stichting. En bijvoorbeeld, u kent Stichting Moiwana, maar u kent dus ook Stichting Eretz, waaronder Radio Shalom valt. Ook christelijke gemeenten worden soms in de vorm van een stichting gegoten. Soms is ons wel eens gevraagd, als bijvoorbeeld de Evangelische Broedergemeente, de Rooms-Katholieke Gemeente, de Hervormde en de Lutherse Gemeente ook stichtingen zijn. Die gemeenten zijn geen stichtingen, maar ze zijn wel gevestigde kerkgenootschappen en hebben dus hun eigen regels. Ze hebben wel werkarmen in de vorm van stichtingen, bijvoorbeeld Stichting der EBGS Onderwijs. Ook ziekenhuizen kunnen in de vorm van een stichting handelen. Denkt u maar aan Stichting Diakonessen Arbeid, Diakonessen Ziekenhuis. Wat is nu een stichting en welke zijn de algemene vereisten met betrekking tot de oprichting van een stichting? Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die dus nastreeft een doel te verwezenlijken met een vermogen welke apart daarvoor is gezet. Het is speciaal daarvoor apart gezet. Maar u zult zich wel afvragen, wat is een rechtspersoon? Het is een persoon binnen dat recht. Het is dus een entiteit, een lichaam, die zelf mag handelen binnen dat recht. En deze entiteit of dit lichaam heeft net als u en ik rechten en plichten. Mag dus move binnen dat rechtsverkeer. Mag bijvoorbeeld een perceel kopen. Mag ook een eigen bankrekening hebben. En zoals ik al eerder zei, een stichting kent geen leden, maar dus wel bestuursleden. Er is bemensing nodig om dus namens die stichting te handelen. Waarom benadrukken we van dat een stichting geen leden kent? In de praktijk bijvoorbeeld merken we dat een aantal gemeenten, christelijke gemeenten die in een stichtingsvorm zijn, dat men ervan uitgaat dat de leden, de kerkleden, die dus bijdrage geven, financiële bijdrage, dat die ook leden zijn van zo'n stichting. U moet zich wel goed laten informeren en dan weten welke organisatievorm u wenst. Als je een rechtspersoon wil beginnen, waarbij er leden aan zijn verbonden, moet je denken aan een vereniging. Dat is dus weer een andere vorm van een rechtspersoon. Wanneer we dus kijken naar een stichting, ook weer iets dat we in de praktijk meemaken, dan zegt men van stichting en oprichting. Helaas, pindakaas zou mijn oma zeggen, dat zou dus niet kunnen. De stichting is opgericht of het is niet opgericht. Je hebt het wel bij een NV. Zolang je in een bepaalde fase verkeert in het oprichtingsproces, dan kan je dus wel praten over een naamloze vennootschap in oprichting, maar niet bij een stichting. Waarom geven we dat ook aan? Je ziet het soms op visitekaartjes, businesskaarten, en dan zegt men stichting in oprichting. Dat geldt helaas niet bij een stichting. Een stichting heeft vereisten. Ten eerste, er moet leven worden ingeblazen in zo'n stichting. En hoe? Er is dus een notariële akte. En de oprichter die gaat leven inblazen in die stichting. De notariële akte, u hoort het aan het woord notarieel, wil zeggen, u kunt niet thuis lekker in uw hangmat liggen en zeggen van, en nu begin ik een stichting. U mag dat plan bedenken. U mag dat raamwerk opzetten. Maar uiteindelijk gaat u sowieso voor dit moment, zoals de wet er nu voor staat, zult u dus een notariskantoor moeten benaderen. In die oprichtingsakte van zo'n stichting, dus die notariële akte, heb je dus, zijn vermelde statuten. En ik zei het al, dat de stichting opgericht moet worden. Een veelgestelde vraag, maar hoeveel mensen mogen zo'n stichting oprichten? De wet zegt tenminste één. Dus één persoon moet zich begeven naar het notariskantoor en zeggen van, ik wil die stichting oprichten. Er is verder geen enkel ander vereiste. Wat betreft de oprichter. Een belangrijk onderdeel is ook die goedkeuring van die naam. Als klant bent u vrij om zelf via KKF de goedkeuring van die naam in orde te maken. Maar u kunt ook zeggen van, notariaat, verzorg alles voor mij. Goedkeuring van de naam, opzetten van de statuten, plus ook die registratie bij KKF van die opgerichte stichting.
voorheen merkte je dat de goedkeuring van die stichtingsnaam, dat het viel onder het ministerie van Justitie en Politie, afdeling Stichtingregister. Nu wordt het Stichtingregister beheerd door KKF. Precies zoals ze ook het Handelsregister beheren. Wanneer u dus zeg maar die stichting heeft opgericht, dan behoort die stichting te worden geregistreerd bij KKF. Als je die registratie niet doet, dan wil dat zeggen dat dus die bestuursleden, het bestuur, dan persoonlijk aansprakelijk is voor zeg maar het reilen en zeilen, handel en wandel van dus zo'n stichting. We merken dat dus de goedkeuring van zo'n stichting, die stichtingsnaam, dat het dus binnen een bepaalde tijd geschiet. Voorheen was het een hele tijd voordat het gebeurde, maar door de tijd heen dan merk je dat processen zijn vergemakkelijkt, dat zaken een beetje sneller gaan. En dan zie je ook dus van dat de reservering van namen, goedgekeurde namen, ook aan een termijn zijn gebonden. Bijvoorbeeld nu, heden ten dagen, als u een naam van een stichting wenst te reserveren, voor een opgerichte stichting, dan wordt door KKF gemiddeld 3 maanden geboden. Dus binnen die 3 maanden moet die stichting en zijn opgericht en zijn geregistreerd bij KKF. U moet ervoor zorgen dat u niet te veel tijd verspilt, dat u binnen dus zeg maar die 3 maanden die stichting opricht, zodat de oprichting van die stichting en de registratie daarvan zo spoedig als mogelijk plaatsvindt. Want stel dat je die 3 maanden niet haalt, dan wil dat zeggen dat de kans bestaat dat de stichting door iemand anders onder diezelfde naam wordt opgericht. En dan verkleint u uw kansen om de naam die u wenst, om dat te hanteren voor die door u op te richten stichting. Je hebt dus ook nog wat we noemen het adres van vestiging. Dat is dus een vestigingsadres in Suriname. Voorheen was het niet zo aan de orde. Thans verlangt ook in verband met het administratieve, verlangt het stichtingregister dat er een vestigingsadres is. Als oprichter zou u bepaalde documenten aan het notariaat moeten overleggen. Tenminste, als u de kandidaat-oprichter zou zijn. Een uittreksel van de burgerlijke stand. Een geldig ID-bewijs. Sowieso moet u denken aan de naam die u voor die stichting wenst te hanteren. En verder ook nog, wie gaan dus die bestuursleden zijn? Belangrijk is nogmaals dat u heeft nagedacht over zaken, dat u zaken in place wil brengen. En aan de hand daarvan kan het notariaat u verder begeleiden bij dat oprichtingsproces. We gaan dus nu even naar een break. En na de break zullen we het hebben over enkele typische kenmerken van een stichting. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hadden we het aangegeven dat we het zouden hebben over dat van de stichting, de oprichting daarvan. Verder ook nog de notariële akte die erbij komt kijken. Wie gaat de oprichter zijn? Beschikt u over een naam die u wenst te gebruiken? En dat sowieso ook de oprichter wat documenten zal moeten overleggen van zichzelf, maar ook van de bestuursleden. Dus de mensen die namens de stichting zullen moeten handelen. Nu zullen we het hebben over enkele typische kenmerken. Je hebt dus wat we noemen het doelvermogen. Dat zijn dus de middelen van de stichting die worden aangewend ter verwezenlijking van haar doelstelling. Maar dat doel mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan die oprichters of aan hen die deel uitmaken van het bestuur, nog aan anderen, tenzij dus het betreft uitkeringen met een ideeel of een sociaal karakter. Bijvoorbeeld, zeg maar dat je een schoolpakkettenplan hebt, of tenminste distributie daarvan. En u wil dat verdelen misschien onder de, of distribueren onder de minder bedeelden. Dat mag. Maar je kan dus niet zomaar zeggen van gelden die zijn van de stichting, dat je die dus aan jezelf uitkeert. Je moet altijd even gaan naar de statuten. Wat moet er gebeuren wanneer die stichting bijvoorbeeld ophoudt te bestaan? Wat moet er gebeuren met die gelden? Je mag veel doen, maar je moet rekening ermee houden dat alles wordt aangewend zoals het bestuur goed vindt, behalve aan de leden, dus de bestuursleden. Als men zou willen genieten van de opbrengsten van een rechtspersoon, zou er eerder in termen van een naamloze vennootschap gedacht moeten worden. U weet, een naamloze vennootschap is een heel andere entiteit, maar daar is het, goal is dus om, zeg maar, winst te maken. Bij een stichting mag je ook winst maken, maar het gaat niet naar jou als oprichter of naar het bestuur. Het is echt bestemd voor die entiteit, dus voor die stichting zelf. Dat is het verschil. En we zeggen dat ook zo, want vaak genoeg hoor je van een stichting mag geen winst maken. Nee, je mag wel maken, maar dat is niet het voornaamste. Want hoe je draait of keert, om die activiteiten te kunnen plegen, om zeg maar de activiteiten van die stichting te kunnen continueren, wil dat zeggen dat van ergens er middelen moeten komen. Als het nou is door activiteiten die je zelf organiseert als stichting of soms donaties. In beginsel heeft de stichting één orgaan, het bestuur. Maar het is mogelijk om meerdere organen in die statuten op te nemen. Bijvoorbeeld een raad van advies, een raad van toezicht. Sommige stichtingen hebben een directie, andere commissies erbij. De ervaring leert dat naarmate die stichting omvangrijker wordt, des te meer organen er kunnen zijn. Bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ik zei het al eerder in dit programma, men weet het niet of staat er niet bij stil, maar het diaconessenziekenhuis is Stichting Diaconessen Arbeid. Dus zo heb je dus van instanties, instellingen die in de vorm van een stichting worden gedreven. Ook bijvoorbeeld Stichting Volkskredietbank. In de volksmond zeggen we gewoon VCB. Dus uiteindelijk, hoe kunt u weten welke rechtsvorm zo'n instantie heeft? Ik zeg altijd, de Kamer van Koophandel en Fabrieken beheert openbare registers. Dus als u iets wil weten van een entiteit, dan mag u daar naartoe. En u moet het bijna vergelijken als wanneer je naar het MIGLIS gaat om, zeg maar, info in te winnen van een perceel. Het zijn openbare registers. We gaan even praten over de statuten. Ik zei al, in een notariële akte komen de statuten, of zijn de statuten vastgelegde regels. Je kan het haast zien als gewoon wetgeving, dus regels voor de stichting. We zeiden het al, je kan die regels thuis mooi opschrijven of omschrijven. Maar als ze niet zijn vervat in een oprichtingsakte van een stichting,
dan zijn ze niet geldig. Ook dat maken we mee. Mensen hebben zoveel zaken uitgewerkt. Alleen de stap naar de notaris hebben ze nooit gedaan. Met als gevolg, die stichting leeft nog niet. En eigenlijk zonder dat men erbij stilstaat, probeert men dan afspraken te maken onder dat kapje van we zijn een stichting. Vandaar dat ik eerder ook benadrukte, je kan niet praten over een stichting in oprichting. Wat staat er zoal in die statuten? Iemand die wenst over te gaan tot het oprichten van een stichting, je zal als eerst moeten denken aan die naam voor die stichting. Er mogen geen bezwaren zijn van KKF dat de naam wel of niet mag worden gebruikt. Als zeg maar je een naam hebt gevraagd, mag de naam ook niet gelijken op een naam die al eerder daar voorkomt. Er mag geen verwarring ontstaan in dat rechtsverkeer. Dan heb je dus ook nog het doel. De stichting heeft een doel, behoort een doel te hebben. En het doel mag niet zijn uitkeringen van het doen van uitkeringen aan of die oprichter en of die bestuursleden. Een stichting kan in beginsel slechts handelingen verrichten die binnen die doelstelling vallen. Dus, als in een stichting als doelstelling staat opgenomen, bijvoorbeeld het bouwen van woonhuizen voor minder bedeelden, dan kan je als stichting je echt niet gaan bezighouden met projecten ter bevordering van toerisme. Het hangt helemaal ervan af, wat is je doel en wat zijn dan je activiteiten? Dus daarop moet u wel letten. Wat heb je nog verder in die statuten? Je hebt dus een bepaling of bepalingen over het bestuur. Want u gaat merken dat het bestuur zo'n stichting vertegenwoordigt. Het bestuur is eigenlijk de leiding van die stichting. En daarom vertegenwoordigen ze ook die stichting. Sommige statuten praten over een dagelijks bestuur. Dus zeg je bijvoorbeeld 5 bestuursleden. Maar het dagelijks bestuur bestaat uit 3. Dan gaan die 3 op pad naar buiten. Dat wil niet zeggen dat de 2 anderen niet van toegevoegde waarde zijn. Want om te kunnen handelen moet er een bestuursbesluit worden genomen. Door wie? Door alle 5. En dan kunnen die 3 dus gaan uitvoeren. Belangrijk is dat er mensen nodig zijn om namens die stichting handelingen te kunnen plegen. En die mensen zitten dus in het bestuur van de stichting. De eerste bestuurders, die worden dus bij die akte van die oprichting benoemd. Maar voor het geval u het niet weet of er niet bij stilstaat, ook rechtspersonen kunnen zitting nemen in het bestuur van de stichting. Bijvoorbeeld een andere stichting die in die stichting zit als bestuur. Of een NV die zit als bestuur van die stichting. We gaan nu even weer naar een korte break. En na de break komen we terug met het laatste gedeelte. En dan gaan we ook even praten over de registratie. Dus van zo'n stichting. Tot zo.

Ja, ik ben bij u terug. Voor de break hadden we dus even gesproken over, zeg maar, de typische kenmerken van die stichting. Wat staat er zoal in die statuten? En denkt u maar aan dat van de naam, doelstelling, bestuur. En dan gaan we dus nu naar een bestuursbesluit. Hoe zit dat precies? Statutenwijziging. Maar ook dus de inschrijving bij het stichtingregister. Voor de break zei ik het al. In de praktijk merken we soms nog een onduidelijkheid. Ook ten aanzien van het nemen van bestuursbesluiten. Hoofdregel is, kijk wat in de statuten staat. Je kan niet je eigen regels gaan maken. Je kan geen regels gaan maken die, zeg maar, indruisen, die ingaan tegen, zeg maar, die statuten. Dus dan kan je geen geldig bestuursbesluit nemen. En ik zei het ook al, niet omdat je bijvoorbeeld een dagelijks bestuur hebt, wil dat zeggen dat iedereen die niet zit in dat dagelijks bestuur, dat die niet van toegevoegde waarde is. In de statuten staat gebruikelijk hoe ook besluitvorming plaatsvindt. Dus hoe een besluit door het bestuur wordt genomen, een bestuursbesluit. Stel dat er een perceel aangekocht moet worden. Je hebt dus een stichting, je hebt een bestuur die bestaat uit die 5 mensen. En je hebt dus dat 3 van die 5 mensen zitten in het dagelijks bestuur. Kan je dus zeggen van dat alleen die 3 moeten meewerken aan, zeg maar, het aankopen van het perceel? Helemaal niet. De statuten zeggen, er moet een bestuursbesluit worden genomen. In sommige bepalingen zie je van dat het alleen tijdens een vergadering kan, een vergadering van het bestuur, dus een bestuursvergadering. Andere bepalingen zeggen soms van, nee, het mag ook buiten die vergadering, maar iedereen moet zich schriftelijk hebben geuit en voor hebben gestemd of eens zijn met dat besluit, in dit voorbeeld, om dat terrein aan te kopen. Let wel, het dagelijks bestuur is dus hier de vertegenwoordiger die het besluit van het bestuur van die stichting slechts uitvoert. Dus ook dat is belangrijk, want als je bestuursbesluit niet geldig is, wil zeggen, alles wat je daarna uitvoert, heeft ook geen goed fundament. Dan heb je dus ook nog de statutenwijziging. Precies hoe dus die stichting in het leven is geroepen, heb je dus de mogelijkheid in diezelfde statuten om de statuten te wijzigen. Ook daarvoor moet er een bestuursbesluit worden genomen. Je hebt speciale bestuursbesluiten daarvoor, omdat het een zwaarwichtig besluit is. Dus bijvoorbeeld wanneer je zegt van, en nu willen we een andere organisatiestructuur hanteren. Of bijvoorbeeld, dit wat we eerder hadden werkt niet, we willen het wijzigen. Dan bijvoorbeeld het doel. Zaken zijn anders geworden door de jaren heen. Dan mag je dus die statuten wijzigen. Belangrijk is ook dat als het nou gaat om de oprichting van de stichting, als het nou gaat om wijziging van die statuten, als het nou gaat om een bestuurswijziging, en let wel, een bestuurswijziging is geen statutenwijziging. En daarom hoef je dus voor een bestuurswijziging niet per se naar de notaris. Maar zo gauw er dus een mutatie plaatsvindt, als het nou ten aanzien van die statuten is of van het bestuur, u dient zich na die mutatie te wenden tot het stichtingregister en daar die mutatie aan te geven, zodat derden kunnen weten dat dit de laatste toestand is. We noemen dat derde werking. Er moet van die mutatie melding worden gemaakt. Doet u dat niet? En wanneer zaken anders verlopen, bijvoorbeeld, u zegt bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, de penningmeester is ontslagen, of heeft ontslag of heeft genomen of heeft bedankt, en u maakt geen melding daarvan, en zij ervoor dat die persoon zich nog voordoet als penningmeester en voorkomt op de lijst bij KKF, dan heeft u een probleem. Want u kunt niet zeggen aan die ander die zaken heeft gedaan met die penningmeester van, maar je had moeten geweten dat de penningmeester of die persoon niet langer de penningmeester is. Ook wanneer een bestuurslid is overleden. U kunt het niet zo laten. U moet melding maken.
Doet u dat niet, zijn de gevolgen voor de stichting. U kunt zich niet daarop beroepen van men had moeten weten. U heeft uw huiswerk niet gedaan, dus men had niet moeten weten. Belangrijk is dat u dus de zaken aangeeft. Het was hele mondvol. Misschien is het een beetje in een rap tempo gegaan. Maar belangrijk is dat u weet van de mogelijkheid, de wettelijke mogelijkheid bestaat om een stichting op te richten. Wat komt erbij kijken? En past het bij datgene wat u wenst te ondernemen of de activiteit die u wenst te verrichten of uit te voeren? We hopen dat het heeft geholpen om zeg maar uw kennis te vergroten. En we zouden zeggen, de volgende week, dezezelfde info, zullen we dus in het Sranantongo brengen. Zodat ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, dat die toch ook dit stukje kunnen begrijpen. Ik zou zeggen, een fijne avond. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Este Stin Yr.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I said.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I said.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Vader in de hemel, ik kom dit moment bij u, Heer. En ik leg de minister, het ministerie van Sociale Zaken en de minister, Heer, in uw liefdevolle vaderhanden. Ik bid, Heer, dat ze gaan voldoen aan de verplichtingen aan ouderen en mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Heer, u weet hoeveel armoede er is op dit moment. U weet, Heer Jezus, hoe mensen hosselen om wat geld te verdienen, om de minste te kunnen eten. U weet dat huisvesting ook een probleem is. Mensen zitten tegen hoog op een huur. Huizen die tegen een hoog bedrag verhuurd zijn, Heer. En waar ze dus niet onderuit kunnen dan het nemen. Maar aan het eind van de maand is het een ellende, Heer, om dat bedrag te kunnen betalen. Ik bid, Heer, dat u hierin een oplossing brengt. Ik bid tegen elke vorm van armoede en gebrek aan huisvesting in de naam van Jezus. Ik bid voor de ouders die radeloos, wanhopig zijn, omdat ze het financieel veel te zwaar hebben. Ik bid dat buurten weer veilig worden en mijn oog heeft voor elkaar en hulp biedt, Heer. Ik bid dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in de verschillende wijken. Heere God, zodat er een goede ontwikkeling mag zijn voor jongeren. Ik bid voor meer gevoel van veiligheid en tegen elke criminaliteit. Ik bid voor respecteren van verkeersregels en verkeersveiligheid. Heere God, ik bid. Ik bid, Heere Jezus, voor de overheid. Ik bid voor de DNA, de president, de vicepresident, ministers, rechterlijke macht en justitie, het districtsbestuur. Ik bid, leg ze in uw handen. Vader, ik bid voor alle ministeries dat ze goede kwaliteit van dienstverlening hebben, Heer. Dat ze, Heere God, mensen met kennis van zaken en een goede werkattitude en beleefdheid hebben, dat ze die in dienst nemen, Heer, omdat dat ons visitekaartje is. Ik bid voor gezagsdragers dat ze zich houden aan wet en regelgeving. Ik bid dat ze integer, eerlijk en rechtvaardig zijn. Ik bid dat ze hoge waarden en normen hebben en die uitdragen. Ik bid tegen elke vorm van corruptie en fraude in dit land in de naam van Jezus. Heere God, deze mammon, deze heeft terecht zoveel schade aan. Het kan mensen niet meer schelen op welke manier ze aan geld komen. Als ze maar aan geld komen. Als het land vernietigd moet worden. Dan maar. Als ze dat geld maar krijgen. Heer, ik stop het in uw naam. In de naam van Jezus, Heer. Want u hebt ons in een mooi land laten wonen, Heer. Met zoveel rijkdom, Heer. Help, Heer. Dat ook de leiding dat gaat zien. En dat ze gaan weten dat wat u hebt gegeven voor de inwoners is van het land, dat iedereen daarvan mag genieten. Herstel ons land, Heer. Herstel ons land. Heer, maak alles wat gebroken is weer nieuw, Heer Jezus. Help ons dat we als één volk met elkaar om zullen gaan. Dat er geen discriminatie plaatsvindt vanwege huidskleur of ras in de naam van Jezus niet. Maar dat we allemaal gaan weten dat we Surinamers zijn en dat u van ons land houdt, dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer. Ik loof u en ik prijs uw heilige naam, want u bent de koning van alle koningen en de Heer van alle heren. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

overcomers. I overcame.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 12 uur.
1: I've been in a storm. Hey.

Het is 2 uur.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

De volle Vader in de hemel, en we willen u danken voor uw genade, voor uw liefde en voor uw vergeving. Dank voor uw bescherming elke dag opnieuw. Ik wil u danken, Heer, voor voorziening en gezond, voor voorziening en gezondheid, Heer. Ik dank u omdat u ons meer geeft dan we u vragen, Heere God. Heere God, ik dank u voor alle vreugdevolle gebeurtenissen en de mensen om ons heen. Dank u, Heer, dat u ons laat weten dat we nooit alleen zijn. Dat u ons mensen geeft, andere gelovigen, maar dat we u altijd hebben. Heer, ik kom vandaag bij u met alle mensen die ziek zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat u ze gezond maakt. Heer, ik breng alle geliefden van ons bij u. In het gezin, in de familie, in de gemeente. Brengen ze allemaal bij u, Heer. U kent ze bij namen. U weet ze te vinden. U weet waar ze wonen, Heere God. En ik bid u dat u ze bezoekt. En dat u ze geneest, Heer. Dat u ze hun gezondheid teruggeeft in de naam van Jezus. Ik bid voor troost en kracht en standvastigheid in geloof. Bij onder andere wanneer er verdriet is. En mensen moeite hebben met omstandigheden zoals ziekte, denk aan dan aan diabetes, aan bloeddruk, aan hartproblemen, Heer. Mensen die geopereerd moeten worden en prothese moeten ontvangen, heupprotheses, knieprotheses, Heer, beenprotheses, Heer, er zijn zoveel, Heer. En u weet hoe lang er gewacht moet worden voordat de operatie kan plaatsvinden. Leg het in uw vaderhanden, Heer. En ik bid u, Heer, dat ook alles wat vastzit aan financiën, waardoor betalingen niet kunnen plaatsvinden, Heer. Heer God, en operaties kunnen plaatsvinden. Heer, ik bid dat los in de naam van Jezus. En dat mensen die zitten te wachten om geopereerd te worden, dat ook kan geschieden. Leg, Vader, we vertrouwen op u. Bij mensen die ernstig ziek zijn, denk aan mensen die kanker

0: U weet alles. U kan over woorden spreken en uw kinderen kunnen genezen zijn, Heer. Heer God, maar help ons. Help ze om klaar te zijn om u te ontmoeten, Heer. Ik denk aan mensen die ook HIV besmet zijn, Heer, in de naam van Jezus. Mensen die een beroerte hebben gehad. Vader, wil u ze bezoeken, Heer. Wil u ze helpen. Wil u naar hen horen wanneer ze tot u roepen. Ik bid mensen die operaties die moeten komen, die nog geopereerd moeten worden, of herstel van een operatie. Heer, wil u bij ze zijn. We weten dat het niet makkelijk is, Heer, maar wanneer we aan u vasthouden, wanneer we bij u blijven, dan kan u die pijn voor ons verlichten. Ik bid voor mensen die angstig zijn, mensen die ongelovig zijn, Heer. Vader, breng ze bij u, Heere Jezus. En ik bid u dat u uw angsten wegneemt, want dat kan u. En dat u ze blijdschap geeft in uw hart. Heer, als ze... we weten dat we mogen bidden, Heer, dat u ons ongeloof tegemoet komt, Heer. Heer, en dat u ons een groter geloof geeft in u. Heer, dat wanneer we iets bidden, dat we ervan uit moeten gaan dat we het reeds ontvangen hebben. Want u geeft altijd, Heer, waar we om vragen wanneer het naar uw wil is. Ik bid voor alle mensen die met huwelijksproblemen zitten. Mensen, Heere God, waar er gebrek is aan echtparen, waar er gebrek is aan communicatie, onbegrip, gebrek aan liefde, mensen die teleurgesteld zijn, Heer, die ontrouw zijn, die, waar er geen respect is, waar er geweld, huiselijk geweld gebruikt wordt, Heer, waar er misbruik plaatsvindt, seksueel misbruik. Vader, u weet het, u weet wat er in de zinnen gebeurt, Heer. En ik dank u dat we ook dat bij u mogen brengen. Heer, Vader in de hemel, dank u wel dat u een vader bent die luistert en ons geeft wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag willen we samen nadenken over het thema het Pinkstervuur in deze generatie. Het Pinkstervuur, dat is het vuur van de Heilige Geest. Weet u, we leven in een tijd waarin veel mensen moe zijn. Ze zijn moe van slecht nieuws, ze zijn moe van verdeeldheid, ze zijn moe van oppervlakkigheid. Er is zoveel informatie, maar er is weinig richting. Er is veel contact, maar weinig echte verbinding. Er is veel lawaai, maar er is weinig vrede in het hart van die mensen. En juist in zo'n tijd spreekt het Pinksterfeest krachtig. Als we kijken naar het Bijbelboek Handelingen, dan lezen we hoe die discipelen bijeen waren. Ze waren wachtend, ze waren biddend en misschien ook onzeker. Jezus was opgevaren naar de hemel en toen gebeurde het onverwachte. Er gebeurde toen iets onverwachts. Weet u wat er gebeurde? Er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag. En tongen als van vuur daalden neer op ieder van ze. En dat vuur was niet bedoeld om te vernietigen, maar om aan te steken. Niet om angst te brengen, maar om leven te brengen. Niet om mensen uit elkaar te drijven, maar juist om ze samen te brengen. En Pinksteren is het moment waarop Gods geest, de Heilige Geest, mensen in beweging zet. Pinksteren is het moment waarop de Heilige Geest gemeenten in beweging zet om te gaan om het evangelie in deze eindtijd te verkondigen, gelegen of ongelegen. En misschien denken we vandaag, dat was toen, maar wat betekent het nu? Wat betekent het in deze generatie? Wat betekent het anno 2026? En dat is precies de vraag waar we vanmorgen bij stil willen staan. Ja, we gaan verder. Er is zo leven in een tijd, die generatie, de huidige generatie, verlangt naar echtheid. Mensen hebben genoeg aan mooie woorden zonder inhoud. Jonge mensen zoeken naar echtheid. Ze zoeken geen perfect plaatje, maar ze zoeken naar waarheid. Ze willen niets hebben van een religieuze vorm zonder hart. Die dingen hebben ze niet nodig. Ze zoeken niet naar dat soort zaken. En misschien is dat juist waarom het Pinkstervuur vandaag zo dringend nodig is. Want de Heilige Geest maakt geloof levend. De Heilige Geest brengt geen koud systeem, brengt geen traditie. Maar de Heilige Geest zorgt voor een levende relatie met God. En die eerste christenen hadden geen grote gebouwen, ze hadden geen media, ze hadden geen machtige positie. Maar wat ze wel hadden is vuur in hun hart. Ja, ze hadden vuur in hun hart, ze hadden liefde voor Jezus. Ze hadden bewogenheid voor mensen. Ze waren met ontferming bewogen over het verlorene. Ze hadden vrijmoedigheid om hoop te verkondigen. En dat zag iedereen. Iedereen kon het waarnemen. Iedereen kon het zien. Misschien mist onze generatie niet allereerst kennis over God. Maar zichtbare mensen die werkelijk met God leven, dat wil deze generatie zien. Ze willen mensen zien bij wie ze vrede proeven. Ze willen mensen zien bij wie ze liefde zien en hoop. Het Pinkstervuur begint niet op een podium. Nee, absoluut niet. Het begint in een hart. Hoort u mij? Het begint in een hart dat zich openstelt voor God. Daar begint het. Yes? Het Pinkstervuur geeft moed. De discipelen waren voor Pinksteren waren ze bang. Ze waren bang. Ze trokken zich terug achter gesloten deuren. Ze waren bang. Maar na Pinksteren gingen ze naar buiten. Pinksteren zorgt ervoor dat een gemeente niet bang zal zijn, maar naar buiten zal treden om te evangeliseren. Na Pinksteren kwamen ze naar buiten. En wat veranderde? Niet hun omstandigheden, maar hun hart. Gods geest gaf ze moed. En dat hebben we vandaag nodig. Want het is niet altijd eenvoudig om christen te zijn in deze tijd. Soms voel je je alleen vanwege je oprechte overgave aan Jezus. Soms lijkt geloof iets geworden. Soms lijkt geloof iets geworden dat je liever privé houdt. Soms ben je bang voor meningen van anderen. Maar Pinksteren leert ons dat God gewone mensen gebruikt. Petrus was geen perfecte man. Hij had Jezus zelfs verloochend. En toch werd hij vervuld met de Heilige Geest. Toch werd hij vervuld met Gods Geest. En hij begon vrijmoedig te spreken. En die doorbraak ervaart een gemeente die een Pinksterervaring meemaakt. God zoekt geen perfecte mensen, hij zoekt beschikbare mensen. Misschien luistert u nu en denkt u bent niet sterk genoeg, of u weet niet genoeg, of u heeft fouten gemaakt. Pinksteren zegt Gods kracht werkt juist in menselijke zwakheid. Dus hoogmoed krijgt geen ruimte. To God be the glory. Waar de Heilige Geest ruimte krijgt, ontstaat moed. Moed om lief te hebben. Moed om te vergeven. Ja, moed om opnieuw te beginnen. Moed om een licht te zijn in deze duistere, onreine wereld. Dat daarvoor zorgt Pinksteren. Je bent niet bang voor mening van anderen. Wat voor jou belangrijk is, dat je het licht van Christus uitdraagt. Maakt niet uit wat voor mening mensen willen hebben. Jij bent erop uit om Jezus te verheerlijken. Dat is wat het Pinkstervuur doet met een christen. Hoort u mij? U gaat niet bang zijn voor mensen wat mensen willen denken. Je gaat gewoon openlijk uitkomen als christen. Het vuur van God verspreidt warmte. Warmte. Vuur geeft niet alleen licht, maar het geeft ook warmte. En wat deze wereld nodig heeft, is warmte. Mensen vereenzamen, mensen raken geïsoleerd, families raken verdeeld, vriendschappen worden vluchtig en oppervlakkig. Veel mensen dragen stil verdriet met zich mee. Maar dat is de vraag: herkennen die mensen iets van Gods liefde door ons heen als christenen? Herkennen ze wat in ons? De Heilige Geest maakt mensen niet hard, maar zacht. De Heilige Geest maakt mensen niet trots en hoogmoedig, maar nederig. By the way, hoogmoed is demonisch. Toch? Hoogmoed zegt, ik ben beter dan die en die en die, is demonisch. De Heilige Geest maakt mensen niet liefdeloos, maar bewogen. In Galaten lezen we over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als christenen vandaag werkelijk zouden leven vanuit de vrucht van de Geest. Dus niet alleen praten over geloof, maar geloof zichtbaar maken. Dan een luisterend oor bieden, iemand helpen zonder iets terug te verwachten. Vergeving schenken waar er bitterheid zit. Vrede brengen waar er ruzie is. Dat is ook Pinkstervuur, beste mensen. Dat is ook Pinkstervuur. Vrede brengen waar een ruzie is ook Pinkstervuur. Niet spectaculair misschien in menselijke ogen, maar krachtig in Gods koninkrijk. Krachtig in Gods koninkrijk. Ja? Deze generatie heeft hoop nodig en we leven in een tijd van onzekerheid. We leven in een tijd van oorlogen, economische zorgen, spanningen in de samenleving. En veel mensen vragen zich af, waar gaat dit naartoe? Maar Pinksteren wijst omhoog. God heeft de wereld niet losgelaten. De Heilige Geest is Gods aanwezigheid onder mensen. De Heilige Geest is een teken dat God nog steeds werkt, nog steeds roept, nog steeds levens verandert. En daarom hoeft een gelovige niet zonder hoop te leven. En hoop is niet doen alsof alles goed gaat. Hoop is weten dat God groter is dan onze omstandigheden. En misschien zit iemand nu te luisteren die moe is geworden of die ontmoedigd is of leeg van binnen. Dan mag ik u vandaag zeggen, Gods vuur is niet uitgebrand. Hij wil opnieuw aanraken, opnieuw vervullen, opnieuw richting geven. soms denken mensen dat geloof alleen iets is voor sterke mensen. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat God dicht bij de gebrokenen van hart is. En Pinksteren begon ook niet bij zelfverzekerde helden. Nee, Pinksteren begon bij wachtende en zoekende mensen. En hoe ontvangen we het Pinkstervuur? Heel simpel. Heel simpel. Het begint gewoon met eenvoud. Het begint gewoon met gebed, met eerlijkheid en met verlangen. Hongeren naar de Heilige Geest. Waarbij u hem vraagt om u te vervullen met zijn Heilige Geest. En te dopen in de Heilige Geest en met vuur. God zoekt geen indrukwekkende prestaties. Hij zoekt mensen met open harten. Amen. Het Pinkstervuur is niet bedoeld voor één generatie. Het was niet alleen voor die eerste discipelen. Het was niet alleen voor vroeger, maar het is ook voor nu. Het is ook voor deze generatie. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat u mensen die luisteren, die zich leeg voelen, ontmoedigd zijn of geen hoop hebben. Heer, raak ze aan, mijn God. Ik bid dat ze hun leven aan u zullen geven. En dat ze een bijzondere aanraking van uw geest mogen krijgen. Een bijzondere encounter mogen ervaren. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. To God be the glory. Amen. Dank u dat u wilde luisteren. Morgen zijn we wederom bij u met het programma. Een goed begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Waak tegen misleiding is vandaag de thema van de dag. En onze thematekst is 2 Korinthe 11 vers 3. Halleluja. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Genesis hoofdstuk 3 onthult een terugkerend en gevaarlijk patroon van misleiding dat door de geschiedenis heen is blijven bestaan. Het begint met Eva, die getrouw tegen Satan herhaalt wat God had gezegd over de boom van de kennis van goed en kwaad die in de Hof van Eden stond. Genesis 3 vers 2 en 3. Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij niet eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Dus nog een keer, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen antwoordde Satan, u zult zeker niet sterven. Genesis 3 vers 4. Hij sprak God rechtstreeks tegen, maar het eindigde daar niet. Het volgende Bijbelvers onthult iets diepers, terwijl Satan verder gaat. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Genesis 3 vers 5. Met die uitspraak ging Satan van het tegenspreken van God over naar het beschuldigen van hem van misleiding. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag ook. Zij die meesters zijn in misleiding, beschuldiging, beschuldigen van anderen, of zeg maar verkeerde informaties geven. Satan beschuldigde God van verkeerde informatie. Zijn suggestie was dat God de werkelijkheid was. Dat God de werkelijke waarheid kende, maar deze voor Adam en Eva verborgen hield. Dit is de meester van misleiding die doet alsof hij de waarheid spreekt. Dit patroon van satanische manipulatie van de waarheid door sluwheid weer klinkt in andere Bijbelse versen. In 2 Samuel 13 zien wij bijvoorbeeld een soortgelijke misleiding aan het werk. Het verhaal begint met Amnon, de zoon van koning David, die een wellustige obsessie ontwikkelde voor zijn zuster Tamar. De oudste Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament maakt duidelijk dat dit een door lust gedreven liefde was en dus geen oprechte genegenheid. Zijn obsessie nam toe en hij werd ziek van verlangen. Het gevaar ontstond toen Amnos zijn vriend Jonathan, beschreven als een zeer sluwe man, ingreep. Jonadab was een listige raadgever die Amnon manipuleerde tot vernietigende daden, die oneindelijk leiden tot tragedie en dood. U moet uw hart bewaken, geliefde, tegen misleiding door te blijven bij wat God in zijn woord heeft gezegd. Weiger de tegenspraken en verdraai de waarheden van Satan. Verwerp elke stem die de betrouwbaarheid van Gods woord in twijfel trekt. Wanneer uw hart gevestigd is in Gods waarheid, wordt u onwankelbaar, geliefde, onderscheidingsvol en beschermd. U herkent misleiding voor wat het is en u blijft gegrondvest in de integriteit van Gods woord. Halleluja, geliefde, voorkom misleiding. Laten we samen bidden, lieve mensen. U mag me na zeggen, u zegt de lieve Vader, dank u voor uw woord dat mij gevestigd houdt in de waarheid. Mijn hart wordt bewaakt door uw wijsheid. En ik wandel in onderscheidingsvermogen. Door de Heilige Geest. Die mijn pad beveiligt in uw licht. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik bedank u vanmorgen voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag, dat is dus waak tegen misleiding, sturen naar het nummer 8646446. En als u samen de Heer met ons wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van de Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u. En wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Mi hele beo fica mi noite.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarechecha Adonai v'yishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Van harte goedemorgen. Here I am to worship. Happy beautiful morning, geliefde 14 minuten over 6. En het is uw eigen programma, The Morning Move. Ja, we doen het vandaag even 14 minuten over 6. Maar we zijn er, we zijn er, we zijn er. Suriname, u bent wakker. U bent weer ready om uw licht te laten schijnen. Michelle Afsinde is er met u tot 8 uur. En ik weet niet van u, maar ik ben zo blij om hier te zijn vanmorgen. Want u weet terwijl ik hier ben, hè. U weet niet wat er allemaal gebeurt in mijn leven. Blijdschap. Dankbaarheid. Dit alles is wat ik ervaar. Want u weet gehoorzaamheid, hè. Is beter dan offeranden. Dus als we gehoorzaam zijn aan God, kunnen we alleen maar happy zijn. Je weet, er zijn sommige momenten waar je niet zo fijn, prettig, lekker voelt. Maar het is just a feeling. En we weten, wij als kinderen van God, we leven boven deze dingen. We leven boven gevoelens. Dus vanmorgen wil ik u zeggen van laten we de dingen, de dingen noemen die God elke dag voor ons doet. De mooie dingen, want het is zo stil bij sommige christenen, hè. Het lijkt alsof God niets meer doet. Maar God werkt elke dag. Geliefde, zoals ik zeg, het maakt niet uit hoe u zich voelt. Ga niet reageren. Ga niet af op wat u voelt. Maar reageer op het woord van God. En dat is de reden waarom we gevuld moeten zijn met Gods geest in ons harten. Zodat we gevuld zijn. En wanneer die gevoelens komen, weten we dat we gelijk het woord vanuit ons binnenste citeren.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Belangrijk voor de klari klari. De Jezus is koning en alles wat we nu zien gebeuren is duidelijk. Een happy beautiful morning aan alle lieve, gezegende, mooie, fantastische, glorieuze. Luisteraars van Radio

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 5 juni 2026. Wacht op de Heere, wees sterk. Uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Wacht op de Heere, wees sterk. Uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Psalm 27, vers 14. Het leerwoord. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelf nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Johannes 11, vers 21 tot en met 22, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang.

gerust. Geef mij heilige gedachten en wees in de slaap mijn lust. Het lichaam slaapt, maar het hart waakt, daar het zich

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSBS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

Yes, happy beautiful morning voor ieder die zojuist is aangeschoven. Yes, we maken vandaag weer een hele geweldige, bijzondere, gezegende dag van vandaag. We laten onze glorie, de glorie van God schijnen overal waar we komen. Geliefde, zoals ik eerder zei, is het zo belangrijk dat we niet, reageren op hoe we ons voelen. Maar dat we reageren op het woord van God. En het is het woord van God die we nodig hebben in ons. Ja, Eugène Main zegt het mooi. Atakisani ne sani pasa. Dus God heeft gesproken en het is gebeurd. En de Bijbel zegt dat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Dus wij kunnen ook praten en het gebeurt. Maar we moeten wel.

Happy Kids, voor alle Happy Kids van Radio Shalom en ook Suriname. Want we verklaren elke dag dat we happy kinderen hebben. Dus mama en papa, ik wil u vragen om de kinderen de gelegenheid te geven om ook te genieten van uw eigen programma.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik ben zuster Yolanda. We gaan vandaag lekker verder met onze eigen Happy Kids programma. Gaan we samen bidden Happy Kids? Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Goede God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde en trouw. Wilt u weer met ons zijn deze dag? We willen u volgen, Vader. Help ons om te luisteren naar uw woord. Help ons om uw woord te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids, we gaan gelijk starten met de Bijbeltekst van de week. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Openbaring 1, vers 8. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is, en die was, en die komt. De Almachtige God, zegt de Heer. We gaan het nog twee keer herhalen. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is, en die was, en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Happy Kids, we gaan verder met de vertelling van de week. Johannes kijk nog verder in de toekomst. Het leek wel of er weer 1000 uren voorbij zijn gegaan. Opeens ziet hij een prachtige stad uit de hemel nederdalen, die schittert als een ster. Wauw! De fundamenten, de muren, de daken van de huizen schitteren en schijnen als veelkleurige juwelen. Heel zachtjes komt de stad op de aarde neer. Wauw! Daarbinnen is het volk van God, de mensen die uit de dood zijn opgestaan en zij die veranderd zijn bij de tweede komst van Christus. Ze zien er stralend en gelukkig uit. Happy Kids, weet je wat Johannes ook ziet? Johannes ziet de graven opengaan en er komen mensen eruit. Miljoenen en miljoenen mensen. Johannes heeft nog nooit zoveel mensen gezien. De mensen lijken uitgedroogd. Hun gezichten staan hard en wreed, helemaal niet blij. Opeens begreep Johannes het. Ja, dit is de opstanding van de slechte mensen. En ja, de Satan was er ook bij. Een grote, sterke figuur. Hij kijkt ontzettend boos. Hij is verslagen en neemt raad. Ja, de Satan zelf, de aartsvijand van Christus, die vanaf het allereerste begin zoveel moeilijkheden en verdriet heeft veroorzaakt op aarde. Nu wilde hij de mooie stad aanvallen samen met de mensen. Vol haat en jaloezie rukten ze op over de breedte der aarde om alles te omzingelen. Maar natuurlijk konden ze niet verder, want God greep erin. Ja, Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Johannes zag een witte troon en zag de doden, de groten, de kleinen, staande
voor de troon. Happy Kids, er werden boeken geopend. En nog een ander boek, het boek des leven. Het was het laatste oordeel. En wat heel geweldig was, alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben, zijn er. De goede mensen zijn in de stad en de slechte mensen erbuiten. God heeft iedereen laten zien dat hij de rechtvaardige is en altijd het goede doet. In de boeken is alles geschreven wat men heeft gedaan of gezegd hier op aarde. Alle slechte dingen zijn te zien en te lezen. Je kan zelf het lijden en sterven van Christus zien. Je ziet ook hoe Christus op aarde was en ons alles heeft geleerd hoe te leven. Maar het was al laat om spijt te hebben. De boeken werden één voor één gesloten. Happy Kids, Johannes vroeg zich af wat verder zal gebeuren. En plotseling ziet hij een flits uit de hemel. God maakte een einde tussen goed en kwaad. En vuur daalde neder uit de hemel en slikte de mensen en de duivel die hun verleidde in. Ze belanden in een poel van vuur en zwavel. Als de rook opgetrokken is, lijkt alles anders. Alles is veranderd. De aarde ziet er anders uit. De lucht ook. Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Nergens is er iets lelijks te zien. Alles is geweldig en mooi. De aarde ziet er echt weer zo uit als in het begin toen God haar pas had gemaakt. Het paradijs is weer terug. Alle dingen heeft hij nieuw gemaakt. Geen zieken meer, geen pijn meer, geen verdriet meer. Johannes ziet alleen maar mooie, prachtige dingen. Mooie bomen, mooie bergen, mooie bloemen en mooie orchideeën. De zee is er niet meer. Iedereen is bij elkaar. Geen oceaan. In plaats daarvan zijn er leuke eilandjes en watervalletjes en meren. Allemaal uit de bron van de heilige stad. Een rivier van water des levens. Helder als kristal. Die uitlopen uit de troon van God. De rivier stroomt over de hele aarde en zo wordt de natuur verfrist door het levende water van God. Het nieuwe Jeruzalem is zo prachtig en Johannes had geen woorden voor. Zij had hoge muren, 12 paardenpoorten. De stad was van zuiver goud en edelstenen. De tempel is niet meer te vinden. Die is ook niet meer nodig. Hier zijn God en het Lam de tempel. De zon en de maan zijn er niet meer. Die zijn ook niet meer nodig. Want de heerlijkheidsgod verlicht haar en haar lamp is het Lam en haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want daar zal er geen nacht zijn.
Wat een wonderlijk huis. Maak de goede Heere klaar voor de mensen die van hem houden. En wat een fijne plaats om te wonen. Want daar zal hij voor altijd bij zijn volk zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En niemand zal meer bedroefd zijn. Daar zal geen dood meer zijn. Geen verdriet meer. Geen pijn meer. Alleen maar het mooiste geluk voor eeuwig en altijd. Daar zal geen gemopper meer zijn. Daar zal geen ruzie meer gemaakt worden. Er wordt niet gevochten. Daar zal eeuwig vrede zijn. Niemand is daar onvriendelijk. Niemand ongeduldig. Niemand zegt vervelende woorden of gemene dingen. De mensen zullen daar van elkaar houden en zullen altijd vriendelijk voor elkaar zijn. Zou jij niet in dat geweldige land willen wonen? Samen met alle mensen die God trouw gediend hebben? Happy Kids, zou jij daar niet willen zijn? Als de heiligen naar binnen gaan? Ja, dat kan jij. Jij bent uitgenodigd. Kom, kom, kom. Happy Kids, Jezus roept je. Hij wil dat je bij hem in de hemel komt. Happy Kids, dat was de vertelling van de week. Ik heb wel heel veel geleerd. Jij toch ook? Ja, Jezus roept ons. Gaan we samen afsluiten met gebed? Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Onze Vader die in de hemel zijt. U bent Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Heere Jezus, dank u wel voor de vertelling van de week. Vergeef ons van ons denken. Vergeef ons van onze zonden. En kom in ons hart. Heer, geef ons uw liefde. Vervul ons met uw liefde. Vader, we willen trouw zijn aan u. Vader, we willen bij u in de hemel wonen. Kom in ons hart. We geloven dat u terugkomt. We geloven dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde klaarmaakt. We willen dicht bij u blijven. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, dat was het voor deze week. Een happy weekend. Doei, doei. Tot de volgende keer. Doei.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. SLM herintroduceert rentevrij spaarplan voor vliegtickets. DNA wijst vorderingen PG tegen Nur Mohammed Hoefdraad en Somoharjo toe. Tankwagen met benzine slaat over de kop. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: SLM herintroduceert rentevrij spaarplan voor vliegtickets. Suriname Airways heeft het SLM spaarplan opnieuw geïntroduceerd. Met het programma kunnen reizigers hun vliegticket in 3 termijnen en zonder rente betalen, waardoor vliegreizen voor een breder publiek toegankelijker moet worden. Volgens de luchtvaartmaatschappij betalen klanten eerst 25% van het ticketbedrag, gevolgd door een tweede termijn van 35% en een slotbetaling van 40%. Het volledige bedrag moet voor de uitgifte van het ticket en het vertrek zijn voldaan. In de eerste fase is het spaarplan beschikbaar voor reizigers die vertrekken vanuit Paramaribo of Amsterdam. Het geldt voor alle SLM-bestemmingen vanaf deze vertrekpunten, waaronder Curaçao, Aruba, Georgetown, Barbados, Belém en Miami. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: DNA wijst vorderingen PG tegen Nur Mohammed Hoefdraad en Somoharjo toe. De Nationale Assemblée DNA heeft zojuist de vorderingen van de procureur-generaal tegen de voormalige ministers Riad Nur Mohammed Gilmour Hoefdraad en Bronto Somoharjo toegewezen. Daarmee heeft het Openbaar Ministerie groen licht gegeven om de strafrechtelijke procedures tegen de gewezen politieke ambtsdragers voort te zetten. Aan de openbare vergadering ging een moeizame huishoudelijke vergadering vooraf. Er ontstond discussie over het ontbreken van een eindverslag van de commissie die belast was met het onderzoek van de vorderingen. Na een lang schorsing werd alsnog verslag uitgebracht, waarna besloten werd de behandeling in het openbaar voort te zetten. De behandeling vond plaats op grond van de wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers. DNA moest beoordelen of de vervolging van de voormalige bewindslieden vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt in het algemeen belang wordt geacht. Daarbij werd niet geoordeeld over schuld of onschuld, een punt dat door verschillende sprekers tijdens de vergadering werd benadrukt. Times of Suriname schreef vandaag: tankwagen met benzine slaat over de kop. Een tankwagen geladen met ongeveer 19.000 liter benzine is dinsdagmiddag over de kop geslagen op de weg naar Sihosa. De bestuurder verloor ter hoogte van een S-bocht de controle over het voertuig, vermoedelijk door het natte en gladde wegdek. Het ongeval gebeurde rond 2:55 'smiddags. Volgens het voorlopige onderzoek reed de tankwagen vanuit Powaka richting Sihosa toen die met de linkerzijde in een ravijn terechtkwam. Een meerijder raakte bekneld in de cabine. Omstanders wisten hem voor aankomst van de hulpdiensten te bevrijden. Het slachtoffer is met letsel aan de linkervoet en klachten over pijn aan het lichaam overgebracht naar de spoedeisende hulp van het AZP en mocht na behandeling naar huis. De bestuurder, die in het bezit is van een geldig Surinaamse rijbewijs, verkeerde niet onder invloed van alcoholhoudende drank. De tankwagen is verzekerd, gekeurd en heeft aanzienlijke schade opgelopen. Het onderzoek naar de exacte toedracht wordt voortgezet. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp.
0: Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

hè, zo hebben we ook gehad. Happy Kids. Dus de kinderen hebben kunnen genieten van een moment met Gods woord. All I'm giving you. En echt voordat ze naar school gaan. Zodat ze weer kunnen stralen. He was great.

0: I'm afraid.
1: En het leek alsof het heel erg stil is. Nee, want ook broeder John heeft zich laten horen al vroeg. Shalom, een dag vol zegen wens ik je toe, Lobby Wang. Blessing, Lobby. Het is afkomstig van onze lieve, zeer gewaardeerde broeder John.

weten onze lieve zus Cindy. Zij houdt ervan om te bemoedigen. En hier heeft ze ook weer bemoedigd. Ze zegt good morning, shalom familie. En dan heeft ze Johannes 8 vers 12. Je mag het dan zelf ook lezen. When I sobered up, came back. En ze heeft ook dus geschreven daaronder wat het betekent.

0: En ook stuur ik de groeten aan onze lieve mama Evie. Want ook zij heeft een bericht gestuurd heel vroeg hoor. De hartelijke groeten aan alle shalomers. Yes. Blessing uitzending. Zieken, uw gezondheid komt van de Heere Jezus, zegt ze. Dank hem voor zijn genade. Jarige. De Heere Jezus heeft u een jarige behouden. En dat is genade. Loof en prijs hem, zegt ze, voor zijn weldaden.
1: Alles hoopt zij.
0: En ze zegt dat ze wacht op de bemoediging.

En het is altijd wat ik blijf zeggen. We moeten als kinderen van God elkaar lief hebben. Kara lobby kong. Ook al voel je het niet. Maar je moet het doen omdat God dat zegt. We moeten liefde hebben voor elkaar.

0: Yes, geliefde Lobby Lobby Musoudé. En u weet, vanmorgen heb ik echt niet echt de ruimte gehad om u te bemoedigen. Want u weet, wanneer ik u bemoedig, bemoedig ik ook mezelf. En dat is wat gewoon het woord, zo werkt het woord van God. En liefde is zo belangrijk, hè? Want dit lied van mine en dus wat we net hebben geluisterd. Ik hoop persoonlijk daarvan. Wat u weet, de Bijbel zegt van, als u zegt, u kunt niet van iemand anders verwachten, vooral wanneer het een christen is, een wedergeboren christen, dat hij geen liefde in zijn hart zal hebben voor zijn broeder en zuster. Want dat wil zeggen, de liefde van God is niet in jou. Ja, dat is wat het woord van God zegt. Dus liefde is zo belangrijk, geliefde. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben? Hoe kan hij God lief hebben die hij niet ziet? En u mag het zelf in 1 Johannes 4 vers 20 lezen, geliefde. Geliefde, als de liefde van God in ons woont, zullen wij ook liefde tonen naar anderen. Ware liefde, geliefde, verheugt zich wanneer we zien dat andere mensen vooruitkomen. Verheugt zich wanneer we zien dat andere mensen gezegend worden. Bemoedigd, dat is wat ware liefde doet. Of verhoogd wordt. Verhoog iemand anders, doe het. Want God doet het ook voor jou. Laten we elkaar lief hebben, ondersteunen, in alles opbouwen. Het haalt niks van je weg. Het maakt je niet minder, hè, om iemand een compliment te maken. Als iemand iets goeds doet, zeg gewoon van Sisa milop van je dwing. Brada milop van je dwing. Want daarin, geliefde, wordt Gods liefde zichtbaar. Gods liefde wordt niet zichtbaar wanneer je alleen maar zegt van, ay, mina wam chifu gado, mina wam chifu gado. Bewijzen. Daarom zijn we doeners van het woord van God. We zijn doeners van het woord van God. Geliefde, dit is niet de bemoediging die ik gepland heb, hoor. Dit is niet de bemoediging. De bemoediging die ik heb gepland heeft te maken met dat we, zoals ik zei vanmorgen, van we focussen niet, we reageren niet op hoe wij ons voelen, maar we reageren op het woord van God. En het woord van God, halleluja. Het is een tweesnijdend zwaard, hè? En daarom wanneer we elkaar ontmoeten, dan spreken wij elkander aan in psalmen. Vanuit het woord van God, geliefde zus, mijn zeer gewaardeerde broeder. Zo spreken wij elkaar aan. We geven de liefde. Want weet u wat, geliefde? Weet u wat? God is wijsheid, hè? U weet nooit waarin uw zus of uw broer gaat, waarmee ze zit. Want het moment dat je bijvoorbeeld naar haar kijkt en je hebt zoiets van, wie denkt ze dat ze is? Kijk er. Of ze gaat misschien horen dat u heeft gepraat over haar. Geliefde, laten we dat niet doen, want dat is niet wie we zijn. U weet niet waar uw zus doorheen gaat. Spreuken 27 vers 17 zegt, ijzer scherpt men met ijzer. Zo scherpt de ene mens de ander. En de Bijbel praat over u en ik, hè. We scherpen elkaar. Want we zijn ijzer, dus wij scherpen anderen. Dat is wat we gewoon doen. Dus laten we elkaar blijven opbouwen door onze getuigenissen. Onze getuigenissen, geliefde. Onze woorden van geloof delen met anderen. God werkt nog steeds. Ja, want lieve mensen, als u dat houdt, al is het bij wijze van spreken, u zit in een groep, deel wat de Heer voor u gedaan heeft. Het maakt iemand anders blij en het kan een ander bemoedigen om vast te houden en door te gaan. Ik praat met mezelf vanmorgen. Want geliefde, geloof me, u weet niet hoe blij ik ben als ik hier mag zitten en u mag bemoedigen. Omdat ik weet dat ik mezelf ook bemoedig, hoor. Net zag ik dat ik een telefoontje kreeg. Maar lieve mama Florence, u mag weer bellen. U mag weer bellen. Ik ben bidden in de bemoediging. Maar geliefde, laten we lief zijn voor elkaar. Laten we elkaar zegenen. En we hoeven het niet altijd te doen met geld of met middelen. Hè? We hebben onze tong. We hebben de woorden van God. We kunnen spreken. Halleluja. Spreken in iemands anders leven. En hier hebben we mama Florence die belt vanuit WhatsApp. Een hele mooie ochtend, mama Florence.
1: Hallo, hallo. Goedemorgen. Ik ben Ja, goedemorgen, geliefde zus. God zegen.
0: Bless
1: you. Ik word zo bemoedigd, omdat ik anderen ook precies zo heb bemoedigd. Niet lang terug.
0: Amen.
1: Maar God is goed.
0: Amen.
1: Luisteraars, groeten. Lieve luisteraars, al de geweldige luisteraars van de Radio Shalom. Ik groet jullie allemaal. En ik wens jullie God is goed.
0: Amen, maar, amen.
1: We danken de Heer. Geliefde zus, we danken de Heer. En
0: halleluja.
1: Dank u wel. Het was weer een dubbel, maar God is goed.
0: Amen, amen.
1: We zeggen dat we gelovigen zijn. We dienen één God. We aanbidden één God. We zijn broers en zussen. We zijn kinderen van één vader. En dan zijn we één, moeten we elkaar ondersteunen.
0: Amen. Yes, amen.
1: En dan moeten we elkaar lief hebben, ondersteunen. Amen. Kijken altijd waar één van ons tekort schiet en helpen.
0: Zo is dat, zo is dat.
1: En daarom danken we de Heer dat hij ons die wijsheid, die kracht geeft, die inzicht. En dat God zijn liefde in ons hart mag doen.
0: Halleluja, helemaal.
1: En vrede, amen. Dat we één mogen zijn in
0: amen. Jezus. Thank you so much, lieve mama. Yes. Blessed day. Lobby.
1: Dank.
0: Amen. We houden ook van u. Blessed.
2: Bye.
0: En geliefde, dit is precies wat er gebeurt. Hè. Wanneer, dus God is wijsheid. Hè. God weet wat hij doet en wat hij zegt. Op het moment dat we elkaar verscherpen, bemoedigen. Dit is wat er gebeurt in een ander. Joy, vreugde. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat we nodig hebben. Om verder te kunnen gaan in dit mooi, gezegend wereld waarin wij leven. Wauw, geliefde, wat bijzonder. U weet, wij als christenen, stop om te praten over andere christenen. Negatief te praten van, ja, en ik ga nooit zaken doen met een christen. En al dat soort dingen. Stop, hè. Stop om dat soort dingen te zeggen. Je woorden hebben kracht. Een christen praat geen lege woorden. Want onze woorden worden ondersteund door de hemel. Hoe kan je zeggen van je gaat geen zaken doen met een christen? Want als je ziet dat ze iets doet dat eigenlijk niet is als wat God zegt, bid voor haar.

De liefde is puur. Onze lieve zus Hilly Verwij zegt love you sister, love you groetjes. And I love you back, I love you more.

Dus Gado Biggie en God, wij zijn grootheid door zijn kinderen. En dat is precies de reden waarom we geen keus hebben om liefde te zijn. Liefde te geven. In liefde te wandelen. Dus geliefd dat moment dat je je niet lekker voelt. Bemoedig iemand anders. Want het moment dat je iemand anders bemoedigt of liefde geeft, geloof me. Zoals Spreuken 27

En we sturen de groeten van morgen richting alle leerkrachten. Hè? En we bidden ook voor hun, de ambtenaren. Korps, politie. En de lieve verpleegsters, verplegers. We sturen de liefde voor u. Geniet ook van Radio Shalom, ook waar u bent. Want dat is wat we hebben, hè? De liefde. Het vergaat niet. Blijf mooie dingen doen en mooie dingen maken. En het is 1:08. 8:00, dan weet u dat we dan elkaar zullen groeten. Maar we zullen er altijd zijn, hè. Voor elkaar. Maar ik ben er voor 2 weken niet, dus 2 weken zult u mij niet horen. Maar mijn lieve, bijzondere collega's zijn er wel.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

En ook denken we vanmorgen aan alle jarigen. We feliciteren alle jarigen. Bent u Bigiari of Chiari geworden? De familie, de crew van Shalom. We feliciteren u met uw bijzonder nieuw levensjaar. Heeft u nieuwe dingen gedaan, omdat God nog altijd nieuwe dingen doet? Gefeliciteerd met uw nieuwe onderneming. Gefeliciteerd als u misschien een leven heeft gegeven vandaag. Ja, want u heeft misschien geboorte gegeven aan een meisje of een jongen. Gefeliciteerd, geliefde. Bent u in het huwelijksboot gestapt? Bless you, want dat was takkie gehoorzaamheid. Is beter dan offeranda. Ik feliciteer dus gewoon iedereen die vandaag iets te vieren heeft. Maak er een bijzondere tijd, een bijzondere dag van.

En ook denken we aan de mensen die zich niet lekker voelen. De mensen die een beetje, ik wil niet zeggen ziek zijn, want je bent niet ziek, je voelt je ziek. Ik bid God dat hij u kracht geeft. Genezing, genezing is uw deel. Goddelijke gezondheid is uw geboorterecht. Claim dat vandaag. Claim dat gewoon elke ochtend, want u hebt er recht op. Dus wees heel snel hersteld, heel gauw hersteld.

We meet the baka because the comes from the Heer Jesus Christus is spoedig. Maar u weet, gewenning aan een wampje sunny. Want wanneer we zo bezig zijn met mensen en plotseling gaat de persoon en je weet dat de persoon gewoon eerder weg is bij onze koning Jezus, dan ga je de persoon missen. Maar we bidden dat de Heilige Geest de plaats kan innemen en u echt daar zo kan bijstaan, de liefde. En want hij is onze trooster, hè? Dus we bidden dat God, dat de Heilige Geest u troost.

0: Die kon je niet nemen.
1: En zorg en hoop. Quata passie stuur ik ook de groeten. En de lobby, de lobby, de lobby. Goedemorgen iedereen. En blessie vrijdag. Zie ik hier in de groep. Ik zie ook pas net dat we een groep hebben.

0: Eu votam pe Cadu.
1: And brudeles, brudeles, besen al obigi. Besen de groete, de blessie van koning Jezus, hè? En ook voor onze lieve zus Mirjam en haar zonen. En broeder Henk, onze trouwe luisteraar. En zijn lieve vrouw, ik stuur de lobby de groeten daar. Ook al waar u bent, geliefde, deze ochtend. Merci naar lobby. En laat niemand voor u komen staan om u te zeggen van mi biggie moro gado, hè? Because no man is able to stand before us. Waarom? Because he that is in us, hè? U mag het afmaken. Hij is groter dan hij die in de wereld is. Dus niemand is in staat om voor jou te staan, om te komen zeggen, come on. I know.

die mensen van Frans-Guyana. Ik stuur ook de groeten en blessie en ook de mensen in Miami. Nederland, ja, die mensen zijn, ze luisteren. En overal waar shalom, eigenlijk shalom is overal, hè. En soms, hè, denken we... Shalom is alleen maar in enkele landen, maar shalom is global. Laat dat duidelijk zijn, global zijn we.

15 minuten voor 8. En we doen het dus met Kenia Dominia. Een jonge Suriname die het goed doet. Een kind van God.

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, als wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik in om een fonfonchimboy-ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
0: Alla you blessing yang, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Het is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
7: God zegen, ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag willen we samen nadenken over het thema het Pinkstervuur in deze generatie. Het Pinkstervuur, dat is het vuur van de Heilige Geest. Weet u, we leven in een tijd waarin veel mensen moe zijn. Ze zijn moe van slecht nieuws, ze zijn moe van verdeeldheid, ze zijn moe van oppervlakkigheid. Er is zoveel informatie, maar er is weinig richting. Er is veel contact, maar weinig echte verbinding. Er is veel lawaai, maar er is weinig vrede in het hart van die mensen. En juist in zo'n tijd spreekt het Pinksterfeest krachtig. Als we kijken naar het Bijbelboek Handelingen, dan lezen we hoe die discipelen bijeen waren. Ze waren wachtend, ze waren biddend en misschien ook onzeker. Jezus was opgevaren naar de hemel en toen gebeurde het onverwachte. Er gebeurde toen iets onverwachts. Weet u wat er gebeurde? Er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag. En tongen als van vuur daalden neer op ieder van ze. En dat vuur was niet bedoeld om te vernietigen, maar om aan te steken. Niet om angst te brengen, maar om leven te brengen. Niet om mensen uit elkaar te drijven, maar juist om ze samen te brengen. En Pinksteren is het moment waarop Gods geest, de Heilige Geest, mensen in beweging zet. Pinksteren is het moment waarop de Heilige Geest gemeenten in beweging zet om te gaan, om het evangelie in deze eindtijd te verkondigen, gelegen of ongelegen. En misschien denken we vandaag, dat was toen, maar wat betekent het nu? Wat betekent het in deze generatie? Wat betekent het anno 2026? En dat is precies de vraag waar we vanmorgen bij stil willen staan. Ja, we gaan verder. Er is zo leven in een tijd, toch, die generatie, de huidige generatie, verlangt naar echtheid. Mensen hebben genoeg aan mooie woorden zonder inhoud. Jonge mensen zoeken naar echtheid. Ze zoeken geen perfect plaatje, maar ze zoeken naar waarheid. Ze willen niets hebben van een religieuze vorm zonder hart. Die dingen hebben ze niet nodig. Ze zoeken niet naar dat soort zaken. En misschien is dat juist waarom het Pinkstervuur vandaag zo dringend nodig is. Want de Heilige Geest maakt geloof levend. De Heilige Geest brengt geen koud systeem, brengt geen traditie, maar de Heilige Geest zorgt voor een levende relatie met God. En die eerste christenen hadden geen grote gebouwen, ze hadden geen media, ze hadden geen machtige positie, maar wat ze wel hadden is vuur in hun hart. Ja, ze hadden vuur in hun hart, ze hadden liefde voor Jezus, ze hadden bewogenheid voor mensen, ze waren met ontferming bewogen over het verlorene. Ze hadden vrijmoedigheid om hoop te verkondigen. En dat zag iedereen. Iedereen kon het waarnemen. Iedereen kon het zien. Misschien mist onze generatie niet allereerst kennis over God. Maar zichtbare mensen die werkelijk met God leven. Dat wil deze generatie zien. Ze willen mensen zien bij wie ze vrede proeven. Ze willen mensen zien bij wie ze liefde zien en hoop. Het Pinkstervuur begint niet op een podium. Nee, absoluut niet. Het begint in een hart. Hoort u mij? Het begint in een hart dat zich openstelt voor God. Daar begint het. Yes? Het Pinkstervuur geeft moed. De discipelen waren voor Pinksteren waren ze bang. Ze waren bang. Ze trokken zich terug achter gesloten deuren. Ze waren bang. Maar na Pinksteren gingen ze naar buiten. Pinksteren zorgt ervoor dat een gemeente niet bang zal zijn, maar naar buiten zal treden om te evangeliseren. Na Pinksteren kwamen ze naar buiten en wat veranderde? Niet hun omstandigheden, maar hun hart. Gods geest gaf ze moed. En dat hebben we vandaag nodig. Want het is niet altijd eenvoudig om christen te zijn in deze tijd. Soms voel je je alleen, vanwege je oprechte overgave aan Jezus. Soms lijkt geloof iets geworden dat je liever privé houdt. Soms ben je bang voor meningen van anderen. Maar Pinksteren leert ons dat God gewone mensen gebruikt. Petrus was geen perfecte man. Hij had Jezus zelfs verloochend. En toch werd hij vervuld met de Heilige Geest. Toch werd hij vervuld met Gods Geest en hij begon vrijmoedig te spreken. En die doorbraak ervaart een gemeente die een Pinksterervaring meemaakt. God zoekt geen perfecte mensen, hij zoekt beschikbare mensen. Misschien luistert u nu en denkt u, u bent niet sterk genoeg, of u weet niet genoeg, of u heeft fouten gemaakt. Pinksteren zegt Gods kracht werkt juist in menselijke zwakheid. Dus hoogmoed krijgt geen ruimte. To God be the glory. Waar de Heilige Geest ruimte krijgt, ontstaat moed. Moed om lief te hebben. Moed om te vergeven. Ja, moed om opnieuw te beginnen. Moed om een licht te zijn in deze duistere, onreine wereld. Dat daarvoor zorgt, Pinksteren. Je bent niet bang voor mening van anderen. Wat voor jou belangrijk is, dat je het licht van Christus uitdraagt. Maakt niet uit wat voor mening mensen willen hebben. Jij bent erop uit om Jezus te verheerlijken. Dat is wat het Pinkstervuur doet met een christen. Hoort u mij? U gaat niet bang zijn voor mensen wat mensen willen denken. Je gaat gewoon openlijk uitkomen als christen. Het vuur van God verspreidt warmte. Warmte. Vuur geeft niet alleen licht, maar het geeft ook warmte. En wat deze wereld nodig heeft, is warmte. Mensen vereenzamen, mensen raken geïsoleerd, families raken verdeeld, vriendschappen worden vluchtig en oppervlakkig. Veel mensen dragen stil verdriet met zich mee. Maar dat is de vraag. Herkennen die mensen iets van Gods liefde door ons heen als christenen? Herkennen ze wat in ons? De Heilige Geest maakt mensen niet hard, maar zacht. De Heilige Geest maakt mensen niet trots en hoogmoedig, maar nederig. By the way, hoogmoed is demonisch. Toch? Hoogmoed zegt, ik ben beter dan die en die en die, is demonisch. De Heilige Geest maakt mensen niet liefdeloos, maar bewogen. In Galaten lezen we over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als christenen vandaag werkelijk zouden leven vanuit de vrucht van de Geest. Dus niet alleen praten over geloof, maar geloof zichtbaar maken. Dan een luisterend oor bieden, iemand helpen zonder iets terug te verwachten. Vergeving schenken waar er bitterheid zit. Vrede brengen waar er ruzie is. Dat is ook Pinkstervuur, beste mensen. Dat is ook Pinkstervuur. Vrede brengen waar er ruzie is, is ook Pinkstervuur. Niet spectaculair misschien in menselijke ogen, maar krachtig in Gods koninkrijk. Krachtig in Gods koninkrijk. Ja? Deze generatie heeft hoop nodig en we leven in een tijd van onzekerheid. We leven in een tijd van oorlogen, economische zorgen, spanningen in de samenleving. En veel mensen vragen zich af, waar gaat dit naartoe? Maar Pinksteren wijst omhoog. God heeft de wereld niet losgelaten. De Heilige Geest is Gods aanwezigheid onder mensen. De Heilige Geest is een teken dat God nog steeds werkt, nog steeds roept, nog steeds levens verandert. En daarom hoeft een gelovige niet zonder hoop te leven. En hoop is niet doen alsof alles goed gaat. Hoop is weten dat God groter is dan onze omstandigheden. En misschien zit iemand nu te luisteren die moe is geworden of die ontmoedigd is of leeg van binnen. Dan mag ik u vandaag zeggen, Gods vuur is niet uitgebrand. Hij wil opnieuw aanraken, opnieuw vervullen, opnieuw richting geven. Soms denken mensen dat geloof alleen iets is voor sterke mensen. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat God dicht bij de gebrokenen van hart is. En Pinkster begon ook niet bij zelfverzekerde helden. Nee, Pinkster begon bij wachtende en zoekende mensen. En hoe ontvangen we het Pinkstervuur? Heel simpel. Heel simpel. Het begint gewoon met eenvoud. Het begint gewoon met gebed, met eerlijkheid en met verlangen. Hongeren naar de Heilige Geest. Waarbij u hem vraagt om u te vervullen met zijn Heilige Geest. En te dopen in de Heilige Geest en met vuur. God zoekt geen indrukwekkende prestaties. Hij zoekt mensen met open harten. Amen. Het Pinkstervuur is niet bedoeld voor één generatie. Het was niet alleen voor die eerste discipelen. Het was niet alleen voor vroeger, maar het is ook voor nu. Het is ook voor deze generatie. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat u mensen die luisteren, die zich leeg voelen, ontmoedigd zijn of geen hoop hebben, Heer, raak ze aan, mijn God. Ik bid dat ze hun leven aan u zullen geven. En dat ze een bijzondere aanraking van uw geest mogen krijgen. Een bijzondere encounter mogen ervaren. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. To God be the glory. Amen. Dank u dat u wilde luisteren. Morgen zijn we wederom bij u met het programma. Een goed begin. God bless you.
6: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: doen. Paar Bode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Paar Bode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Paar Bode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Paar Bode Extra via www.paarbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, naskip, naf you.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, waarde luisteraars, broeders en zusters. Mijn naam is Eugenie Mandung-Josetico, eerste vicepresident van de EBGS. En ik mag morgen weer op deze vrijdag via uw programma De Hernutte samen het woord van de Heer delen of samen in het woord duiken en daar kracht uit putten. Wij vangen deze dienst aan in de naam van God de Vader, God de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. En wij lezen uit de dagteksten. En deze woorden voor vanmorgen zijn gehaald uit Psalm, of voor vandaag, zijn gehaald uit Psalm 27 en Johannes 11. Psalm 27, vers 14. Wacht op de Heere, wees sterk, uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Psalm 27, vers 14. En Johannes 11, de versen 21 tot en met 22. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Het bijbehorend lied, laat mij slapend op u wachten. O, dan slaap ik zo gerust. Geef mij heilige gedachten en wees in de slaap mijn lust. Het lichaam slaapt, maar het hart waakt. Daar het zich in u vermaakt. Mag ik dicht bij Jezus wezen. O, dan slaap ik zonder vrezen. Dat is uit ons gezangboek, gezang 611, of het eerste vers. Als ik opzie naar uw heiligheid, lied waarnaar wij luisteren.

Laten wij bidden. Heer onze God en Vader, wij komen tot u in dit moment van bezinning. Heer, dank u dat uw woord tot ons mag spreken. En ook wanneer ons hart onrustig is, wilt u tot ons spreken. Heer, wij bidden u, geef ons een open hart om te horen wat u tot ons wilt zeggen. Schenk ons geloof, hoop en geduld en leer ons wachten op u. Dit bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Wij luisteren wederom naar een lied en dat is God wijst mij een weg.

Wachten op de Heer. Broeders en zusters. Als we stilstaan bij de Bijbelgedeelte voor deze dag, Psalm 27, vers 14 en Johannes 11, de versen 21 en 22, dan worden we herinnerd aan het belang van geduld en vertrouwen in God. Vooral in tijden van onzekerheid en moeilijkheden. In Johannes 11, vers 21 tot 22, zien we Martha die na de dood van haar broer Lazarus naar de Heer Jezus toe komt. En ze zegt, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u zal geven wat u hem vraagt. Wat zien we hier? Hierin zien we de worsteling van verlies, maar ook de hoop die Martha heeft in wie Jezus is. Ze heeft verdriet. Maar tegelijkertijd vertrouwt ze erop dat er nog een mogelijkheid is voor God, voor de Heer Jezus, om te handelen. Ja, een bijzondere combinatie van woorden hoor. Wachten en vertrouwen. De psalmist roept ons op om te wachten op de Heer. En dat wachten is niet een passief wachten, maar een actief vertrouwen. Het vraagt moed, het vraagt volharding. Want wachten betekent vaak dat het antwoord nog niet zichtbaar is. En dat herkennen we in het leven van Martha. We herkennen dat. Haar broer Lazarus is gestorven. Haar hart is vol verdriet en misschien ook teleurstelling. Heren, als u hier geweest was, we horen de pijn

Maar dat zegt ze. Maar ook nu weet ik. Te midden van haar verdriet en vragen blijft er geloof. Een geloof dat zich vastklampt aan wie Jezus is. En dat is precies wat Psalm 27 ons ook oproept. Wacht op de Heer. Houd vast. Zelfs als je het nog niet ziet. Misschien herkent u zichzelf hierin. Misschien bent u aan het wachten op een doorbraak, genezing, antwoord op een gebed. En misschien voelt het ook aan alsof God te laat is gekomen. Deze twee teksten, luisteraars, broeders en zusters, laten ons zien dat er momenten in ons leven zijn waarop we moeten wachten. En wachten kan moeilijk zijn. Want wachten vraagt om geduld. Het vraagt om geloof. En we kunnen in ons dagelijks leven, net als Martha voelen, dat de timing van God niet overeenkomt met onze verwachtingen. Want als we eerlijk zijn, we verwachten vaak, we verlangen naar directe antwoorden en oplossingen voor onze problemen. Maar het voorbeeld van Martha herinnert ons eraan dat we onze verdriet en vragen bij Jezus mogen brengen. Ze bleef hoopvol. En dat is precies wat God van ons vraagt. Dat we in onze kwetsbaarheid naar Hem toekomen. En blijven geloven in Zijn goedheid. Ja, zelfs als we ons overweldigd voelen. We mogen ons bemoedigd voelen vandaag, zusters en broeders. Om op God te wachten. Met als Martha. Wetende dat Hij ons hart zal sterken. En dat er altijd hoop is in Zijn aanwezigheid. Want in het wachten kunnen we soms juist groeien in ons geloof. En leren dat God met ons is. In elke situatie. Met de nadruk, in elke situatie is God met ons. Als gelovige. Ja, wachten is moeilijk. Maar wachten met vertrouwen opent de deur voor hoop. Want de Heer komt nooit te laat. Hij werkt. Ook wanneer wij het nog niet zien. Daarom mogen we de moed niet verliezen. Houd moed. Blijf hopen. Blijf vertrouwen en mogen zeggen, net als Martha, maar ook nu. Amen. Majesteit, koning in eeuwigheid.

Wij bidden. Trouwe God en Vader, Heer, wij danken u dat uw woord ons leert. Het leert ons wachten en vertrouwen. Heer, u kent onze harten. Heer, u weet waar wij op wachten, waar wij hopen en waar wij misschien teleurgesteld zijn. Heer, maar vanmorgen bidden wij. Geef ons kracht om te blijven wachten op u. Sterk ons hart zoals uw woord belooft. Leer ons vertrouwen, zelfs wanneer wij het niet begrijpen. Geef ons het geloof van Martha om te zeggen, maar ook nu. Ook nu bent u God. Ook nu werkt u. Wilt u nabij zijn in elke situatie en vrede geven, Heere, uw vrede die alle verstand te boven gaat. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Geliefde broeders en zusters, het is vrijdag. En wij danken de Heer dat Hij ons tot nu, door de gehele week doorgeleid heeft tot op dit moment. En wij vertrouwen erop dat Hij ons ook zo verder zal leiden. Zo bid ik u Gods leiding toe op deze dag. Mijn naam is Eugenie Mandung Josetico, eerste vicepresident van de Evangelische Broedergemeente Suriname. En ik kwam tot u via uw programma De Hernutter.

0: Keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Het is 9 uur.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip, Nafiu.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah,
4: yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Prijs dan neem voor Jezus Christus. Sranamang na in Sranakondre, na nga buitenland. Me bar wan santa odi na in Jezus Christus neem. Me bar odi ook to na a president voor Sranakondre. A vice-president voor Sranakondre. De ministers na alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan santa odi na in Jezus Christus neem. Meneer na van Gender en Wendel en me doe a worko voor een voorganger na in Sranakondre na nga buitenland. Today a day this baka we day via de radio zenders voor Radio Shalom na in u osso camera na da Bible Boskopo een brief aan Suriname. We spe you day no day we say do we sumana you a Bible Boskopo di si a de prespari gi you fu Hori yutanapo fuka sabitaki agado di meki hemel na agrontapo masra gado Yehova papa almati aikari you door e mampiking akonu fu glory Jesus Christus. Ide ade idisi we chari a Bible boskopo dis giyu so shatu lobby wang and tide we taki oktu abra akari fu libishma Sang Masra Gado Almakti Kariwi, Lobi Wang. Masra Gado Almakti Kariwi, Akari Ala Libishma. Eni wafdeng, fosi programa, sang bedraikaba, sawi bemeki, dawi bentaki, Masra Kari Ala Libishma. En disi woshija na eni Bible buku, na eni abuku fu Jacobus 1 vers 18. Lobi Wang. Na je leest ja na in Jacobus 1 vers 18, hij schreef taki, naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Lobiwang, je jere sa Bijbel boeko etakja na in wa Nederlands Bijbel. Hij schreef taki masra kariwi voor de eerstelingen onder een schepsel. Lobby wang, we teki ook toe wan Sranatongo Bijbel. Gide wan sa de moro betre na ini a Sranatongo. En dat we lezi na ini a buku voor Jacobus, kapitaal 1, da vers, tina Haiti. Lobby wang. Na ai skrifi ataki gadoben teki abosroiti fu meki ukon sabi atru boskopu fu ukon kisi anyon libi disi meki taki witeki afosi presi na mindri alade sani di ameki love you one yeshi taki asani sa epsa nanga wi na ina grond tapu disi dende disi tak masra Jesus Christus o kombaka en walosot san epsa lobi wan na fu chari wi komoro crossbay na gado omdat de sandis musufu pasa omdati yabi furus madi etaki mine bribi taki wan gado de yabi furus madi etaki mine bribi taki masra Jesus Christus de amamchi fu gado en ade akonu fu konu ade a messias a wan di bende di de en disa kong furus ma nepot bribi na ina sandati Ma Bible buku e give it duidelijk ja ataki masra gado almakti teki abosroiti lobi wang na wan besluit sa masra gado almakti teki fanafu begin fu grond tapu ateki abosroiti fu potiwi na da fos presi fu aladin trasani di ameki you sabi masra gado almakti meki furu sani na eni a grontap disi if you lazy abuku fu genesis capital 1 da yeshi dape fu masra meki a grontapu disi lobi wang ena dore krakti ameka grontapu disi dora krakti fu en santa yeye dora mofo fu en sa ataki taki tide faya mude en tide Bomude, watramude, libishma, na so masra meki a grond tapu disi lobi wang. En gi aladen sani sa a meki, alasani ataki bembung en apoti libishma leki a fos presi na eni ala
tra sani sa ameki. So wile klibisma, masra efer wakti wan betre sani fu wi. Masra efer wakti dati we teki ale speki abra asandi adu, abra abusroiti sa ateki. Masra efer wakti fu wi, tak we sla acht tapu abusroiti sa ameki fu teki wi. Poti tapu a fos presi fu ala den sani di ameki. A poti wi pasa den bong, a poti wi pasa den meti, a poti wi pasa den santi nanga den liba nanga ala sani den bergi, a poti wi pasa den sani di sisa ameki, a poti wi na a fos presi. So masra efer wakti fu minanga yu, lek libisma, dati we sla ach tapasan dati, en fa we kan sla ach tapu abosroiti sa masra teki. Na fu kondini masra, na fu taken tangi, fu sa adugiwi, dat apotwina ina grond tapu disi, anososo wide na ina grond tapu disi, ma wide tapa fos presi na ina grond tapu disi. Bible buku skrifi na ini abuku disi, Jacobus capital 1, da vers tina Haiti ataki disi meki taki wi teki a fosi presi na mindri ala den sani di a meki na abosroiti sangado teki fu potwi moro hei moro den trasani na ina gron tap disi. Amen. Lobi wan abunyusu na eni episkopu disi wofeni oktu na eni wan tra Bijbelgedeelte. En first we gonna Bijbelgedeelte dat die. We want to keep chiso nanga you abra den sansa epsana in a grond tapu. En we want to keep chiso nanga you ook to abra den ontwekelinge sa epsa rond a opwekking na eni a grond tap disi. You sabi tefwe tak abra a opwekking da we taki abra bumfuru sumasan kona wang en de din masra tapu a let fasi en de dusa Bible buku etaki. Da we luku gona akondre Kenya, da we luku gona ini repentance and holiness ministries. Da we luku drape fa masra e chari en people. We luku fa masra e wuroko nanga en people na enida kondre Kenya. No soso enida kondre Kenya, ma alasena en grontsapu pe masra e chari en profeti pasa en du bikisani mindri libishma ondro a ai fu libishma. Lobi wang, da biki profeti, Dr. David Owiar, amandisi, masra e charen tapu wa wondru bari fasi fu chari wambiki opweken kong na ini a air grond tapu. Masra e kobroiki amandisi tapu wang wardag fasi tapu wa lespeki fasi en oktu tapu wa wondru bari fasi fu chari somes makona wang fu chari bombiki koma kandra pe wondru nanga marki efen presi. Pelaman e waka, breniwa e konshi, dofwa e koyere, HIV AIDS e genees, lobby wan, tratrat takru siki e genees, wala sotu siki sang, bende na ina grond tapudis e genees, lobby wan, furusma san datra char kompoti, na den bigi komakandra, de kisi den dresi, lobby wan, ala den sandisi, na fu wiki masra Jesus Christus grani nanga glory. Ala den sandisi, na fu taki tangi na masra Jesus Christus. Dati abrudu feng as talenter beschikken gi wilek.

Pas quelqu'un qui mina nga yo furi kan kisi da dresi sawi muskisi en moro furu da libi fu tego. Lobby wan na eni akondre disi Kenya one bigi upwekeng efen presi moro lek bifo. En dat ina a upwekeng sang Bible buku eskrifi abarataki furusma o koma kandra na wan en dape masra o woroko dore krakti dora krakti fu asanta yeye fu chari dresi fasigi libishma. Bible buku eskrifi oktu taki in the last day sawe libi furusma o kondini en en masra osori en krakti na wimindri. Lobi wang, tidedei we luku na eni den bigi bigi koma kandra sang masra e chari a bigi profeti disi profeti Dr. Nafot Owor a e chari pasa na ala de kondre peye shi taki sma e kisi dresi sma e kisi betre fu ala sotu siki. Lobi wang, da we must give God of glory, we must grant thank God fu ala de sansa I do. Lobi wang ook tu na ina tenfu masra Jesus Christus di abe wakana ina grand tapu disi da ye shi taki furusma ben kisi dresi fu ala sotu siki sadebe abi en disi masra gado ben saki na de woroko fu mi papa na de sani samishi mi papa edu na dat mi edu. So up to na eni agron tapu disi na de sansa masra Jesus Christus ben du na eni agron tapu disi na de san disi we gado echo break we fu du up to wondru nanga marki dresi fasi gilibishma fudeka kombumbaka and fudeka tandin gado fufeni da libi futego. So we look out to that libishma muwaka na in the footspore fu masra Jesus Christus. Libishma muwaka baka masra Jesus Christus. And masra Jesus Christus ben takwan sani. A ben taki den sani sang mi edu na ena gronsapu. Womandu de oktu en kande moro bigi wa moro dati wo du oktu lobi wang. This ina sang masra Jesus Christus ben taki. And today yeshi I pasa na ina grand chapu disi wondru na marki dresi fasigi ala libisma sa ebribi en sa wani wakabaka masra Jesus Christus. Oh, this day wa wondru bari sani. This day a ain't revival we karen. This day a ain't tight sa upwaking sa event presi na ina grand chapu disi. Lobi wang ma we gomora fara na in Bible buku, dan we luku ook to like fawi ben taki, we must waka baka masra Jesus Christus if we wani wondru na nga marki feni presi na ina grand tapu disidora kraktifu asanta yeye that we must ma waka baka masra Jesus Christus. For that ede, we luku na in Bible buku sa Bible buku e taki abra a pistori disi that we luku na ini a buku fu Petrus lobi wang that we lesi na ini the first book of Petrus, capital 2, the verse 21. Lobby 1, the first book of Petrus, capital 2, the verse 21. Ascrivi, want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u het voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Lobby 1, je hier is een Bijbelboek en taki. Ataki na eni da first book of Petrus capital 2 ataki capital 2 da verse 21 ataki want hiertoe zijt gij geroepen daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Dat we teki ook toe was er een tonge Bijbel voor we kan verstaan moro betere de wan die de moro betere na eni dat er een tonge lobby wang dat we lezen ook toe na eni dat first book voor Petrus na eni New Testament kapitaal 2 dat versie 21 ataki voor dat ene gado
kari unu, dika Kristus.

0: Geliefde Heere Jezus, dank u wel dat u voor mij de dood overwon. Dank u voor uw trouw. Ik kom bij u vandaag met een open hart. En ik belijd u al mijn zonden. Mijn ongehoorzaamheid aan u belijd ik. Mijn zelfgerichtheid belijd ik u. Alle vormen van afgoderij in mijn leven, die belijd ik u. En alle andere bewuste en onbewuste zonden. Ik vraag u om vergeving, Heere Jezus. Maak mij rein voor u. Door uw kostbaar, dierbaar bloed. Vandaag ontvang ik u in mijn hart. Als mijn Heer en Redder. Als mijn meester en koning, Heilige Geest, ik dank u voor uw werk in mij. En ik vraag u, vul mij dieper en dieper, opdat ik God zal vrezen. Maak mij gereed voor uw eeuwig koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen. En wel, kostbare mensen, laten wij ook bidden voor Suriname. Heere God, wij leggen heel Suriname voor uw genadetroon. En wij belijden alle valsheid, alle slechtheid van Suriname, alle onzedelijkheid, alle ongehoorzaamheid, alle aanbidding van de dood in ons land. We belijden leugens. We belijden jaloezie en nijd. Heere, vergeef ons land. Vergeef een ieder van ons. Van hoog naar laag, oud en jong. Iedereen, Heer. En reinig ons land met uw dierbaar bloed. O Heere Jezus. U die alle vrees uitdrijft met uw volmaakte liefde. Scheid ons toch af van de duisternis, o Heer. En breng ons compleet terug bij u. Sla de deuren naar de vijand dicht, och Heer. En leid ons naar uw eeuwig koninkrijk van dag tot dag. Van uur naar uur, van minuut tot minuut, van seconde tot seconde. Heere Jezus, wij aanbidden u, wij loven en wij prijzen u. In de grote naam van Jezus Christus. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Sveriges LFU.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Love you on me paru wa sweet odi wins pe ude e arki a programa uma tide vrouwen vandaag en me bar odi na atiri a leidinggevende voor a programa vrouwen vandaag na Radio Shalom Pastor Margo Saling Daly na Sisa Douglas die door de week Teleki donderdag de koning een mooi programma. Ja, en ook toe die de vrede we koning een sranantongo programma. Mina Sisa Fidelia Grand Galon en mi app nummer na +233 209 06 8585. You can app me if you find that a programma boom. En if je op moro actie, maar de onderwerp samen doe je zo, de fufeni ook to na Google. If you know, man do Google actie wan gram chim for you. If you young, go na Google, dat je kan vind walo informatie die we praten. Ja, maar misaptak, ano alas mij go na Google, kan je no abating, maar aboom fui sapsani, fui leri fui srefi. Misrefe leri tu. Ja, mi aben druk, maar toch, gado ten na gado ten. Omdat, if gado no de in you libi, if you ne giten na de sani fu gado, da fayo libi. We must git Ting na de sanif gado. I held the gi you, I held the gi me. Ya, winche uroko ida uroko kargado. Is da oso kargado. Ye rest kargado. Ala sani beku kargado. Lobi wama fos migo moro fara, meku begi pota programa ini masra anu. Masra ugi u grand tangi fu Radio Shalom, ugi u grand tangi fu Eretz, di abaheri management, de wang di opo a station di si konanga fisi fu yu gebruik. Yu gebruik Eretz lekwang instrument fu yi kan do de programma di si. Gado ugi u grand tangi. Alla sani sang e du tapusa Radio Shalom. Na garo na fugi yongu, na nga uruang, moro nyusu for you. Fu prati a evangeli for you, na nga singi, na nga begi, na nga winsi sot fasi, priki. Garo, shalom telefisi, shalom radio, we begi masragi a direksi, gire uveizeit uktu. En ala arkiman, di emeki we shitaki, a belangrijk taki radio shalom de, daar ugi u grand tangif dati. Ugi u ala preisu dati, en alas mani u arki na programma tide, we pota onderwerp in u anu, en sawi o taki tide, meka de wa lerigi, a presentator na nga valerigi des marie arki. Grand tangi for you blessing masra. Grand tangi da you santa ye etiri we doro a hieri programa. We beg if dati tiri we masra. Sorry we masra. Ya masra, no meki we lash you passi. That you no wani. And we no salash you passi. Ala sansa we tak ja masra. Make you yeye broken pispisi. Di a presentator nga ala trawang baka a programa to prakseri to arki to gi daro jiwi moro weisei we begi dati ki a heri leiding for Radio Shalom nga ala luisteraars wins pef grond tapudende in Jesus name. Amen. lobiwang dawo begin so a tema na sem tema DC we carrying gusontu fructu siri dus de fructu gusontu siri di de ini de fructu ya mi hoop dat mi takembu if mi no takembu ma sansa buan taki fructu abi siri en a siri fu en abi vitamina na ini di kane uno be sabi yu be sabeng ba yu di sabeng ba sor trawang sor dem fa dem gebruiken yu di no sabe ete begin gebruiken want abungi mi abungi yu abungi wi ala may God bless uno na nga arki mi wan tide meko arki wan poku ko arki apoko da pakapoko da bo begin direct na nga onderwerp en a onderwerp fu tide a siri di mo tak abra en na pampung ya pampung edu furu na nge matide otak sosoro soso abra agusonto di de ini asiri de vitamina di de ini asiri fu pampung abu ko arki asingi da wokon direk na underwerp

0: Ja, Louis Wang, dan wil ik go direct naar de pampoen pitten, pampoen siri, dan naar de directe gezondheidsvoordelen die abi sang de na in is, dan naar de vitamine, sa aye punangeng in ons ching. Ja, afos president, taki aye pinanga you ati, I make you ati de gusonto. A abi furu magnesium yeshi a wortu magnesium ubetake na a siri fu a watermelon abi magnesium and yeshi a siri fu pampung abi magnesium and dati bungiu ati and a bungiu hersena en ook toe pampusiri abi onverzadigde vetten die irregulier je bloeddruk dat want taki asandi de kar cholesterol dat want tak de fatu disi de kar onverzadigd minus afaf pure in asranantongo maar ayepi na bufuru sani de yere onverzadigde vetten de inwansiri ayepi na bloeddruk voor reguleren boom zodat je na tumsi furu soutu na tumsi furu sukru in je broedu dus a druk die a broedu mo abi fu pompu ane tumsi want a pompu tumsi da ati ekoweri ya to ma ta pompu lek fa gado meke fu a pompu a atimus pompu a broedu de adruk dat hij de na juiste presie je gezond toe. Ja, dat in de jaren is mij tak hoge bloeddruk. Want verpleegster beleer mij tak, als aan een hoge bloeddruk, een bloeddruk heke ba, na verhoogde bloeddruk, dat mij beleer je want 2 jaren geleden, voor een sisa in de verpleging dat tak. Eigenlijk, zuster, hoe niet, dat kan zijn boeren. Dat is een verhoogde bloeddruk. Maar toch, ik weet het toch. Ik weet het, ik heb een hoge bloeddruk, dus wat dat is zo. Maar toch, hoe je dat is, dat ik me leer voor een verpleegkundige. Ja, dan heb je een bloedsuikerspiegel. Ja, dus... A sukru di moet de in je broedu. A jepanga dat i tu. A jepi na ga druk, zodat je ba zuiver druk. En a jepi ook tu. Na ga a sukru gehalte in je broedu. Waardoor a risico fi abi bloeddruk na ga sukru siki. Daine abeng, a verlaging. Daarom maak je de poten, de serieën in winkri. If je gaat naar de preselect choice, je gaat naar de preselect tulp, je ziet de updates aan deze. Die mil op gaat naar de preselect, je gaat alle de soort serie deze feni. Minoshi pampoen serie, minoshi watermelon serie, et cetera. Dat minoshi, maar je ziet van pampoen serie. Hey. Dat mensen voer dapen in de winkredici. Ayepi meki de bonyo fiuko moro tranga. Magnesium et trang. Boiti, hey, a magnesium disi lobiwan. Ay du furu yare. Hey, nyande sansa magnesium abi magnesium. Ja, ushi watramusiri ab magnesium. Pampoen siri op magnesium en zink. In die pampoen abi zink ook toe. Den de belangrijk voor de bonjofiu tantranga tangusontu. Ja, en hij jepi is op zo'n matee op de ei. Mi kinde had mi ino ma waka. Dat is lekker kinde krek krek zo. De karen osteoporose dat na den dat ra kanta ke moro buere mano dat ra en a wortu di stranga gimi en mino saba a wortu di sinsra nanto ma dat wan taki ikindi den bonyo presi fiu de hachu te oposons ma da ere krek a pampu sire yepiu te kawanyama pampu siri lobiwa a yepiu ay verminder ook to ontsteking anga waardoor ina siki ontsteking yoyo desanlek yoyo butsueri we kare e kare wa yoyo kisi ondroi anu enso teishita desan disne kisi tatuan tak de vitamina a balance boom in your skin mateishi wang butsuere kon balance no de dapere. Balance no de dape, that was some fault. And tenyang asiri for a pampu dai purengi. Abi vitamina A. Yeah, a vitamina A. De yepitaki ye neutraliseer sani di e ontwikkel taki ye kis ontsteken in your skin. Dat je kies moet zweren. En hij verlaagt het risico. Voor alle dingen. De chronische ziekte is op de tak. Ah, hij abba sukru ziekte in een betere verre. Hij abba, hij broeduk ba, in een betere lobby. Waar je betere. Omdat dit de mijn getuigenis toe, lobby. Dit is de mijn getuigenis ook toe. Dat je betere den ziekte die zie. Je kan kiezen doordat je niet zo'n pot gooit in je kin. De mek tak den siki di seko. Maar te gebruik de san baka. Je niet zo'n di e werken tegen. Lobby wa je libi zonro bloeddruk tablet voor datra. Je libi zonro sukru tablet voor datra. Lobby wa mi getuigenis na dat jere. Ja, maar unobe jas of mi getuigenis. Maar met taigu tak ei roko. Lobby wa. En ook toe, sang ayepi taki, ala sotu taki yesribi moro betre. Is absoluut ye wiki, mino be abeyere ma de laste yari disi, moro meko ouro, moro meko abe, ma de taki ate ouro da isribi, in yesribi so. Ma dat lobi wang, mi getuigenis, manga mi masra. Mi masra oruf mi. Ma wansa ni a abi. Lek moro bigiwa. Ina oso. Sribi. Ay sriba her neti doroji. Deite ay sribi. If a defta ki ey. Am sribi. Am rust. Ay rust. Dus a teori dati. Dis ma mi be denki tak ay. Da min af sribi furu. Wan mi be leri. Ina dora pembende. Wie den biggest maf mi tante omu. If you be jongu da je sriba deite de taki lesi. En mino be wan de tak mi lesi. Des waardoor sribi. Mino be spananga sribi wan na lesman e sribi terwel. Sribi na dresi. Dresi gius ching. Je gius ching a kans. Wans ma be tak wang video be sen wang video tak. If they ten 10 minutes na mo you sribi, ye kis moro langa libi. 10 minutes na mo day ten, is sribi. Wins dat 10 minutes, wang datara be tae gimi, taki wang afyuru no mo. Gi you sting rus, god don wang afyuru. Ala day ten. Tek wang afyuru rust. De pi no do no wang sani. Maar lobby wan teranga yesi. So leji yesi ta, if mi no do disi, de tabara mi mabeleru asisteem dati. Te idwa san dispuru tabara inaf dwe moro. Ya? I frey fen tamara dus. Me gona nga prakseri, dat boom. Ma ino muro kolek yu na wan machin. Eja machin dry door, de taka machin dry door. Dat ano bu moro toch? Dan e stop moro. Da chari gona ki bam. Da rem ne roko, im ap rem. Daarom make de mek rem pot gi de. De mek rem pot gi by sigri de pot rem gi alasani. Da reite im rem. En a rem na sribi. Sribi na vitamine ook tu. Ja? Dus dat want taki a yepi regulier you sribi ook tu. Lobi wa mi loba a tori disi fu pampon siriere. En ook tu. A yepitak yubere fatu tumsi. Ya, a yepi oktu nanga dati. A yepi nanga stulgang. Ya, a yepi oktu te nyama pampu siri. A yepi nanga stulgang. Lobi wang, ey. Gusontu. Ayebe ook toe dat je systeem en de immuun ziekte kan nakiman etisi. Akako even, mijn pussing, als chief je pussing we bakalek vakon snel, zo snel je pussing we bakate tak voor immuun systeem. Als ik kijk kom, en dat kan je door naar je voordoor, ik klap klap, maar nooit door je opoje. Doordat je nyama pampoen siri, na gala de tra siri doobek taki, in de tra programma ba. Ja, hij verbeter je immuunsysteem. Ja, alai om een mineraal toe, die een jepi as ching, taki infecties neko in is ching, dus hij bestrijd sikilek fout taki ba. Ja, en ook toe, gide manenre, ade guson to ji u prostaat. De taki onderzoek sorry taki pampoen pet de gusontu gi a prostaat voor maningre en overactieve blaas ja dus a u pes a pes blaas e meka prostaat komoro bigi en tenya ma pampo siri da yepi. Je you young boy di abi i apwa zone i lobe winsa no a prostate problem my yepi if a gwenti nyam papa posiri then siki dat ne kone pasi de bounce baka de club mada no doro dat na imil en ook to lobby wa da mo wogo na one of the transani fu a sa apampu siri edu ya inyusti da watak over fatu inyusti fa ayuroko teika fatu inyusti lobiwa da detak I abi omega 6 fetsura ye baya tablet fentu ma of the tablet na pampu siri ere lobiwa agado disconi agado di sabi sao abifa noudu in uns ching. En gado genade agilibis makoni fugo luku takom luku sande iniden siri disi. Di uns ching abifa noudu. Trawana vergeef dat in epot sref in daimofo. Ma udeja futaki abra de gusontua na programma disi. Ja, den omega vetzure, sixi vetzure, justin aben van nodig voor verschillende, voor roken naar verschillende fasi, waardoor ontwikkeling voor je hersenen, dat gide jongen, naar groei voor de hersenen. Maar ook toe de hersen groeit ik bij de hersenen. Bij de morengu zon toe dus in jang. Nyama siri. Mek a yepi na ngay ma zon zon. Hersenen. Lovie wang. Mi gigaro grantani. Gidens ma disi. Di go suku in i laboratorium. Ta ki kom luku sang na sani komi purem fin fini. De ma leisen tak o. Na disi duso in a skin. Wa a bishop di mi begonen kerki, bishop David, I beleme. En a datra. Ay duen datra oroko, dapai kise moni. Dapai kise moni. En a datra, ay oroko oktu. Lekte arey den meki ina kondre pa oroko dape na Trinidad. Dang. I go emu go stel a dood fast of go luku teere de do sexy tap lay de dem go luku fos den do sexy da de tak e sana orzak san kirasma ja I want dat ra gewoon wa normal algemene arts da dat mus me ka rapport dan desma de go pluise uit in a stien fast ma de tra da ti de roko na nga soso de desma stien. Dat ik dat radat nu ik go aan de slag. Dat ik kan vinden wat los aan die ook toe. In die asteen vast ma. Gado koni. Gado poti koni. In die libisma hersenen. Voor du bepaalde sani. Wel, dat radat aki. Niet deze afu. fusang as libis masjing abina ini den datraf sabi. So leisi de ji adresi luku e fa roko, te dat no roko de ji wan tra adresi tak proverdisi. Ya tok lobi wa, da ye abi tablete, tak bayam no mamoro yara. I dringi di san oroko, i dringi datan oroko, ma yere sa oroko, garo pote. Giwi ini a natur. Giwi ina a natur. En da pote libisma goluku. En de feni. En te feni. Da ye prati na nga trawa. Uta garo grantang if dati. En lobiwa, abi oktu. Koper, dus dat want ik ab ijzer, sorry hè, ab koper, ab ijzer, dat is de kar de mineralen, hè? Mineralen, ijzer, koper, angalalewa, zink, dat zijn de mineralen. Ja, en dat want ik a koper, belangrijk die a gezondheid voor de zinwe. Ja, en ook to atranga ina wiri fiu dat a kopro e yepi. Ja? En a yepi ook to fuchar a eiser, a mineral di non meki yu abi lage sali, a eiser e yepi na nga sali, da yu ne fadon flow, yu sali ne lagi. Lage sali, in yu brudu no wan taki lage bloeddruk, lagi bloeddruk na nga ye bloeddruk, na wa heertra sali wat. Mi be denki tak mi bloeddruk lagi, wan mi na eiser, eiser na wa mineral, di e meki, Justin Gusontu, ja, die het giu trangas ching. Ja, dat na ijzer, dat na wa mineraal. Ja, en ook to, i abi den pampoen voordelen, de voedingsstoffen die de na ini, en den de meki recepten voor een, is abi. Abi zink, dat nou mineraal, koper, mineraal, ubetakikba, kopro belangrijk die a gezondheid voor de zinwe voor jou. Ja, a mineraal, koper, tak baya, hey, as an dis ap koper na ini, suku de sani de gruntu na na de te, die abi koper na ini. Kan de mo pot de lijst, mo go suku, da wo pot a lijst tak ye te jou, Nyanso wan frokto aba kopro de yepi na nga yu senwe. Fi yu senwe de gusontu, ore gusontu. Ya, de pampu siri ka yepi oktu a kwaliteit en olanga yu esribi. A yepi a kwaliteit fu yu sribi en olanga yu esribi. Mi te guta ki sribi gusontu, lobiwa a dei. Dimino sribi boom, kademe praxer wan sani, en so. Tem go barki mi bloeddruk, ay hey. Win san no be hey. Lobi wa aneti dimon sribi go wow, boom. Mi go donate euro, mi opo 5 euro manteng, hey. Mi bloeddruk e mooi, mi bloedsuiker e mooi, sribi na dressi. Lobby wan sribi rus na dresi jiwisji. Daarom me gado srifi besoru in e wortu. Tak dauro kode 60 day arrest. Dat na fu soru libisma taki abema fanodu. Ja? En studi sori taki magnesium kan yepi. Fu verminder stress. Lobby wan? Magnesium, magnesium. Lukumi, abi wan bruis tablet magnesium. Ja, mine dringe ala de. Mata adoro, wantro wan wiki, da bete keng puro stress. Dat wan tak, I make you hersene relax, lobi wan. Vooral if you do roko pe mus skrifi furu i mus lazy. Mi roko na lazy, lazy, lazy, skrifi, skrifi, skrifi. Dat na mi roko. Ja? Lazy, lazy, lazy. Scrivie, scrivie, scrivie. En dat is stress toch? Ik kon naar je hersenen. Dus we hebben magnesium van Oudu. En om dit toemsi, alles aan die dit toemsi. Ik doe als anima, want dat ratai jimmy. Ja? Dat ratai jimmy is je vitamine C. Nooit hij overdosis. Wie is om mee? Tijd dringen. Ik kan dringen in een bruistablet. Maar ik gebruik 2, 3, 4. Nooit hij overdosis. Integendeel, hij dressie. Just je. Dat rabetai jimmy. Ja? May God bless unu. Nanga a programma futide. Uma tide. Vrouwen vandaag. Mina sisa fidelia grand galo. You can help me, you can give your reaction, and me bar odina alasma, epigi alasma grand tangi, tak you help me, you tak nangami, and for all asa, wansabe bel me a taxisa. So, mino lobby ina help me tak sister. Hey, if anybody, on that me, ishi you telephone e furu, ma toch, mi de open lobby wa. If you help me, mo reageer. If you see me no reageer, me no shame. They give me pardon and take me in a lobby. They help it wa lazy, scrivy of sin one voice. Probably no day. So long a me shame, mo reageer. A number di me roko nang e mboro furu. Na number di me karja. +2 33 209 06 8585. Tip, dan dring je watra. RD, zorg dat je stink, heb ik genoeg watra. Watra, if je dringen, toen zie je verdrink, dat de ook toe. Hou rekening daarmee. In om dringen, toen zie je, dan tak je 60 liter one day, die bigisma, lek manga you. Dat boomba. God bless you.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer.

0: Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Patrick Sachs. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5. Your daily inspiration. Inspiration.
2: Devil, this is my place, and there is no space. Come on, in the name of Jesus, no.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Ik groet u in de naam boven alle namen, die naam waartegen de wereld stuit. De naam van Jezus Christus, vanwege het feit dat de Heere onze Vader hem die volheid gegeven heeft om te mogen opereren op deze aarde. En dezezelfde volheid is in ons. Eén persoon maar heeft het begrepen. Dezezelfde volheid is in ons. Maar er zijn barrières. Er zijn bergen. Er zijn muren die ervoor zorgen dat die volheid zijn werk niet vol kan doen. Vader, ik dank u, mijn God. Ik prijs u voor wie u bent. Ik prijs u wat u vandaag gaat doen, mijn God. Ik leg alle kinderen van u in uw handen. Alle schepselen van u in uw handen. En we moeten dankbaar zijn, Vader, dat wij u kennen. U zegt, u heeft ons geroepen. Niet wij. In de naam van Jezus Christus. Maar u heeft een plan met ons leven die onverkort doorgaat, mijn God. En niemand kan het stuiten, mijn Vader, in de naam van Jezus. Maar er zijn obstakels in ons binnenste die de Heilige Geest verbiedt ons te monitoren, ons te leiden, uw werk te doen, mijn God, om koinonia met u te hebben, om intimiteit met u te hebben, Vader. In de naam van Jezus Christus. Net als hoe Mozes die twee machtige tafelen had kapotgeslagen. Zo hebben we ons tafelen kapotgeslagen na ons geboorte, mijn God, in de naam van Jezus Christus. En vandaag gaan we starten om onze tafelen te herstellen in Jezus Christus' naam. Zodat wij vrij en blij en heilig voor uw aangezicht mag staan. En uw werk naar behoren te doen, mijn God. Zodat wanneer de tijd aanbreekt, Jezus niet hoeft te zeggen, ik ken u niet. We prijzen u in Jezus Christus' naam. Amen. Ik groet ook de mensen die kijken, mensen die luisteren. Ik groet mijn militaire broeders, mijn politiebroeders. Alle broeders die deelnemen aan een of ander security eenheid om dit land veilig te stellen, te beschermen tegen buitenlandse invloeden. Hoe gaat het met u allen? Ja toch. U ziet er zo mooi uit. Zo rustgevend uit. Zo stralend uit. En ik geloof dat God u na deze dienst mooier zal laten uitzien. Ik heb een boodschap. En u merkt dat ik echt op een andere temperament start dan normaal. Geen eenvoudig boodschap. En ik vraag de Heer altijd. Kan ons zeggen, ik geef me de rokodisi. Eerste plaats is voor mij bestemd. Laat me u zeggen, ons verleden achtervolgt ons als wij niet goed, niet juist ermee dealen. Laat me eerst een tekst met u lezen. Dat thema is de tweede tafel. Nee, ja. Het subthema is herstel de tweede tafelen. Mozes had twee tafelen van de Heere gehad. En als je de ritueel leest in Exodus 24, hoe Mozes zich klaar moest maken met zijn volgeling om de tafelen in ontvangst te nemen. En het eerste wat Mozes heeft gedaan, hij heeft een bloedverbond gesloten met het volk van God. En ik geloof dat u ook het volk van God bent. Ik geloof het, anders zou u hier niet zijn. omdat u moe bent. Vanwege het feit dat u het werk van God niet kan doen. Niet hoe u wil, hoe God het wil. U bent moe van die situatie in uw leven. En sommige situaties, sommige omstandigheden van uw verleden. Gaat u ermee sterven als u dan niet de juiste persoon hebt om erover te praten. I'm telling you. En ik wil u vragen om te luisteren. Omdat wij struikelen, we vechten met onszelf. Terwijl wij het gezegende volk is van God. Als jij als christen ergens komt. Je hoeft mensen niet te zeggen dat je gelovig bent. Dat je het christelijk geloof beleidt. De mensen tonen gelijk respect voor u. Maar we kunnen niet uithalen omdat onze verleden deels door de duivel in controle heeft. En situatie maakt dat we niet in de rust kunnen komen. We kunnen niet blij zijn. De Bijbel leert ons dat wie Jezus vrij heeft gezet, is waarlijk vrij. Bent u vrij? Ik ben niet helemaal vrij. Ik weet niet als u vrij bent. Ik ben niet helemaal vrij. Maar de Heer heeft een model gecreëerd om ons vrij te zetten van ons verleden. De dingen die we met mensen hebben gedaan. Laten we eens gaan naar Galaten 3, vers 24. Zuster, Galaten 3, vers 24. Iemand zegt, Kado Iboom, ik ben op de juiste plaats vandaag. Om te horen wat ik moet doen om me los te rukken. Spreek het uit. Uit de klauwen van de vieze, vuile vijand. Die misbruik maakt van mijn onwetendheid. En no misabi. Dan ga ik met je delen. Al hoe pijnlijk het soms lijkt. Spreek het uit. Al hoe pijnlijk het soms lijkt. Maar ik ga ermee moeten delen. Om straks recht voor God te staan. In Jezus Christus' naam. Amen. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. In het Oude Testament. Die ben zoon doen, dan ben ik hier direct. Zelf nu, heden ten dagen. In die militaire organisatie. Als je een militair verraadt. Is het kruistucht de velden. In het veld wordt er recht gesproken over je leven. Zuster, maak ik die tekst weer. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Volgende. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tucht. Next one. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Volgende. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. En toch kunnen wij. Ik geloof dat iedereen hier gedoopt is. Als iemand niet gedoopt is, haast je om te gaan dopen. Want de Bijbel zegt, het moment dat je gedoopt bent, was de Heere al je zonden weg. Wij gaan dealen met de naweeën. Maar dan moet je daadwerkelijk ermee dealen. Want op een bewuste moment komen ze weer opduiken. Als je intimiteit met God wil hebben. Want dan moet je fully gereinigd worden. Vanaf je langste haar tot onder je voeten. Exodus 24 heeft de Heere Mozes laten roepen. Omdat de Heere een next level met het volk van Israël wil gaan. En heeft een verbond gesloten met Mozes. En met het verbond heeft hij hem wetten gegeven en geboden om zich aan, zodat het volk zich aan het verbond kon houden. Niet eenvoudig. Mozes heeft zichzelf niet aan het verbond kunnen houden. Want toen hij opsteeg, moet hij opsteeg met zijn leider. Aaron moest die verantwoordelijkheid hebben over zijn leider. En hij nam Joshua mee. Dat is weer een andere prediking. Maar toen Mozes neerdaalde, toen heeft hij gemerkt dat het verbond wat hij gesloten heeft met het volk, dat het volk zich niet heeft gehouden aan het verbond. Een bloedverbond. Je kunt een Exodus 24 lezen. Gaat me te ver voeren. En kijk wat Mozes heeft gedaan. Gaat u met mij bij Exodus 34. Vers 1. De Heere zeide tot Mozes: houd twee stenen tafelen gelijk de eerste. Dus nu moest Mozes zelf de tafelen klaar gaan maken. Nu kon naar grond tapu, naar gadom mekunu en naar zegel unu. Mikantak unu. We werden gezegeld op de aarde gekomen. Macht op de aarde gekomen. Maar ik geef onze voorouders de schuld niet. En op een sabi. Omdat gaandeweg ons groeiproces. Ze nu wisten wat. Ze hebben het zelf meegemaakt. Maar ze wisten niet wat de tijd met zich meebracht. Om ons op de juiste manier te vormen. En op een moment hebben we die zegel verbroken. Kom met mijn zuster. Eén nog. Ga terug bij één. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen welke gij verbrijzel hebt. Dus unom jit dibri as schuld. Wansan hoe kan tij jit dibri? Dibri maak gebruik van onze eigenlijk met een tekortkoming competenties die niet ontwikkeld zijn. Met een woord tekortkoming of zwakheden. Competenties die niet, onze voorouders waren niet competent om ons veilig te laten gaan door onze tiener peer pressure periode. Esther, kom terug. Dankjewel. Volgende. Wees gereed tegen de morgen. Beklim in de morgen de berg. De berg Sinaï. Vervoeg u daarbij mij op de top van de berg 3. Toch niemand zal met u opklimmen. En ook mag niemand gezien worden op de gehele berg. Zelf het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in de nabijheid van de berg. Wanneer je 24 leest, hoofdstuk 24, dan gaat u zien dat Mozes ondersteuning had. Next one. Toen hield Mozes twee stenen tafel. Ik kan me best voorstellen, want die geavanceerde apparaten als vandaag de dag was er niet. En hoe zou Mozes de tafelen klaarmaken op de juiste manier, zodat God de wetten en de geboden weer moest vastleggen. Hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinaï, zoals de Heere hem geboden had, en nam de twee tafelen in zijn handen. In zijn hand. Next one. En de Heere daalde neer in de wolk. In een wolk. Stelde zich daar bij hem en riep de naam des Heeren uit. Dus Heer, de Heer heeft laten zien. Next one. De Heer heeft hem laten zien dat hij aanwezig is. En de Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God barmhartig en genade, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Dus vanaf toen aan geloof ik dat de mensen alleen genade, tijd, liefde, anders Mozes bent dit. Die goede tierenheid bestendig aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig tof. De ongerechtigheid der vaderen, vaders, bezoekende aan kinderen en kleinkinderen aan het derde en vierde geslacht. Daarom struikelen we. Daarom doen we meer dan ons best. We bouwen. We ondernemen. Maar er is war in je huis. Er is geen vrede in je leven. Next one. Next one. Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder. Next one. En zeide: indien. Hij wist het niet zeker, hij had genade. Nadat ik met u ga bidden, gaat God een genade in uw leven verheffen. Dat kan in niet in om asribi. En hij zeide: indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Heer, dan ga ik toch de Heere in ons midden. Want het is een hardnekkig volk. Maar vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden. Neem ons als erfdeel in bezit. Was wat ik amen. Was wat ik amen, je twijfel. Maar dan gaan we dealen met verborgenheden. Duw uw gezicht. U lijkt dat het lijkt alsof we stralen, maar we stralen niet. Diep in ons binnenste is er verdriet. Diep in ons binnenste is teleurstelling. Wij pastors hebben het niet zo eenvoudig hoor. Diep in ons binnenste hebben we slapeloze nachten. Omdat we van buiten schoon zijn. Of van binnen is een gracht. Maar God is een goede God. God laat zijn kinderen niet in het ongewisse. Als zijn kinderen tijd uittrekt met de Heer. Maar ik kan u zeggen, alles wat we hebben gedaan in donkere ruimte, buiten het zicht van vele mensen, komt aan het licht. Vandaag niet, morgen niet, overmorgen wel. Omdat de duivel u een gedrag gaat laten tonen, omdat u, wij, ik ook, een gedrag gaat laten tonen die onmaatschappelijk is. Het is maar tegen ons aan de kisati brown. Als mij tegen je hebt je schoen niet goed aan. Je kiest wat Maserati brong. Omdat we iets hebben te verbergen. Je zit met je man, je zit met je vrouw, je zit met je kinderen aan tafel. En je kan niet uitkomen met je woorden. Of je moet voorzichtig zijn. Je telefoon kan je niet laten op tafel. Want daar gaat over. Probleem. Maar iets nieuws gaat gebeuren. En u bent hier vandaag. Sommigen van u, u had geen zin om vandaag te komen. U had liever thuis gebleven en te kijken naar Barcelona of welk Afrikaans film. Maar u heeft gekozen om hier te zijn. Omdat de Heere u wil verlossen van elke vorm van captivity, elke vorm van gevangenschap. Maar wij kunnen een deel doen. Want je property, dat wat van binnen is, wil God niet dat het aan sommige mensen hun oren moeten komen. Dat is door Giman Keri. Ik sta hier en ik voel een spirit van teleurstelling. Een spirit van onbehagen. Ik ken u niet. Maar de Heer gaat u vandaag verlossen. Omdat u weet, sommigen van u gezegd hebben, sommigen van u. Jullie hebben gezegd, voordat jullie naar huis vertrokken, tide na tide. En ik wil u vragen om u open te stellen. Laten we gaan naar 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, bekende tekst. Omdat wij geen zomaar mensen zijn in Gods ogen. God heeft ons begiftigd met zijn volheid. En ik wil niet horen als salvo ben de ja, dat tegwa also dat salvo no demoro. Want Paulus heeft gezegd, we moeten onze denken vernieuwen. 2 Petrus 1, vanaf 3. En ik ben blij dat ik heel wat jonge kinderen hier zie. Wat wij als volwassenen is overkomen, mag ons kinderen niet overkomen. Maar ik kan u zeggen, u loopt niet met uw kind. Maar wat u kan doen, is bidden voor uw kind. Is bidden voor uw kind. En sommigen hebben 4 en 5 kinderen, like me. Zijn goddelijke kracht, als we dit begrijpen, immers, die bevestiging, heeft ons met alles wat u nodig heeft om die war aan te gaan, om te overwinnen, want u bent al een overwinnaar. Wat tot leven en Gods vrucht trekt, begiftig door de kennis van hem. Dus we moeten die goddelijke kracht gaan ontdekken. En we moeten kennis bij de Heer gaan vragen om die kracht te gebruiken. Zo doet hij de Jeepuru. Even niet met geweld. O Siki de Jeepuru. Met den taki. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Waar zien we Gods heerlijkheid en Gods macht in uw wandel en uw handel? Next one.

een verbond en daarna een belofte gekoppeld. Heeft God met ons gemaakt. Opdat gij door die, of dat hij daardoor deel zou hebben aan zijn goddelijke natuur. Hebben wij Gods goddelijke natuur? Serious business. Heeft u, hebben wij die natuur van God in ons? Dat wij langs kunnen lopen net als Petrus en mensen genezen? Dezelfde volheid in Jezus is in ons hoor. Dat een bloedvloeiende vrouw ons aanraakt en ze wordt genezen. Wie toe? Even dan eten. Esther. Arkidisi. Een komende aan het vertellen dat door de begeerten in de wereld heerst. Pap. Heeft u iets opgenomen? Heeft u iets opgenomen? Heb ik u aangevallen? Heb ik u aangevallen? Laat me u zeggen, de duivel valt u eenmaal 24 aan. Zelf in uw slaap valt hij u aan. U staat eenmaal 24, in uw slaap staat u in een kruispunt om een besluit te nemen. U zit hier en u staat op een kruispunt om een besluit te nemen. Nog een tekst, laatste tekst. Gaat u met mij naar Ezechiël 18, vers 23. En als deze boodschap, heel kort, u heeft aangesproken en een van de bergen u nog vasthoudt, zou ik, luister hier, zou ik een welgevallen hebben? Mibo Prisiri, zegt God. Aan de dood van de goddelozen. Laat staan binnen aan jou. Beseffen we het? Ik ben niet hier gekomen om super sapper en. No, Aneteri. Aneteri, want wanneer u van hier gaat, wordt uw verstand weer beïnvloed. Maar tenminste moet je in het licht komen. Om te herkennen wat wij in het verleden hebben gedaan. Wat wij toe hebben gelaten. Dat de energieën ons voor schut zetten. Het geldt ook voor de mensen die kijken. Luid het woord van de Heere. Niet veel eer hieraan. Dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Dat wil God van ons hebben. Dat is magie, garo, applaus. Priest, die mag ik u uitnodigen. Alleen God kan ons verlossen. U mag het opslaan tot in het diepste van uw binnenste. God openbaar het aan wie hij wil. Het woord van God is scherper dan twee eensnijders zwaard. Hij schift overleggingen des harten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

I'll warn you.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

zaterdagmiddag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Yes, een van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is om samen de happy hours te doen. Dus ik heet u van harte welkom. En ik nodig u uit om dus met ons te bellen en te whatsappen. Zodat u kunt groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus kunt aanvragen. We doen het samen tot 2 uur. Live via de FM 94.5. Tijdens de weekend editie van de Happy Hours. Ja, vandaag is vrijdag 5 juni 2026. En het is de bedoeling dat we weer groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je je pokus aanvragen. Welkom erbij, ik ben Leandro Martos Uwignyo. En het is mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen. Om samen met ons de Happy Hours te doen live vanuit deze zender. Ja, we doen het samen tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de pokus te horen. Dus het is, u bent dus in de gelegenheid om tot zegen te zijn. En deze geweldige God uit te dragen en van hem te getuigen. Want dat is wat we doen via deze zender. Nou, we gaan dan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: This is Inspiration FM.
6: Yo, this one don't need no background vocals, eh?

0: Dat wil dus zeggen dat we ongestoord, onverhinderd het evangelie zullen verkondigen. And nobody can shut us up. Omdat hij die in ons is, die is meer dan die in de wereld is. Dus het is slechts jouw keuze en jouw moed om te zeggen van ik vertegenwoordig de koning der koningen en de heer der heerscharen. That is what we do on this station in the happy hours. Ja, van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En u bent dus van harte welkom om op uw manier ons te joinen en de heren groot te maken. De lijnen die staan open. We zijn dus officieel van start gegaan met de happy hours. Ja, goedemiddag guys en welkom erbij. U mag tot 2 uur uw bijdrage leveren door te bellen of te appen. It's all about the kingdom of God. You're on the 94.5 FM. Goedemiddag met de studio.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ik wens u alvast een prettig weekend.
0: Ja, hetzelfde.
1: En ik bemoedig u aan ieder die de Heer nog niet aan heeft genomen, de Heer waarlijk aan te nemen en hun liefde ook uit te stralen.
0: Oké, dankjewel voor je boodschap.
1: Want zonder liefde gaan we helemaal niet. Hebben we verloren.
0: Oké, brother. Nou, bedankt voor je geweldige boodschap, Marlon.
1: En van Eugène en mij, lobby, moest voor de.
0: Oké, staat op de lijst. Was dat hem?
1: En van
0: Lobby. Toto Lobby staat op de lijst. Ga je hem bestemmen?
1: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Oké, nou bedankt voor het bellen. Een fijn weekend en veel luisterplezier voor jou.
1: Goed,
0: broeder. Blessie. Dat is onze eerste beller voor vandaag. Een van de trouwe bellers, dat is Marlon. Nou, daarmee zijn we dus officieel van start gegaan met de happy hour. Dat is wat we elke dag doen live vanuit de FM 945. Ik wens u vanuit deze plaats een gezegend weekend. Have a blessed weekend, kom tot rust. Kies je serifi en ga bovenal ook genieten en tijd met God doorbrengen. Weet je, door de week werken we hard. En dan zijn we druk bezig. En dan heb je minder tijd, minder energie. Dit is waarom de Bijbel ons aanraadt om een dagje rust te nemen. Zodat je genoeg energie, genoeg tijd en genoeg kracht hebt om God te aanbidden. Met andere woorden, je mag het nooit te druk hebben om tijd voor God te maken. Omdat we hem die aanbidding waardig zijn of waard zijn. We zijn hem onze gebeden schuldig. Je leven, je gezondheid, je kracht. Die genade die je hebt ontvangen om vandaag weer te leven, te gaan werken, komt van hem. Dus we hebben alle reden om de Heer groot te maken. Dit is Samuel Miras met Ready. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De bedoeling is dat u erbij komt, mensen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. That is what we do here live on the 94.5 FM. U mag tot 2 uur bijdrage leveren en radio met ons maken. Enjoy the happy hours live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Push a little harder, go a little further, pray a little deeper. Frisse middag, wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons. Wij heten niet alleen zijn kinderen, we zijn het ook. De mensen die God niet kennen begrijpen daar niets van. 1 Johannes 3 vers 1. Goedemiddag voor de mensen die kijken via TikTok. Welkom erbij. This is the happy hours live vanuit de FM 945. En je mag ons ook live streamen via www.shalomsuriname.com. Nothing but gospel on the radio. We groeten de mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen op het werk. Natuurlijk ook de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons live streamen en volgen via internet en via TikTok. Yes, welcome and enjoy. the station with the right inspiration.

De lijnen die staan natuurlijk open. 4-2-2-6-5-0. Dat is onze vaste lijn. Of je belt of app naar ons WhatsApp nummer 875-5358.

0: me.
1: Dit is Forrest Frank met some big tune. It's like a jet ski. Your way's better. Even when I was messy. Now I see. Ja, niemand kan het beter dan de Heere, man. Who's better than Jesus? Je zijn een mind zou zeggen, steek je vinger op. Steek je vinger op als je kan doen wat mijn God kan doen. Steek je vinger op als je kan maken wat mijn God kan maken. That is why we represent him here on this station. Nothing but gospel here on the radio. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hour. Dat wil dus zeggen dat je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je mag je pokus aanvragen. De blessings voor de mensen in het verkeer. Ja, we hebben vandaag alvast Marlon erbij, Cindy is erbij. Ik kreeg net nog een bericht binnen. Hey, brother Lea. De groetjes vanuit het verkeer. Zoals altijd, ja, werk tussen haakjes. We genieten natuurlijk mee. En God zegen toegewenst alle luisteraars. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren. Al de mensen die iets gedenken. Wat het ook mag zijn.

Maar één ding mag je nooit doen. Vlees eten waar het bloed nog in zit. Want het bloed bevat de levenskracht. Genesis 9 vers 4. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je WhatsApp naar 875-5358. Ja, je doet de happy hours met ons. Dat is de bedoeling van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan maken we radio tot eer en glorie van Koning Jezus. Because we represent His holy name.

Hey, bless you, bro. De groetjes vanuit het werk. We zijn afgestemd en mijn collega's en ik genieten mee. Een blessy weekend voor jullie allemaal daar in de studio. En keep up the good work. Ja, ja, goedemiddag, goedemag, welkom. Dit is nog steeds Flavor Music. Met de remix van Goodness of God. That is what we do here on the 94.5 FM.

Laat ook gewoon even weten wat je doet dit weekend. Weet je, ik zit eraan te denken, want er is een Young Adult Worship Night. Maar soms je vergeet dat je sta 35 toch. Want voor mij is er een bepaalde leeftijd. Maar ik voel me niet aan tijd gebonden. Alhoewel ik een bepaalde leeftijd heb, voel ik me niet aan leeftijd gebonden. En ik heb dus bij mezelf gezegd, weet je, wanneer er geen plaats is, zal ik plaats maken voor anderen. Maar als er genoeg plaats is, dan ben ik ook welkom. Dus dat is in elk geval mijn planning voor dit weekend. Aangezien ik nog steeds onder behandeling ben van de orthopeed. Mijn benen nog, of één been van me nog steeds in gips is, kan ik niet veel doen. Vooral niet voetballen. Maar ik bedoel van bezig zijn met je gezin. Bezig zijn met God, bezig zijn in de gemeente, is ook iets doen. Hou jezelf positief bezig, maar bovenal met de dingen van de Heer.

The Goodness of God. De remix van Flavor Music. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Laat gewoon ook even weten van waaruit je luistert. Mensen, volgende week is het zover. Dan start de wereldkampioenschappen voetballen. Als ik het goed heb, is de openingswedstrijd en de openingsceremonie donderdag 11 juni. En ik denk dat Brazil gaat winnen, hoor. Is geen, zou je kunnen zeggen. Ik zeg dat niet op basis van... Ik ga even niet op dat woord komen. Maar in elk geval hoop ik dat ze winnen omdat ze mijn favoriet zijn. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen favoriet. En voor iedereen heeft een eigen, weet je, eigen winnaar die hij of zij graag wil hebben. Maar dat mag en daarvoor is de wereldkampioenschap. Als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in de dood. 1 Johannes 3 vers 14. Goedemiddag voor Cindy die luistert vanuit het werk. En terwijl ze luistert vanuit het werk, werkt ze ook in de happy hour. Dat is de bedoeling, mensen. We doen het samen tot 2 uur. Dus je mag bellen of appen naar de studio. En dat doe je dus op de nummers 422-650. Dat is 422-650. Of je stuurt het via WhatsApp naar 875-5358. Welkom als je net erbij bent. Of,

Open dus voel je vrij. Nogmaals de felicitaties aan al de mensen die iets vieren. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Want we hebben pas maandag weer de happy hours. Dus in het weekend geen live uitzending. Ja, morgenochtend heb je Takkie voor Grok. Dat is ons.

Oké, ja. Hey, gelukkig versta ik dit wel, joh. Hey, hey, vraag hier, waar werk jij? Hé, hey, jaman! Hey, ja, hoe heet hij? Ricky die zegt, Kowek John Ngendi. Dat is waar werk je. Nou, we werken hier voor Jezus. Het is Shalom FM. Dat is waar we werken. En waar we het Koninkrijk van God representeren. Ja, we verkondigen het evangelie vanuit dit station. Ik weet dat wel niet in het Javaans te zeggen. Hoe zeg je voor? Aku orangati. Dit is Kingsley en Villa met Beautiful. Dat zijn we allemaal. Ongeacht wat mensen van je zeggen, ongeacht wat mensen van je denken. Weet je, en soms maak je dingen mee in het leven die jou doet twijfelen aan je waarde. Het doet je twijfelen aan de liefde van God voor jou. Weet je, het brengt heel wat emoties in je naar boven. En het geeft je een heel ander beeld van het leven. Eigenlijk begin je jezelf af te vragen, hou God nog van me, joh? Ben ik het nog waardig, joh? Is die belofte van God nog, staat het nog recht overeind? En dat is vanwege de dingen die we meemaken. En Kingsley en Villa die herinnert ons dat we mooi zijn gewoon omdat God ons mooi vindt. Niet om wat je doet, niet om wie je bent, maar gewoon omdat God onvoorwaardelijk van je houdt. God heeft al lang van je gehouden voordat je geweldig was, voordat je tot bekering kwam. Want gadol nul op de keer kismawan. Gadol op de smasa ding goron tapu etetu. Natuurlijk, hun keuze bepaalt hun bestemming. Maar God houdt van ze. En daarom wil God dat we ze bereiken. Daarom wil God dat we het evangelie verkondigen. Daarom wil God dat we van hem getuigen, zodat ook die mensen de Heer mogen aannemen. Zodat ze hem ook mogen leren kennen. Want wij zijn tot geloof gekomen omdat Uyeref Gado. Omdat Ushiwa Sanf Gado. Omdat we ja, op een of andere manier iemand ons heeft benaderd met het evangelie en de waarheid. Vandaar dat we hem kennen. Dit is Ushane Mine. The blessings voor Sastro. Ja man, blessings bro. We groeten El Shaddai. Middag, welkom in de happy hours. Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. We moeten echt van elkaar houden. En hoe het uit onze daden en het uit onze daden laten blijken. Daaraan kunnen wij weten of de waarheid onze vader is. Dan zullen wij niet bang voor God hoeven te zijn. 1 Korinthe 3 vers 18 tot 19.

0: Ja, het slaat erop neer dat we niet overmoedig moeten zijn. Dat we niet geweldig moeten doen. Maar dat we nederig moeten zijn. Logo play om in Sabiso. En vooral als het gaat om de dingen van de heren. Dan moeten we stil bij staan wie hij is. En hoe we afhankelijk van hem zijn. Alles komt door genade. Het is genade dat we hem kennen, met hem kunnen wandelen. Het is niet onze geweldigheid en daarom moeten we niet neerkijken op degene die hem nog niet kennen. Unom sorfinga en oordeel des massa daardoor se isanos abgado ete. Maar bid voor ze en vraag de heren wat je kunt betekenen, hoe je ze kunt bereiken. Mano denkt dat je dekba, want aan de geweldigheid potje pe je dit idee. Na genade je kiesje voor wakananga gado. En doordat je met de heren wandelt, dan verander je, dan groei je. Ja, dan lijk je meer en meer op hem. Wat is nogmaals genade? Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, welkom erbij.
1: Ik ben Nelly.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet u weer.
0: Ja, groetjes terug.
1: En ik ga het met u gezondheid.
0: Wat moet je zeggen?
1: Beetjes, hè?
0: Ja, we moeten volharden.
1: Een,
0: dus,
1: een langzaam proces.
0: Ja. Minder want dit zomaar, maar we moeten doorgaan.
1: En wij gaan ook pas een kind hebben.
0: Ja, helemaal.
1: Zo, zij die zo wil doen. Dat papa is doen aan genade voor kanker door.
0: Amen.
1: Alleen vast in je wisting te vinden. Nakje voeten, bam. Toen om de hoogmoedig.
0: Amen.
1: Maar we moeten nederig zijn.
0: Helemaal.
1: En dan komt het goed.
0: Amen.
1: Ja, ik feliciteer ook alle jarigen vandaag. Mm-hmm. En zij die wat te vieren hebben. En je kunt hem niet vrijwillig voor me afdraaien.
0: Welke?
1: Oké,
0: staat gelukkig. Abo.
1: Groetjes van mij.
0: Ja hoor, blessie.
1: Ja, doei.
0: Doei. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de ziekenhuizen, de opvanghuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat hij één met ons blijft. Dat is 1 Johannes 3 vers 24. Je mag nog steeds je bijdrage leveren en op uw manier bemoedigen. Dat is wat we doen in de happy hours. Ja, daarom wordt u in de gelegenheid gesteld. Er staan de lijnen open. Dus voel je vrij om te bellen of te appen. We doen het samen op de radio van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Na 2 uur krijg je de pokoes. Goedemiddag broeder Lea, kunt u wonders gewoon afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessing. Ja, goedemiddag Letitia. De crew van Topsport meldt zich aan. Enjoy it en Rocco Schwitty. Yes, we praising Jesus here on the 94.5 FM. It's all about his kingdom. That is what we represent.

Intussen is het 1:30 in de Republiek Suriname. Welkom als je net erbij bent. Dit is de remix van Elevation Worship. Praise. Gedaan door Flava Music. Ja, je mag deze man checken op YouTube. Als je leuke muziek wil, weet je, voor feestjes. Misschien en ergens een lange weg afleggen. Ja, dan geniet je ervan in de happy hour.

Dan gaan we naar wat gospel reggae. Dit is Lilke Jalil met Crossroad. Ja, elke dag bevinden we ons op een kruising. Elke dag moet je keuzes maken. Elke dag maak je beslissingen. Want elke dag weer kiezen we opnieuw om de weg van de Heer op te gaan.

0: Intussen staan de lijnen open, dus welkom erbij, guys. We doen samen radio. We doen het samen tot eer van Christus. It's all about the King of Kings and the Lord of Lords. We hebben de opdracht om het evangelie te verkondigen. Jezus zegt, vertel het aan de ganse schepping. En dat is wat we doen vanuit deze zender. De groetjes voor Phil Drow. Welkom erbij, brother. And thank you for the gifts. Nou, ieder die net erbij is, enjoy the happy hours on the radio. Live via de FM 945. Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt. Want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. 1 Johannes 4 vers 1. Mensen, we moeten de Bijbel serieus nemen, omdat de Bijbel ons is gegeven om ons te leiden. Om ons te behoeden. Eigenlijk de Bijbel die voedt ons op. De Bijbel die geeft ons instructies. Die laat ons weten wat de wil van God is. Er is een hele mooie uitspraak die ik ooit heb gehoord. Weet je, ja, het is niet de betekenis van de Bijbel, maar je kunt het eraan toevoegen. Als je Bijbel uitcijfert of uitpluist, dan kun je daar ook verstaan. Basic instructions before leaving earth. Ja, dat is de Bijbel in het kort. Je mag hem even gaan ontcijferen. Broeder Leandro, goedemiddag. Kan ik dat lied van Sepora papa aanvragen? God zegenen en een fijn weekend toegewenst. Groetjes vanuit Quata. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Groetjes terug. Ik denk dat je het hebt over dat lied van... het moet Priscilla Pina zijn, hoor. Ja, papa is van Priscilla Pina's. Tenzij je het over die zong hebt. Maar we checken hem. In elk geval, welkom erbij. Jesus be the center of my life. Ja, en die keuze maken we elke dag. Omdat we elke dag weer ook verleid worden. Elke dag komen er verleidingen op je pad. Verzoekingen op je pad. En als je Gods koninkrijk als prioriteit hebt. Dan ga je altijd weer ervoor kiezen om die kant op te gaan. Om die kant te blijven. In elk geval om niet af te wijken van de Heere. It is your boy Wonder.
1: Big God, big flex. If it's why, tell them yes. We don't want for the test.
0: We keeping it sweet.
1: The whole world I get burned, we not bow down. Christian get loud now.
0: Yes, it's your one and only gospel station. Live vanuit Paramaribo.
1: The Holy Ghost come round.
0: En natuurlijk mag u met ons de happy hours doen. U mag tot 2 uur bellen of appen. 422-650. Of je WhatsApp naar 875-5358.
1: So when you step into we, that's my family, Jah protect me with.
0: Hey, bless you, bro, Lea. Een fijn weekend aan jullie allemaal.
1: Next to me, watch them boy run like this.
0: Graag een lied naar keuze.
1: God,
0: en God zegen toegewenst.
1: Why, tell them, yes, we don't want for the test. Big blessing with me, God, da, da, da, da, big God.
0: Hey, bless you, bro. Bless. Leuke songs. Hoe kan ik komen aan deze liederen?
1: Yes.
0: Ja, je kunt ze vinden op YouTube. Dat is één manier. Een andere manier is contact opnemen met broeder Watsam. Ik weet als jullie toen de tijd nog Spanhoek kenden. Was er daar een broeder, een pastor die cd's verkocht. Uitsluitend gospel cd's. Hij moet nog daar zijn, maar aan de overkant Warnatraatjes. Dat is de informatie die ik heb, hoor. Dus je kunt naar hem gaan om de bestaande series te kopen. Of zo niet gewoon met je stick bij hem gaan. En voor ik weet niet wat het allemaal kost. Maar dat is wat je kunt doen. Ik word heel vaak benaderd omdat ik hier werk. En weet je, omdat ik ook gospel DJ ben. Maar ik zeg de mensen ook vaak genoeg van... Weet je, als ik thuis ben, dan wil ik rusten. Als ik thuis ben, wil ik niet met muziek bezig zijn. Want je werkt de hele dag met muziek. Alleen in de boom, boom, boom. Dus als ik thuis ben, soms zijn het mijn eigen mensen die heel lang wachten op een stick. En het is niet dat ik ze voor de gek wil houden of dat ik het niet wil doen. Kijk, soms wil je dingen doen, maar je kunt niet te veel doen. Als ik de hele dag moet doen wat mensen me vragen, dan heb ik geen tijd voor mijn gezin. Heb ik geen tijd voor mezelf en nog minder voor God. Dus asana balans. En daarom zeg ik mensen altijd, ik hou niet van het woord druk, want ik heb het niet druk. Nee, ik stel prioriteiten en als ik nu iets niet kan, dan kan ik het niet. Dat heeft het niet te maken met druk zijn. Want als ik met mijn gezin ergens wil zijn of moet zijn, ik moet tijd met ze besteden. Dan hoef ik het niet druk te hebben, maar op dat ogenblik zijn zij mijn bezigheid en zijn zij mijn prioriteit. En dat moet kunnen.
2: Ja,
0: ja, we moeten prioriteiten stellen in het leven, mensen. Anders ben je te veel bezig met iets die al je aandacht krijgt. Maar er zijn ook andere zaken die we moeten onderhouden, waarin we moeten investeren. Dit is Marlon van Dalen met Bittere Sakong. De lijnen die staan open, mensen, dus hoe kon hij niet? Dus nu was man of een jaar aan weekend, Jano. Ja, volgende week heb ik een jarige. Maar het is nog vroeg, man. Nou, een biggie jarig en nou een belangrijk man. Maar daarover praten we volgende week. Dat is pas 10 juni, man. Vandaag is pas 5 juni. Dus we geven de mensen die vandaag, morgen en in het weekend jarig zijn, de gelegenheid om hun feest te vieren. En de aandacht gaat naar hun. Weet je, want zij zijn jarig. Dus deze stap was massa van jari. Mag je de felicitaties hier doen. En de persoon.

Wisane goti de wisane gotamara. One day kompa ugo. Dat is de god die we dienen representeren. Agado is nou een trouw gado. En Agado is lopio. Hij heeft het beste voor ogen. En God koestert geen gedachten van onheil over je. Nee, maar de beste gedachten die iemand over je kan hebben, ga je bij God vinden. De grootste liefde die je nodig hebt, ga je bij God vinden. Niemand waardeert je zoveel. Niemand accepteert je voor wie je bent. En niemand houdt onvoorwaardelijk van jou dan Jezus Christus. Dus stel je hart open en geef hem de eerste plaats. Laat hij zitten op de troon van je hart. Dan heb je de beste keuze van het leven gemaakt, hè. En niet om religieus te klinken, maar de beste keuze die je kan maken is Jezus tot God maken van je leven. Omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die hem kennen naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet. Of het waarheid is of leugen. 1 Johannes 4 vers 6. De teksten komen binnen en wij behandelen die. Daarvoor is er altijd ruimte. Daarvoor doen we het. Because we share the gospel here.

ja, je bent zoals je denkt, mensen. Dus het is... het is het best om je eigen denken te toetsen. Om jezelf te reflecteren. Weet je, wees bewust van jezelf. Weet waar je aan toe bent. Eén ding dat we niet moeten doen is onszelf rechtvaardigen. Onszelf heiligen. Nee, wees eerlijk met jezelf.

Jo, dat denk niet te doen. Het moment dat je daarnaar verlangt, het moment dat je eraan hebt gedacht, heb je al gezondigd. Zo krachtig is ons te denken. Trouwens, alles dat je doet, alles dat je kiest, elke richting die je pakt, komt uit je denken. Je hebt het bewust of onbewust bedacht. En je hebt het daar op de eerste plaats gekozen. En daarom zegt de Bijbel, wie is vol van Christus. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zo alleen kun je helpen om jezelf helpen om de beste keuze te maken. Om de weg van God te kiezen. Vrienden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. Dat is 1 Johannes 4 vers 7 tot 9. Ja, de Bijbelteksten die blijven komen, dat is de bedoeling, mag tot 2 uur. Want we doen tot 2 uur de happy hours. In elk geval het interactief gedeelte van de happy hour. Na 2 uur krijgen de pokus. Alhoewel het niet zoveel aanvraagjes zijn vandaag. Maar elke dag is anders. Dit is waarom ik niet vergelijk mensen. Ik vergelijk niet de ene dag met de andere. Weet je, er zijn mensen die nog steeds die happy hour van 2010 willen. Maar die tijd is al voorbij. Gracie zegt, hey Leandro, boko boko blessie. Weet je waarom ik zeg, die tijd is al voorbij? Als je kijkt naar die crew die vandaag hier werkt. Volgens mij de enige mensen die uit die tijd nog hier werken zijn Letitia van Russel en ik. Ja, dat is mijn schoonmoeder en ik. De directeur die kwam er pas. Weet je, nu is er een hele andere crew. Die crew die er vroeger was, heb je toen niet meer. Luisteraars die je vroeger had, heb je toen niet meer. Bovendien, de wereld is veranderd. We zijn niet meer hetzelfde als nu als in 2010. De tijd is veel duurder geworden. Mensen reageren anders. Je gaat het ook merken wanneer je, weet je, met mensen praat die constant onderzoekingen doen. TV kijken. Mensen kijken veel minder naar de TV nu. Men is meer bezig met hun mobiel. Men kijkt eerder naar YouTube. Weet je, dus de tijd is veranderd. Ik zie dat ik ben 100 dagen lid van fanclub. Nou, dat is geweldig, Grace. Ik weet eigenlijk weinig wat dat inhoudt. Maar gefeliciteerd. Dit is Raf Shanko met de remix van Milibi, Jane, Joanna. Terwijl de lijnen openstaan, mensen, hoe kon hij niet? De mensen thuis, de mensen op het werk. Het is weekend. Dus geniet ervan. We groeten de mensen in het buitenland. Vooral daar zijn de mensen veel in het verkeer. Anderen komen van het werk onderweg naar huis. Doe het rustig aan terwijl je geniet van de

plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij hem lief hebben komt doordat hij ons eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 18 tot 19.

We krijgen een verzoek hier, Under the Blood van Alex Jones. Je moet even kijken welke versie die is. Maar hij staat genoteerd. In elk geval, welkom in de Happy Hour. Ina Presija. Dit is de remix van Ina Presija. Ina Presija. A original one, you share in mind.

Deze remix gedaan door AI. Maar het werd gedaan door, of het is gedaan door Prishan Abilak Messier. Ja, deze brada die heeft alle, of ja, de meeste oude worship songs in een nieuw jasje gestopt. Is wel, bijna alle songs zijn wel AI. Maar weet je, ik heb gemengde mening daarover. Maar één ding is voor mij belangrijk, zolang er inhoud naar zuiver, zolang we Jezus terugvinden. Ja, dat zie ik. AI is slechts als een hulpmiddel. Ik zelf blijf er... Ik ben niet afhankelijk van AI. En ik probeer zo min mogelijk ermee te werken. Maar dat naar meer. Omdat wanneer ik iets niet 100% vertrouw, ben ik voorzichtiger mee. Maar dat is hoe ik ermee omga. Omdat AI vandaag de dag deel uitmaakt van de technologie. En vooral als we praten over de media, daar kom je niet onderuit. We groeten Nisha Bawani, die zegt God zegen broeder, vandaag een beetje laat. Ja, nou in elk geval welkom erbij, Nisha. Ja, graag gedaan hoor, Grace. Mensen zeggen, we leven in een tijd waar AI de mensen zal vervangen. AI kan wel een heleboel doen, maar ik ben onvervangbaar hoor. Vooral in mijn gezin. AI no matik mi presi dapi. Hier op de radio, AI no matik mi presi. Ja, AI kan wel zijn eigen radio maken. En AI kan veel gebruikt worden. Maar we zijn uniek. We zijn kostbaar in Gods ogen. We zijn waardevol. In Gods ogen ben je irreplaceable. Boy, dat wordt het moeilijk. Irreplaceable. Het is mijn grote wens dat u God en onze Heer Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want als u hem beter leert kennen, zal hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. 2 Petrus 1 vers 2 tot 3. Wat een geweldige belofte. Wat een geweldige garantie zou je kunnen zeggen. Dag tante Erna.

Ja, men ga du teka pressina EU ati, weet je, want ook wij zijn onbetrouwbaar. Hè? Misschien moet ik voor mezelf praten. Ik ben soms onbetrouwbaar. Vandaag is mijn ja-ja. Morgen is me nee, vandaag is mijn ja-ja. En morgen is mijn ja-nee. Vandaag ben ik gemotiveerd. Vandaag voel ik me lekker. Maar morgen kan ik ook gedemotiveerd zijn en zwak zijn. En weet je, rare keuzes maken. En daarom is het best dat God me leidt. Ik zeg altijd minder van mij en meer van de Heer. Maar dat is omdat, weet je, het best is wanneer de Heer ons leidt. Wanneer hij ons de weg wijst. Wanneer hij het stuur van ons leven in handen heeft. Maar dat praat ik voor mezelf hoor. Paulus zou zeggen, niet meer mijn, ik maak Christus leven mee. Wel groeten, Sia. Goedemiddag broeder Leandro, God bless. Ja, God bless you too en welkom.

Jezus zegt, het lijden hier in deze wereld weegt niet op tegen die heerlijkheid daar. Dus soms kan het jou inderdaad pijn kosten. Je kan eronder lijden. Het gaat gepaard met pijn. Het gaat gepaard bij sommige landen. Is het volgen van Jezus kan jou de dood kosten. Nee, serieus. Er zijn landen waar het christendom vervolgd wordt. Waar je geen Bijbel mag bezitten. Waar je niet in Jezus mag geloven. Als ze weten dat je een gelovige bent, een christen bent, kan je in een concentratiekamp gestompt worden. Je kunt gemarteld worden. Je kunt zelfs de doodstraf krijgen. Daar kom je beter ervan af als je een rover bent, als je een dief bent, dan wanneer je een christen bent. Dan praten we over landen als Noord-Korea, China, India, Pakistan. En daarom is het goed dat we blijven bidden voor onze gelovigen daar. Want wij hebben hier in Suriname alle vrijheid. Ik kan hier de hele dag praten op radio over Jezus. En ik krijg geen problemen daarom. Maar in andere landen is dat niet mogelijk, mensen. Kun je je voorstellen in een Mangwa-kerkje vrij? Omdat je in de gevangenis kunt daarvoor. Kun je dat voorstellen? Nee, hè. Wij Surinamers niet, maar het gebeurt. Je mag het opzoeken. Er is een speciale website Opendoors. En daar vind je dus alle informatie. En denk niet bij jezelf van, ja, maar het heeft niets met mij te maken, want ik mag de Heere vrij dienen. Ja, dat is vrijwel egoïstisch om te zeggen. Want Jezus zegt dat we moeten treuren met degene die verdrietig zijn. Dat we moeten huilen met degene die, weet je, door moeilijkheden gaan. We gaan meeleven. We moeten elkaar schragen en dragen. Achter anderen belangrijker dan jezelf. Denk niet alleen aan je eigen behoeften. Denk niet aan je eigen vreugde. Want er zijn andere mensen die dat graag willen, maar niet kunnen hebben. Dus meku krakading. Meku knabakade in begi. Ik denk meteen aan het verhaal van Petrus. Die moest vanwege het evangelie moest hij. Werd hij gevangen genomen en hij zat in de gevangenis en hij zat te slapen. Hè? En weet je, op een gegeven moment hebben de gemeente die hij heeft gesticht, de gemeente waar hij leiding aan gaf, begon voor hem te bidden. En de Bijbel zegt, door het gebed van de gemeente, door de voorbeden van de gelovigen, dan de ketifu Petrus anulusu. Met andere woorden, hij werd bevrijd uit de gevangenis door gebeden van anderen. En dat is wat jouw gebed kan doen. Jouw gebed kan iemand halen uit slavernij. Jouw gebed kan iemand genezen. Jouw gebed kan doden opwekken. Kan iemand halen uit de greep van Satan. Dit is waarom ik blijf bidden voor mensen die de Heer nog niet kennen. Mijn vrienden, mijn familie. Vele mensen die nog struggelen. Omdat dat is hoe gebed werkt. De Heere kan de mensen die doen wat hij wil en hem liefhebben, helpen de verleidingen te weerstaan. En hij kan zijn straf bewaren tot de grote oordeelsdag voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. 2 Petrus 2 vers 9. Ar Zapko die zegt, groetjes broeder, broertjes coachen en aan jou Leandro. Blessie, ja, goedemiddag en welkom erbij. Ik denk dat Sabrina Koeman moet zijn. Hoor. Nou, goedemiddag en ja, welkom in de happy hour. De lijnen die staan open, mensen. We hebben nog weinig tijd. 4 minuten. Nog 4 minuten voor de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Om 2 uur gaan we naar de pokus, mensen. Ik hoop dat je tot nu toe bemoedigd wordt. En dat je geniet van de happy hour. Na vandaag zijn

0: Nothing but gospel here on the station.
1: A festivego, we saw holy dojo, samita hemel foto.
0: Zo meteen gaan we naar de pokus. We gaan eerst officieel groeten afsluiten. En dan mag je gaan genieten van de playlist. U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Heer Jezus en Redder, Jezus Christus, beter leren kennen. Voor hem is alle eer voor nu en eeuwigheid. Amen. 2 Petrus 3 vers 17 tot 18. Blessings en lobby. Yes, Cindy, bedankt voor je bijdrage. Hopelijk ben je er maandag weer. Een fijn weekend. En ook een sweetie. We denken ook aan de overige mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Ja, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you. En geniet van de happy hour. Met de studio, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Dat is Irina.
0: Ja, Irina, zeg het maar.
2: Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best.
2: Ready voor de week, hè?
0: Ready. Ik wacht er sowieso op, ja.
2: Oké. Ik zou een lied willen aanvragen. Het lied is me plotseling opgaan, maar...
0: Oh, kom naar hem.
2: Ja.
0: Oké, staat genoteerd.
2: Abum, blessie.
0: Geniet ervan. Ja, hetzelfde.
2: Yes.
0: Blessie. Yes, dat is Irina. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen en genade met u graag dat lied afdraaien. Dit is mijn verlangen. Ik bestem met alle broeders en zusters die ook meeluisteren. Many thanks en lots of blessings. Ja, ik lees nu een beetje gehaastig en weet je, je bent zo een beetje, omdat we moeten eruit. Het is bijna tijd. Maar in elk geval, we mochten vanaf 1 uur weer elkaar bemoedigen. We mochten weer de Heer uitdragen en van hem getuigen. Dat is wat we doen in de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage en je aanwezigheid op deze vrijdag van 5 juni 2026. De felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Want in het weekend doen we geen happy hours. We zijn er pas maandag weer met een nieuwe editie. Ik ben Leandro Martos Uitno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En voor mij is het altijd weer een grote eer en voorrecht om u te dienen. En namens de heren radio te maken via deze zender. Nou, we gaan eruit. En zometeen om 2 uur nemen de pokus over tijdens de playlist. We gaan eerst naar de verplichtingen om 2 uur. Ja, en dan... die moest nog niet afgespeeld worden, want het is nog lang geen 2 uur. Dat is nu. Nou, in elk geval, een fijn weekend. Tot maandag. Love you. Bye-bye. En stay happy. Onze gecertificeerde expert.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app. En binnen no time, sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
5: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fuen. Solanga yushiwan soro go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni. Weri yu kondom. Noso funo goteki bere ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga dempatna fuen.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Skip. Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
4: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
0: Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM.
1: En een van harte goedemiddag en welkom bij het programma SBG On Air op deze vrijdagmiddag. En zoals u weet is het Surinaams Bijbelgenootschap elke dinsdagmorgen en elke vrijdagmiddag bij u in uw huiskamer of waar u zich ook mag bevinden. En deze vrijdagmiddag komen wij dus live van u vanuit de studio's van 94.5 Radio Shalom. En we heten u van harte welkom. Het is een beetje regenachtig, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan lekker aan de slag het komende uur en wij presenteren u de verschillende activiteiten welke het Surinaams Bijbelgenootschap zal organiseren of heeft georganiseerd in verband dus met ons 60-jarig bestaan. Ik ben Ernie van Axel en ik ben zo meteen terug met meer informatie. We gaan eerst naar een pokoe. En de eerste pokoe waar naar wij gaan luisteren is Ina Presidia.

0: Ja, en dat was Ushane Mine met In Apprecie Ja. En u luistert nog altijd naar SBG On Air. Vandaag hebben wij twee speciale gasten in ons programma. Wij gaan zo meteen contact met hen opnemen en u wat meer informatie geven omtrent het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. En ook hoe dat allemaal aan toe gaat, wat er allemaal gebeurt achter de schermen. Maar ik moet u allereerst voorhouden dat wij een hele goede, gezegende Nationale Kindergebedsdag hebben gehad. Vorige week waren we in de uitzending en toen hebben we daarover nog verteld. We hebben u toen nog uitgenodigd en ik moet zeggen, we hebben meer dan 300 plus kinderen gehad op afgelopen zaterdag. En wat ons zo verheugt, wat ons blij maakt, is dat we zeker weten dat 44 van de kindertjes die daar waren het zondagsgebed gebeden hebben, hun leven hebben gegeven aan Christus. En dat is heel mooi. Dat is verheugt ons dat we op zo'n manier samen met Stichting White Men Lammeren, samen met Stichting Kinderevangelisatie Suriname, zo 300 plus kinderen mochten opvangen, begeleiden en ook nog mochten bidden voor land, volk. Er is gebeden voor zieke kinderen, er is gebeden voor het onderwijs, er is gebeden voor Suriname, maar ook gebeden voor kinderen die onder verdrukking staan of in verdrukking staan. Dus het was zeer gezegend en het was heel mooi om te zien hoe kinderen dat op hun wijze deden. Maar zoals ik al eerder zei, vandaag gaan we wat meer informatie geven omtrent enkele van onze activiteiten van het Surinaams Bijbelgenootschap. En een hele speciale dit jaar is dus eigenlijk de dedication van de Okaanse Bijbel. Dat zal gebeuren op 31 oktober aanstaande. U mag hem alvast vastleggen in uw agenda. U mag hem aankruisen op uw kalender. U mag hem in uw telefoon als een reminder plaatsen. 31 oktober aanstaande, dan hebben we de complete Okaanse Bijbel dat wij zullen presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. Het is weer een mijlpaal, want niet elke dag is het zo dat jij of dat wij een Okaanse Bijbel of een Bijbel in zijn totaliteit mogen presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. Maar ik weet dat er een aantal mensen zijn die wachten op de vragen. Ook weer vandaag geven wij enkele prijzen weg. Ik ga de eerste vraag stellen en in de tussentijd gaan wij dan alvast ook met onze eerste gast praten. Maar dan mogen jullie alvast gaan nadenken omtrent het antwoord. En deze vraag is speciaal voor de mensen die appen of willen bellen. Dus nog niet voor onze TikTok-followers. De eerste vraag is: welke rechter van Israël was linkshandig? Welke rechter van Israël was linkshandig? En dat mogen jullie dus, het antwoord mogen jullie appen of jullie mogen hem inbellen. En dan gaan we kijken wie gaat winnen. Je kan een mooie Tumblr winnen voor de mensen die ons volgen via TikTok. Kan je hem nu in beeld zien. Een hele mooie grote Tumblr. Dat je eigenlijk, it keeps you hydrated, zoals ze dat zeggen, wanneer jij deze Tumblr gebruikt. Wij gaan naar onze eerste beller of onze eerste gast voor vandaag. Hij is al binnen. En we heten dus welkom onze zeer gewaardeerde Lucien Donk. Hallo.
1: Hi,
0: yes, en we hebben Lucien aan de andere kant van de lijn. Lucien is niemand minder dan onze vertaalcoördinator bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Lucien, welkom in ons programma SBG On Air. Misschien kan je gewoon even je voorstellen, zodat de luisteraars ook weten wie je bent.
1: Nou, ik weet, heb je al gezegd, ik heb niet veel meer toe te voegen. Mijn naam is Lucien Donk en in het dagelijks leven ben ik de vertaalcoördinator bij het Surinaams Bijbelgenootschap.
0: Ja, hij is de vertaalcoördinator. Dat wil zeggen, als ik het vrij mag vertalen, dat alle vertalingen van het Surinaams Bijbelgenootschap zo onder jouw verantwoordelijkheid vallen?
1: Dat klopt.
0: Misschien kan je enkele vertalingen opnoemen waarmee het Surinaams Bijbelgenootschap zo bezig is?
1: Nou, momenteel zijn we bezig met een vertaling in het Okaans, in het Saramakaans, er wordt in het Suriname Hindi momenteel vertaald. En ook in Guyana is het Surinaams Bijbelgenootschap bezig met het vertalen daarvan de Bijbel in 3 Indigenous languages, zoals we het noemen, inheemse vertalingen. En dat zijn de het Patamuna, het Akawayo en de Wapishana.
0: Ja, en ik denk dat je nog twee bent of drie bent vergeten, want daarnaast doen we Guyanese Creool ook nog in Guyana.
1: Klopt, klopt.
0: Dat en is in Suriname begonnen. Doen we ook klopt. Nog de ja. Sranantongo Studiebijbel.
1: Klopt.
0: En de Sranantongo DCB, of zoals ze zeggen, de Detro-kanonieke boeken.
1: Klopt.
0: Ja, dat is een mond vol. Dat zijn een aantal.
1: Een mondje vol. Ja. Ja.
0: Maar de vraag die mij altijd stelt, hè, waarom is het nodig dat eigenlijk de Bijbel vertaald moet worden?
1: Kijk, het hangt helemaal vanaf. Er zijn verschillende redenen waarom een Bijbel vertaald wordt. Het kan zijn dat de mensen, de bestaande Bijbels niet echt begrepen. En het is, ik denk, de wens van onze Here dat zijn woord spreekt tot het hart van de mensen. Dus komen we de mensen tegemoet om de Bijbels voor ze te vertalen in de taal die ze het best kunnen begrijpen. En dat is meestal de taal van hun hart.
0: Oké. En als zo'n vertaling eigenlijk van start gaat, wat heb je allemaal nodig om een vertaling te laten geschieden?
1: Nou, in de eerste plaats, als ik het proces even in het kort mag beschrijven, dan gaan we altijd terug naar de brontekst. In de elektronische tijd waarin we nu leven, hoef je bijna geen Hebreeuws of Grieks zelf te studeren. Alles is becommentarieerd en in de details uitgelegd. Maar daarnaast maken we ook veel gebruik van een goede, vrij letterlijke vertaling. Dan komen we op een stap waarbij we gaan kijken naar de doelgroep waarvoor we vertalen. Weet je, wordt de vertaling een formele vertaling die, laten we zeggen, vanuit de kansel gelezen gaat worden? Of wordt het een vertaling voor, laten we zeggen, voor niet echt kerkgangers, voor jongeren, mensen van de straat die je wil bereiken met Gods woord? Afhankelijk van je doelgroep ga je dan bepalen van wat voor soort vertaling het wordt. Daarnaast krijg je een stap waarbij we hetgeen vertaald is in feite gaan checken met de mensen buiten het vertaalteam om. Er worden dan proefedities gemaakt van delen van een vertaald boek of een boek in het geheel. En die wordt dan verstrekt aan belangstellende mensen van de doelgroep die je wil bereiken, die het dan kunnen doornemen, voornamelijk op de taalgebruik. Is het duidelijk voor ze? Weet je, is het echt begrijpelijk, want dat wil je bereiken? Dan krijg je een stap in het proces waarbij een vertaalconsulent van de United Bible Society langskomt om het werk te checken dat vertaald is.
0: Okay.
1: Want het is nodig dat een consulent van de United Bible Society even langskomt om te checken van is het geen vertaald, klopt het wel met de brontekst, met de originele tekst, zodat we aan het eind van de vertaling ook de, laat me het zo zeggen, de stempel van de UBS op onze vertaling kunnen krijgen. En ja. Dat zijn zo de processen in het hele vertaalproces, de stappen in het vertaalproces.
0: Ja, maar mensen vragen zich toch altijd af van waarom duurt het zo lang? Het is toch zo makkelijk. Het is, je ziet die tekst, je tikt het in, zoals je het zou zeggen, en klaar is Kees.
1: Ja. Mensen leven in de AI-tijd, waarbij ze denken dat je de tekst letterlijk kan nemen uit één taal. Je gooit het in de computer en je krijgt een vertaling in jouw taal. Aan de ene kant klopt het. Maar het is altijd goed als het door een persoon zelf gedaan wordt. Computers zijn afhankelijk van mensen. Ze worden gevoed in feite door wat wij in de computer stoppen. Ja toch? En het is goed als wij als mensen zelf bepaalde beslissingen nemen, de tekst zelf bekijken en een conclusie maken wat veranderd moet worden of niet.
0: Ja, en we gaan dit jaar de Okaanse Bijbel eigenlijk presenteren, dat we zeggen het is klaar, afgerond. Het is door alle stages, alle fasen gegaan. Hij is ook al getypeset. Hij is nu bij de drukker. En dan komt hij dus in handen van eigenlijk de lezer, de gebruiker, terecht. Is dat eigenlijk het einddoel van een vertaling of van de vertalers? Wat is eigenlijk het einddoel van wanneer zo'n vertaling af is?
1: Als vertaling af is, tenminste op schrift en papier, is het eigenlijk nog niet het einde. Want vaak zijn er dan nog mensen die niet, hoe zal ik het zeggen, geletterde mensen die niet kunnen lezen. En ook deze mensen willen we bereiken. Mm. Nou, dan wordt het vertaalde omgezet in audiovorm.
0: Yeah.
1: Waarbij er gebruik gemaakt komt van gebruik gemaakt kan worden van verschillende devices. Onder andere om te zorgen dat hetgeen vertaald is ook in een andere vorm de mensen kan bereiken.
0: Ja, ja. Oké, dus nadat het dus eigenlijk op schrift is, zijn er nog eigenlijk, is het proces van vertaling afgerond.
1: Eigenlijk nog niet afgelopen.
0: Maar we gaan het dus dan aanbieden in andere vormen. Voor, zodat degene die dat willen gebruiken in verschillende vormen, formaten, zoals wij dat zeggen in Bijbelse termen, precies, dat dan kunnen gebruiken. Als we kijken naar de Okaanse Bijbel, hoe lang heeft dat proces geduurd?
1: Laat maar zien, heb ik een telmachine. Nou, het heeft wel een aantal jaren geduurd, als ik me niet vergis. Rond de 10 jaar, 10, 11 jaar,
0: ja.
1: Of iets langer zelf, hoor. Ja. Langer zelf, ja.
0: Ja, en het is een complete nieuwe Bijbel, zoals ik dat heb begrepen?
1: Ja en nee, het is een nieuwe Bijbel. laat me het zo beginnen. Er was een bestaande Nieuwe Testament in het Okaans. Maar de stijl is aangepast. Omdat de stijl waar, of de vertaalstijl van het SBG in feite, niet hetzelfde was als de stijl van het Nieuwe Testament.
0: Okay.
1: So, het was dus nodig dat we het Nieuwe Testament opnieuw moesten vertalen, zodat het in geheel kon vormen met het Oude Testament. Dus het is eigenlijk een hele nieuwe vertaling.
0: Oké. Okay. Nou, en dat wordt dus dan 31 oktober aangeboden aan...
1: God willing.
0: Ja, God willing aan de Surinaamse gemeenschap. Nou, Lucien, heel hartelijk bedankt voor jouw bijdrage in ons programma deze week, SBG On Air. We wensen jou en al de vertaalprojecten en vertalers die aan de projecten werken heel veel succes. En we hopen ook binnenkort weer te horen dat er een nieuwe Bijbel af is en dat die gepresenteerd mag worden voor de doelgroep.
1: Die komt er zeker.
0: Oké, okay. Lucien, thank you.
1: Dank je wel, broeders daar in de studio.
0: Yes, thank you. En we gaan gelijk over naar ons volgende nummer. En ons volgende nummer is niemand minder dan Phil Joaquin. Joaquin, heb ik het goed gezegd? Ja, en hij brengt It's Amazing Grace.

0: Yeah, and that was Phil Wakeham met It's Amazing Grace. En ik zou zeggen, als u ons nog niet volgt via onze social media kanalen, dat is via TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, gaat u ons volgen. We zijn te volgen via BibleSock_su of via TikTok. En via social media, Facebook, Instagram, is dat Surinaams Bijbelgenootschap. En daar krijgt u dus alle updates. U kunt ook ons volgen via YouTube. Daar ziet u ook onze producties, onze tv-producties, onze opnameproducties. Daar kunt u dus ook zien. We hebben net een nieuwe podcast gepost. Dus ik zou je oproepen, gaat bekijken. Het is een hele belangrijke podcast. Het is een podcast dat gaat over mental health in de kerk. Is dat belangrijk om te bespreken? Is dat nodig om dat een onderwerp in de kerk te maken? Er komt toch niet voor. We zijn allemaal zo goed. We zijn allemaal mentaal wel gezond. Nou, vanuit de woorden van een dominee wordt dat onderlegd. Dat zelfs in de Bijbel eigenlijk mental health issues worden aangehaald. En wordt het eigenlijk besproken hoe God daarmee omgaat. Dus gaat u ons volgen. En zo wordt u dus ook een beetje wijzer over verschillende onderwerpen. We gaan even naar de winnaars. Want ik heb een vraag gesteld voordat wij naar Lucien gingen. En de vraag was, welke rechter van Israël was linkshandig? Hier stellen we alleen maar moeilijke vragen om te kijken. Als je de Bijbel goed kent. Nou, er zijn twee mensen die het goede antwoord hebben opgestuurd. En dat zijn Mireille met het nummer 811. De rest noemen we niet op. Maar Mireille met nummer 811, jij hebt een Bijbel in gewone taal gewonnen. En Charel met het nummer 883. Jij mag een tommeler ophalen. Dat is deze mooie tommeler die je nu in beeld ziet via onze live TikTok. En dat mag je ophalen bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Aronstraat, nummer 39. Het goede antwoord was Ehud. Ehud, de rechter Ehud, die was linkshandig. En als je dat wil opzoeken, het staat in Richteren 3, vers 15. Tijd geworden dat wij gaan naar onze volgende gast. Wij gaan hem niet te lang in de wachtkamer laten. Wij gaan contact maken met hem. En dan komt hij ook in de uitzending. En we hebben een vraag intussen voor de mensen van TikTok. Ja, want de mensen van TikTok zeggen, wij willen ook prijsjes winnen. De vraag voor de mensen van TikTok, luisteren jullie heel goed. Welke koning van Juda werd melaats nadat hij onbevoegd reukwerk had geofferd in de tempel? Dat is speciaal voor de mensen via TikTok. Jullie mogen het antwoord daar opschrijven. Dus nogmaals, welke koning van Juda werd melaats nadat hij onbevoegd reukwerk had geofferd in de tempel? En stuur je antwoord maar op via TikTok. En dan gaan we kijken wie vandaag weggaat met een tommeler. Wij gaan naar onze gast. Welkom.
1: Goede, ja, voor mij is het goedenavond.
0: Ja, klopt het. Helemaal uit Nederland is onze volgende gast. En daar is het al bijna middernacht of dichtbij middernacht.
1: Nee, het is 9:30 avonds.
0: Oké, maar laat me goed introduceren. Oh, je bent te ver van je telefoon, begrijp ik, van de technicus.
1: Te ver van mijn telefoon?
0: Ja, we horen je ver, zegt hij.
1: Oh.
0: Oké, dus misschien dichter bij de mond zetten, maar ja. We gaan het proberen. Welkom, Paul Dot.
1: Goedemiddag is het bij jullie nog, hè?
0: Ja, voor ons is het nog middag.
1: Ja, goedemiddag alle mensen.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, we moeten eigenlijk het heel duidelijk stellen. Dit is Paul Dot Junior, is niet de Paul Dot Senior. Want anders gaan bepaalde luisteraars zeggen, oh, dat is Paul Dot. De vader, maar dit is Paul Dot, de zoon.
1: Ja, en indien je de vader kent, ken je de zoon. En indien je de zoon kent, ken je de vader.
0: Ja. Nou, Paul Dot, welkom in ons programma SBG On Air. We hebben gevraagd om vandaag jou ook te mogen verwelkomen in ons programma. Gewoon vanwege het feit dat ook jij hier een paar jaren de een paar jaar leiding hebt gegeven aan het Surinaams Bijbelgenootschap. Weet je nog welke periode dat was?
1: Van 2007 tot december 2017.
0: Ja, dat zijn dus om en bij 10 jaren heb je hier leiding mogen geven. Ja. We bestaan dit jaar 60 jaar. In jouw periode was het misschien wat anders. We willen even een beetje een terugblik doen samen met jou in de periode dat jij hier zat. In die 10 jaren, wat waren voor jou eigenlijk de highlights, de hoogtepunten?
1: Laat me eerst beginnen te zeggen dat ik het geweldig vond om daar te kunnen arbeiden. En om daar het werk te kunnen doen. Het is ontzettend mooi werk wat het Bijbelgenootschap doet. En het is gewoon ook heel mooi dat je daar een stukje aan kan bijdragen. Ik moet zeggen, ik had hele goede mensen op het kantoor. Een aantal zitten er nog steeds. Dus ook die hebben mij heel veel geholpen. Maar ja, we hebben hoogtepunten gehad als de vertaling van de Sranatonge Bijbel. Het starten van de vertaling van het Alkaans en het Saramakaans Oude Testament.
0: Yeah.
1: Ook het Indonesisch, het Javaans Oud Testament en het samenvoegen van de Bijbels. We hebben dat project van Faithcons by Hearing, de uitrol daarvan. End-to-end project. Oh, er zijn zoveel mooie projecten die we eigenlijk gedaan hebben en die we konden doen. Natuurlijk in samenwerking ook met partners van buitenaf.
0: Ja, maar wat is het meest bijgebleven? Een gebeurtenis dat je misschien vaak genoeg terug aan denkt, of een getuigenis of iemand die je hebt ontmoet. Wat is je het meest bijgebleven in de 10 jaren?
1: Er is zoveel, Annie. Zoveel. Het feit dat je... wat mij heel bijgebleven is onder andere de kapitein van Siplawini, die naar de stad kwam.
0: Ja, dat was de kapitein van de trio's. Van de trio-stam.
1: Ja, die eigenlijk helemaal naar de stad kwam om te melden dat hij... We hadden hem 10 van die...
0: Proclaimers
1: gegeven. En hij is daarmee de grens overgestoken naar Brazilië. En hij mocht niet meer terugkeren met die proclaimers. Omdat de mensen in Brazilië ze wilden houden. En hij is dus teruggekomen en is eigenlijk helemaal bij ons gekomen. En zegt van, ik heb meer van deze dingen nodig. Hij draaide het iedere ochtend. Om 6:00 AM draaide hij het in het dorp. Dus ja. Dat kon hij ook niet meer doen. Nee, dus dat is een van de dingen die me bijgebleven is. Ik bedoel, het binnenland bij Jawala met het Nieuw Testament was dat toen nog van de Akawayo's. Dat we helemaal daar naartoe zijn gegaan. Op een plek waar je geen bereik had en dat soort dingen. En dat je dan daar komt en met vertalers praat die zelf 6 dagen gelopen hebben en dan ook nog een keertje een boot genomen hebben voor een aantal uren. Voordat ze uiteindelijk daar kwamen om samen te kunnen praten over afronding was het toen van het Akawayo project. Ik kan doorgaan. We hebben zoveel dingen mogen doen en kunnen doen in Suriname. Waarbij ik denk dat er ook een heleboel mensen geholpen zijn. Wat me ook bijgebleven is dat we op een gegeven moment end-to-end deden. En dat er op een gegeven moment gevraagd was om bij een begrafenis in een heidens dorp de Jezusfilm te draaien. En dat door het zien van de film mensen tot bekering gekomen is. En dat daar dan uiteindelijk voortgekomen is dat er een zondagsschool begonnen is. En eigenlijk een kleine gemeenschap met kerkelijke gemeenschap ontstaan is. Dus er zijn zoveel dingen gebeurd. Zowel in Paramaribo, maar vooral ook in het binnenland.
0: Yeah.
1: En niet alleen in Suriname, maar ook in Guyana.
0: Yeah.
1: En in Frans-Toe.
0: Ja. Yeah. Nou, dat is heel bemoedigend en heel mooi om te horen wat voor impact eigenlijk er is gemaakt met het woord van God in verschillende gebieden in Suriname. Maar ik neem aan dat in die 10 jaren dat je hier ook was, er ook minder prettige momenten waren. Kan je misschien eentje herinneren?
1: Minder prettige momenten?
0: Ja.
1: Ik denk dat ik die minder prettige momenten een beetje vergeten ben, hoor.
0: Dat is heel goed.
1: Ik hou dingen niet zo lang vast die te veel negatief zijn of dat soort dingen. Ik hou vooral van de positieve dingen. Ja, en we hebben gewoon heel geweldig mogen samenwerken met een heleboel mensen. Ook in Suriname en in Frans-Guyana en in Guyana. Ik moet echt nog een keer zeggen, ik had een goede staf daar, hoor. En volgens mij een groot gedeelte is er nog steeds. Dus ook heel veel waardering voor die mensen die ons die met ons meegingen overal naartoe. En zich inzetten om het werk te kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, dankjewel Paul. Maar dan ga de vraag reizen bij de luisteraar of de luisteraars. Maar nu zit je weer ergens anders van de wereld. Je hebt dus Suriname ingeruild. Maar ben je nog bezig met het werk van de Heer?
1: Kijk, iemand heeft een keer gezegd, en ik geloof dat dat broeder Singh was, is dat als je eenmaal begint met het Bijbelgenootschap werk, zit dat eigenlijk in je bloed. Dus je kan eigenlijk daar niet mee stoppen.
0: Ja, klopt.
1: En volgens mij geldt dat niet alleen voor mij, want ook broeder Deira is nog steeds actief in het Amerikaans Bijbelgenootschap. En zo ben ik ook actief bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Als, ze noemen het Director International Mission. Ja, ik zit dus in het management daar in het Bijbelgenootschap van Nederland. En ja, het mooie daarvan is dat we eigenlijk dat ik verantwoordelijk ook ben voor het werk wat we buiten Nederland allemaal doen. En het migrantenwerk in Nederland. En het mooiste wat ik vind is dat dat ik nog steeds Gods woord mag brengen naar een ieder.
0: Mm-hmm.
1: We zien dat natuurlijk ook heel erg gebeuren met de Samenleesbijbel, die op dit moment vertaald is in 21 verschillende talen en verspreid is over 50 landen. En dat er nog steeds ontiegelijk veel vraag is naar die Samenleesbijbel.
0: Yeah.
1: In verschillende landen om weer nieuwe vertalingen te doen. Het is heel mooi werk. Het Bijbelgenootschap werk is het mooiste werk wat je kan doen.
0: Ja. En ik moet dan

0: zijn eigenlijk altijd vrienden. Ze hebben elkaar weer gevonden in Nederland. En gaan met elkaar op pad. En doen ook nog steeds de missie. En helpen nog steeds mensen. Bidden voor mensen. En gaan ook evangeliseren in de stad. En in Rotterdam op hun oude leeftijd nog. En dus ze doen het heel goed. En mijn vader doet het inderdaad ook heel erg goed. Hij maakt het goed en heeft zijn draai gevonden. Natuurlijk is het gemis van mijn moeder er dagelijks. En ja, toch altijd wel. Dat is ook bij ons zo. Maar ja, het is mooi om te zien dat hij toch zijn weg gevonden heeft. Ook in Nederland. Dus ja. En dat hij eigenlijk nog steeds bezig is ook met werken. Want hij kan niet stilzitten.
1: Ja, dat is heel mooi om te horen. Ja, maar weet je het. Ja, dat is heel mooi om te horen, want het gaat eigenlijk om twee baby's van hem. Het Surinaams Bijbelgenootschap, daar stond hij aan de wieg. En ook bij Radio Shalom stond hij aan de wieg. Dus doe hem de groeten vanuit Suriname. En we zeggen je ook heel hartelijk dank voor de tijd, want we weten het is daar middernacht. Dat je toch wel tijd hebt genomen om bij ons op bezoek te zijn, SBG On Air via Radio Shalom.
0: Nee, ik waardeer zeer dat ik er mocht zijn. En ja, ik wil ook namens mijn vader ook het Bijbelgenootschap feliciteren met 60 jaar. Heel mooi mijlpaal. En ja, ik zou zeggen, team van het Bijbelgenootschap, bestuur, directie, personeel, ga zo door. Het is geweldig werk wat jullie doen. Ik heb het voorrecht om nog af en toe terug te komen en te zien. Ik kijk nu alweer uit naar oktober. Dus om toch weer even terug te zijn in Suriname. Het is een mooi land en het is en mooie mensen, lekker eten, maar ook geweldig werk. En dat de Heer ook het werk van het Bijbelgenootschap blijft zegenen.
1: Nou, dankjewel Paul. En voor straks wel te rusten. En we wensen jouw eigen zin heel veel zegen en ook de groeten aan je vader Paul Dodd Senior.
0: Zal ik doen. Oké.
1: Oké, thank you.
0: Aan alle mensen daar.
1: Ja, dat doen we. Thank you. Nou, dat was dus Paul Dodd Junior, die wij ook op bezoek hadden in ons programma SBG On Air deze week. En voor zij die misschien laat binnen zijn gekomen, hij heeft dus 10 jaar leiding mogen geven aan het Surinaams Bijbelgenootschap. En nu mag hij vanuit Nederland het werk blijven ondersteunen. En hij doet nog steeds het Bijbelwerk, want hij zit bij het Nederlands Bijbelgenootschap. En heeft dus nu verantwoording over groter gebied, want hij mag nu de hele wereld bedienen vanuit de functie die hij nu heeft. De mensen via TikTok, ik zie continu heel veel communicatie daar langs gaan. We hadden 1 vraag gesteld voor de mensen voor TikTok. Welke koning van Juda werd melaats nadat hij onbevoegd reukwerk had geofferd in de tempel? En ik heb er 1 naam. Keilani. Heb ik het goed gezegd? Keilani die heeft het juiste antwoord. En het juiste antwoord is niemand minder dan koning Usha. Of Usia, uit 2 Kronieken 26 kunnen we dat vinden. De versen 16 tot en met 21. Dus in 2 Kronieken hoofdstuk 26 vinden we het antwoord. En dat is dus koning Usia. We gaan nog 1 vraag doen voor de mensen via de radio. Dus luister goed. We geven dit keer weer een Tumblr weg. Luister goed en dan kan je een Tumblr winnen als je het juiste antwoord hebt of inbelt. Op welk eiland leed Paulus schipbreuk? Heel makkelijk, heel makkelijk. Op welk eiland leed Paulus schipbreuk? In de tussentijd gaan wij naar de volgende pokoe. En ik moet nog even het nummer doorgeven als je wilt bellen. 8755358. 8755358. Dat is het nummer als je wilt inbellen. Maar we gaan naar de pokoe Good van Matthew West.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town.

0: Goedemiddag.
1: Want we hebben een beller. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben aan de lijn. Hallo.
0: Hoort u me?
1: Ja. We hebben aan de lijn.
0: Met Nancy.
1: Hoort u mij?
0: Nancy.
1: Als u te dichtbij bent bij uw radio, een beetje, want dan anders krijgen we feedback. Maar ik heb uw naam gemist. Ja, hoort u me? Oh, wacht even, ik moet mijn headphone op. Hey, boy.
0: Oh.
1: Ja, hallo. Yes.
0: Ja, ik heb mijn naam al een aantal keer
1: door. Ja, klopt. Ja, het is een omissie van mij. Ik had mijn headphone niet op, dus ik kon u niet horen. Maar ja, u kent het antwoord?
0: Is dat Malta?
1: Ja, dat is helemaal correct. Dat is werkelijk het eiland Malta. En we kunnen dat terugvinden in Handelingen hoofdstuk 28, waar het wordt opgeschreven hoe Paulus schipbreuk leed. U heeft een Tumbler gewonnen. Gefeliciteerd. U mag hem ophalen maandag tot en met vrijdag van 8:30 to 4:30 bij ons op kantoor, het Surinaams Bijbelgenootschap. En heel veel plezier ermee.
0: Dank u wel.
1: Yes.
0: Fijne dag.
1: Ja, fijne dag voor u. Ai, doei doei. En we gaan terug naar de pokoe. Terug naar ons programma. U luistert nog altijd naar SBG On Air via 94.5. U weet, SBG bestaat 60 jaar en daarom doen we dit programma. SBG On Air. En een van onze hoogtepunten, niet hoofdpunten, maar hoogtepunten dit jaar is de aanbieding van de Okaanse Bijbel voor de Okaanse gemeenschap in het bijzonder, maar natuurlijk voor de gehele Surinaamse gemeenschap. Kijkt u daar naar uit en kijkt u ook uit naar de uitnodigingen die straks de deur uitgaan, waarbij u kunt meedoen of mee participeren aan dit speciaal gebeuren. We hebben dus vandaag al 4 prijsjes weggegeven. En de 4 winnaars zijn Mireille. Dat is met het nummer 811. Zij heeft een Bijbel in gewone taal gewonnen. Charelle met nummer 883, die heeft een Tumbler gewonnen. Keilani, dat is via onze TikTok, live TikTok uitzending, die heeft ook een Tumbler gewonnen. En ik zie hier ook staan Nancy Fernandez, ja. En Juanita, die heeft ook een Tumbler gewonnen, zie ik hier zo, met het nummer 864. Dus de andere cijfers zetten we niet of geven we niet door. Hoeveel winnaars hebben we vandaag al? 1, 2, 3, 4, 5 winnaars. Nou, wat lijkt net of SBG alleen maar prijsjes weggeeft vandaag. 5 winnaars die prijsjes mogen ophalen bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Ik moet zeggen, 60 jaar zijn geen 60 dagen. We hebben over de jaren heen heel veel mogen doen. Heel veel mensen mogen bereiken. Vandaag nog kreeg ik van iemand wat foto's opgestuurd, waarbij we hebben mogen zien dus dat de samenleesbijbel waarover Paul Dot daarnet had verstrekt is aan een paar kinderen. En ik dacht zo'n 80 kindertjes op de OS Monk Kouwschool. Die zijn vandaag verspreid. En ik zag wat hele leuke foto's langskomen. En zo ziet u dat het Surinaams Bijbelgenootschap bezig is om het woord van God in elk formaat eigenlijk te verspreiden. Als het nou gaat om in boekvorm, of het gaat nou in videovorm, als je het nou in audiovorm wil, als je het nou op je telefoon wil, het maakt niet uit hoe je het wil hebben. Wij proberen die Bijbel voor u beschikbaar te maken. Maar het gaat verder dan alleen die Bijbel hebben, hè. Het gaat om dat het woord van God impact maakt in mensen hun levens. Mensenlevens verandert. En dat als één persoon levens verandert, dan geloven we dat ook de omgeving van die persoon verandert. En dan geloven we ook dus dat een gezin kan veranderen. En als een gezin verandert, dan geloven we ook dat de gemeenschap kan veranderen. En als de gemeenschap verandert, dan geloven we ook dat er een land kan veranderen. En zo hopen wij vanuit onze verantwoordelijkheid als Surinaams Bijbelgenootschap impact te blijven maken in de Surinaamse samenleving. Maar daar, zoals je daarnet ook hoorde van Lucien, maar ook van Paul Dot, dat we ook in Guyana actief bezig zijn om daar het woord van God beschikbaar te maken. Wij gaan naar een volgende pokoe. Voordat wij eruit gaan, we lopen al bijna tegen het einde van ons programma voor deze week. Maar we doen nog één laatste pokoe en dan komen we terug. To wrap it up, als ze zo in het Engels zeggen. En onze volgende pokoe op de lijst is... Huh? Your Way's Better. En even de techniek. Ja, je weet, soms laat de techniek ons in de steek. Maar het is onderweg en hier is hij.

0: En we zijn dan bijna gekomen aan het eind van ons programma voor deze week, voor deze vrijdag. We zeggen u heel hartelijk dank dat u afgestemd was op SBG On Air. En dat u heeft ook geparticipeerd. Al de winnaars van harte gefeliciteerd. Ik wil oproepen om onze social media's te blijven volgen. We geven ook daar prijsjes weg via onze Facebook, via TikTok en via Instagram kan je prijsjes winnen. Maar je blijft ook op de hoogte van alle activiteiten van het Surinaams Bijbelgenootschap. Alle projecten die we doen, alle activiteiten welke wij hebben, worden dus daar bekendgemaakt. Dus ik roep je op, volg ons via onze social media kanalen en participeer waar dat mogelijk is. We willen ook dank zeggen aan al degenen die wij mochten uitnodigen, mochten hebben in ons programma. Dat zijn niemand minder dan Lucien Donk, onze vertaalmanager, onze vertaalcoördinator van het Surinaams Bijbelgenootschap. En we hadden ook op bezoek onze oud-directeur Paul Dot Jr. En ze hebben allemaal ook vanuit hun kant verteld hoe zij dus het werk bij het Surinaams Bijbelgenootschap ervaren. En de highlight van van dit jaar voor het Surinaams Bijbelgenootschap is 31 oktober, wanneer wij dus de dedication zullen hebben van onze Okaanse Bijbel. De complete Okaanse Bijbel in één nieuwe stijl die wij zullen presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. Ik groet voor deze week. Ik ben Ernie van Axel. Ik zeg tot de volgende week wanneer ik weer on air ben met SBG On Air. Tot dan en een heel fijn weekend toegewenst. God bless you. En die poko mag je inzetten.
1: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik ben zuster Yolanda. We gaan vandaag lekker verder met onze eigen Happy Kids programma. Gaan we samen bidden Happy Kids? Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Goede God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde en trouw. Wilt u weer met ons zijn deze dag? We willen u volgen, Vader. Help ons om te luisteren naar uw woord. Help ons om uw woord te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids, we gaan gelijk starten met de Bijbeltekst van de week. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Openbaring 1, vers 8. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is, en die was, en die komt. De Almachtige God, zegt de Heer. We gaan het nog twee keer herhalen. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is, en die was, en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben Hij die is, en die was, en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Happy Kids, we gaan verder met de vertelling van de week. Johannes kijk nog verder in de toekomst. Het leek wel of er weer 1000 uren voorbij zijn gegaan. Opeens ziet hij een prachtige stad uit de hemel nederdalen, die schittert als een ster. Wauw! De fundamenten, de muren, de daken van de huizen schitteren en schijnen als veelkleurige juwelen. Heel zachtjes komt de stad op de aarde neer. Wauw! Daarbinnen is het volk van God, de mensen die uit de dood zijn opgestaan, en zij die veranderd zijn bij de tweede komst van Christus. Ze zien er stralend en gelukkig uit. Happy Kids, weet je wat Johannes ook ziet? Johannes ziet de graven open gaan en er komen mensen eruit. Miljoenen en miljoenen mensen. Johannes heeft nog nooit zoveel mensen gezien. De mensen leken uitgedroogd. Hun gezichten staan hard en wreed, helemaal niet blij. Opeens begreep Johannes het. Ja, dit is de opstanding van de slechte mensen. En ja, de Satan was er ook bij. Een grote, sterke figuur. Hij kijkt ontzettend boos. Hij is verslagen en neemt raad. Ja, de Satan zelf, de aartsvijand van Christus, die vanaf het allereerste begin zoveel moeilijkheden en verdriet heeft veroorzaakt op aarde. Nu wilde hij de mooie stad aanvallen samen met de mensen. Vol haat en jaloezie rukten ze op over de breedte der aarde om alles te omzingelen. Maar natuurlijk konden ze niet verder, want God greep erin. Ja, Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Johannes zag een witte troon en zag de doden, de groten, de kleinen, staande
voor de troon. Happy Kids, er werden boeken geopend. En nog een ander boek, het boek des leven. Het was het laatste oordeel. En wat heel geweldig was, alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben, zijn er. De goede mensen zijn in de stad en de slechte mensen erbuiten. God heeft iedereen laten zien dat hij de rechtvaardige is en altijd het goede doet. In de boeken is alles geschreven wat men heeft gedaan of gezegd hier op aarde. Alle slechte dingen zijn te zien en te lezen. Je kan zelf het lijden en sterven van Christus zien. Je ziet ook hoe Christus op aarde was en ons alles heeft geleerd hoe te leven. Maar het was al laat om spijt te hebben. De boeken werden één voor één gesloten. Happy Kids, Johannes vroeg zich af wat verder zal gebeuren. En plotseling ziet hij een flits uit de hemel. God maakte een einde tussen goed en kwaad. En vuur daalde neder uit de hemel en slikte de mensen en de duivel die hun verleidden in. Ze belanden in een poel van vuur en zwavel. Als de rook opgetrokken is, lijkt alles anders. Alles is veranderd. De aarde ziet er anders uit. De lucht ook. Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Nergens is er iets lelijks te zien. Alles is geweldig en mooi. De aarde ziet er echt weer zo uit als in het begin toen God haar pas had gemaakt. Het paradijs is weer terug. Alle dingen heeft hij nieuw gemaakt. Geen zieken meer, geen pijn meer, geen verdriet meer. Johannes ziet alleen maar mooie, prachtige dingen. Mooie bomen, mooie bergen, mooie bloemen en mooie orchideeën. De zee is er niet meer. Iedereen is bij elkaar. Geen oceaan. In plaats daarvan zijn er leuke eilandjes en watervalletjes en meren. Allemaal uit de bron van de heilige stad. Een rivier van water des levens. Helder als kristal. Die uitlopen uit de troon van God. De rivier stroomt over de hele aarde en zo wordt de natuur verfrist door het levende water van God. Het nieuwe Jeruzalem is zo prachtig en Johannes had geen woorden voor. Zij had hoge muren, 12 parelpoorten. De stad was van zuiver goud en edelstenen. De tempel is niet meer te vinden. Die is ook niet meer nodig. Hier zijn God en het Lam de tempel. De zon en de maan zijn er niet meer. Die zijn ook niet meer nodig. Want de heerlijkheidsgod verlicht haar en haar lamp is het Lam en haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want daar zal er geen nacht zijn.
Wat een wonderlijk huis. Maak de goede Heere klaar voor de mensen die van hem houden. En wat een fijne plaats om te wonen. Want daar zal hij voor altijd bij zijn volk zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En niemand zal meer bedroefd zijn. Daar zal geen dood meer zijn. Geen verdriet meer. Geen pijn meer. Alleen maar het mooiste geluk voor eeuwig en altijd. Daar zal geen gemopper meer zijn. Daar zal geen ruzie meer gemaakt worden. Er wordt niet gevochten. Daar zal eeuwig vrede zijn. Niemand is daar onvriendelijk. Niemand ongeduldig. Niemand zegt vervelende woorden of gemene dingen. De mensen zullen daar van elkaar houden en zullen altijd vriendelijk voor elkaar zijn. Zou jij niet in dat geweldige land willen wonen? Samen met alle mensen die God trouw gediend hebben? Happy Kids, zou jij daar niet willen zijn? Als de heiligen naar binnen gaan? Ja, dat kan jij. Jij bent uitgenodigd. Kom, kom, kom. Happy Kids, Jezus roept je. Hij wil dat je bij hem in de hemel komt. Happy Kids, dat was de vertelling van de week. Ik heb wel heel veel geleerd. Jij toch ook? Ja, Jezus roept ons. Gaan we samen afsluiten met gebed? Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Onze Vader die in de hemel zijt. U bent Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Heere Jezus, dank u wel voor de vertelling van de week. Vergeef ons van ons denken. Vergeef ons van onze zonden. En kom in ons hart. Heer, geef ons uw liefde. Vervul ons met uw liefde. Vader, we willen trouw zijn aan u. Vader, we willen bij u in de hemel wonen. Kom in ons hart. We geloven dat u terugkomt. We geloven dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde klaarmaakt. We willen dicht bij u blijven. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, dat was het voor deze week. Een happy weekend. Doei, doei. Tot de volgende keer. Doei.

0: 왕래 끼름이용. 이거 보이지?
1: 나스킵.
2: 니트 이드레인 heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

and everything about my life felt new.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725.

5788725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
2: Yo!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa yushiwan soro, go wawan ting nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik even om mijn phone voor een dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest dat gezond toe, dan je skin gode echte gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Eenheid! Eenheid! Sommige smijtakken bij eenheid. Alle soorten toren voor eenheid, je heren. Smijtakken eenheid, we moeten er wel. Trouwen wanneer voor de wel. Trouwen zingen bij de eenheid. Eenheid, eenheid, eenheid. A trauma cliché, a trauma gewoon tak taki, want eenheid not there. I not there. Bad. I not there. We see in the politieke arena, people talk and break up eenheid, maar eenheid not there. In politiek partij, smijt kari voor eenheid, maar eenheid not there. En ook in de geestelijke wereld, in kerken, jammer, helaas, helaas. Biggie, biggie, domri, voorganger, apostel, bishop, dokter, anders, anders. De men preken bij eenheid. We moeten één zijn. We moeten in eenheid bidden. We moeten één zijn. Maar het is ver van hun. Het is gewoon een traditiepreek. Het is gewoon een traditiecliché. Voor preek abra eenheid. Maar je doet notie. Je net toon eenheid schreffie. Voor je eigen schreffie. Eenheid not de. How many preek voor eenheid je put in praktijk. How many taktati voor eenheid je pas toe in je eigen libby. How many lazy you proberen. Vertrakte eenheid met elkaar als medearbeiders van God of als mede-collega's van elkaar of van als mede wie dan ook je bent van wie. Zelf in gezinnen eenheid nog de voor uw gezin nog heb je eenheid. Een liefde tussen man en vrouw aan de eenheid. En die eenheid naar de gezin. Gezin naar de gezond. Gezin ego achteruit. Want ching ego dusa de wanima osso. Be eenheid naar de. Stref in van kondre. In van kondre if eenheid naar de tussen regering en people. Dan alle soorten verdeelheid go de. Alle soort man ego pleide egi basi en verdeelheid God de. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go snel vooruit. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go vooruit. Want welzijn en welvaart en vooruitgang no man bewerkstelligen om de tweedracht de in one country. Maar if alle man put schouder aan schouder, hart in hart, hand in hand, gedachte met gedachte, en we vormen één vuist, country are gonna face. People are gonna face. En dan we allemaal go sabi dat we allemaal abi een bijdrage verleverd, want we allemaal de belangrijke schakels in een ketting. Zo daarom eenheid is zo belangrijk in deze tijd. Eenheid is nodig om vooruit te komen. Eenheid in een kondre, eenheid modern in de politiek, in de regering, in een kondre, in de people, in alle sectoren. Eenheid is belangrijk. Eenheid is nodig. Praat niet alleen over eenheid. Zing niet alleen over eenheid. Mediteer niet alleen over eenheid. Hou geen seminar alleen over eenheid. Maar pas het toe in je leven. Maar als je iemand speelt bassie in een kondre. En als je iemand doet geweldig in een kondre. En als je iemand denkt dat je dat denkt bepaalt. Dan eenheid nee, God. wie dan ook samen met de regering, samen, hand in hand, hart met hart, gedachte met gedachte, we putting samen, we bonden along, want tenminste we weten, is voor ons eigen best, is voor ons eigen voordeel, is de opbouw van het land waarin we wonen, waarin we leven, en is de opbouw van een plaats om het goed te maken voor onszelf, ons nakomelingen, dat we ze bonden along in eenheid, want eenheid is nodig. En in de naam van Jezus, ik bestraf en ik jaag weg de geest van verdeelheid. In de naam van Jezus, ik verdrijf de geest van verdeelheid. De geest van manipulatie. De geest van biggie bassie zijn en biggie bassie spelen. En so many bassie de. In wat kondre. In van boto abitu kaptein aboto nego go. Tu bassie no ken de wan oso. Daarom we allemaal moeten looken dat wij zijn belangrijke schakels. We zijn belangrijke mensen allemaal. En we hebben elkaar hard nodig. En we moeten met elkaar samen optrekken. In respect. In respect. Zodat de eenheid kan de. Want de Bijbel zegt, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Lees het. Psalm 133. Vele predikanten, vele bischoppen, apostelen, dokter, anders. Ze weten niet wat eenheid is. De mij takken bij eenheid. De mij zingen bij eenheid. De mij hoor seminaren bij eenheid. Maar ze bewerkstelligen eenheid niet. Want ze mij saai tweedrag. De mij steeks me op. Teken me kandra. De mij brokken trouwen. De mij brokken de mede predikanten. De mij brokken de mede broeders en zusters. De mij brokken. Fa eenheid Godé dan. Soma mo gea voorbeeld dan. If we schreefie, no man gea voorbeeld. Maar we takka bra eenheid, dat we na awari domri. Zij takki non yang foru miti, maar foru vrede in we mofo. Dat we na awari domri, dat we na heikelaars. Dat we na leukenaars. If we singe bra eenheid, en takki bra eenheid, maar we zoet fire, en we chat twee draag, en verdeel. Dat we nog sabbies aan de eenheid. Want eenheid, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegeningen. Waar eenheid is, daar is het verhoren van Jezus gebed. Waar Jezus heeft gebeden dat we één zouden zijn. Zodat Gontapuk en Sabi we nou waarachtige, waardige discipelen van hem. Now we are for blessed the country, we are for begging the country, we are for understanding the country, we are for advising the country, we are for tanopunag makandre the country, want we moeten de eenheid bewerkstelligen en een steun zijn voor elkaar, een steun zijn voor het land en niet een obstakel of een stap in de weg zijn voor de progressie van ons leven en voor Suriname. Ik spreek de eenheid van God in Suriname. Ik verbreek en bestraf alle tweedracht, alle verdeelheid. Ik spreek de eenheid, de geest van eenheid in de naam van Jezus, in alle harten, in land en volk, in Jezus Christus naam. De eenheid neemt over in Suriname. De kracht van God raakt u nu aan. Ik spreek de bevrijdende kracht van God voor Suriname. Ik spreek herstel en genezing voor land en volk. In Jezus Christus naam. Ontvang het. En ervaar waarachtige, goddelijke eenheid. Land en volk. Ervaar Gods eenheid. Leef in eenheid. Straal eenheid. En doe alles wat u kan. Om de eenheid te behouden. Ter opbouw van deze natie. Van uw gezinnen. En van uw nakomelingen. De Heer gebiedt zijn zegeningen. Waar de eenheid is. Ik spreek eenheid voor Suriname. Voor land en volk. Voor gezinnen. En voor alle delen van de maatschappij. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. En nou Mekario. Mij nodig u uit. Kom gratis. Ervaar Gods aanraking. Gratis gebed, zegeningen, wel en niet uw geld. We zijn niet uit op geld. We zijn hier om u te zegenen en het land tot zegen te maken. Het land is een gezegend land. Weer te herstellen in Jezus' naam. Dit huis bidt voor u en bidt voor deze natie. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. Namaste, Shanti, Salam.

Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een

avond zeven uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see, maar ik ben Tazaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com. En volg ons op Facebook.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani.

0: Money, your partner in financiering.
1: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.